Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

NPO Klassiek houdt je gezelschap in de nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

NPO Klassiek. Hou je van Henriette Bosmans? Of hoor je liever Mozart? Of iets van Händel? Wat is volgens jou de allermooiste klassieke muziek? Breng nu je stem uit voor de klassieke top 400 van NPO Klassiek. Laat ons weten welke werken absoluut niet mogen ontbreken. Kom naar npoklassiek.nl en stem!

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische raketaanvallen op Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen. Volgens de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad zijn er ook 6 mensen gewond. Mogelijk liggen er verder nog mensen onder het puin. Bij de aanval raakte onder meer een kraamkliniek beschadigd. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Op de VN-top in New York riep hij andere landen eerder op geen zaken meer te doen met Rusland. 15 Tweede Kamerleden willen dat er harder wordt opgetreden tegen deepfake porno. Daarbij worden met AI gezichten van mensen zonder toestemming in pornobeelden gemonteerd. De 15 vrouwen van 8 verschillende politieke partijen zijn daar zelf ook slachtoffer van geworden. Ze pleiten voor een meldpunt en een bewustwordingscampagne. Ook willen ze dat het verbod op door AI gemaakte naaktbeelden dat op 1 december ingaat, streng wordt gehandhaafd. De opkomst bij de verkiezingen in Marokko was de laagste in bijna 20 jaar tijd. 38% van de kiezers heeft gestemd. Er werd al gevreesd voor een lage opkomst. Vooral jongeren wilden niet gaan stemmen. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. En ook is er onvrede over onder meer de gezondheidszorg en het onderwijs in het land. Marokkanen konden gisteren stemmen voor een nieuw parlement. De uitslag wordt later vandaag bekend. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de kust van Walcheren, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar het vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met gemeenten bezig om de olie op te ruimen. Het weer nagenoeg droog bij een graad of 10, ook overdag nog droog. Geregeld zon en het wordt vandaag 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek.
2: Begin de dag met een dansje en schrijd als een pauw in het rond op deze pavane.
0: Voor de dag met Katinka Tiemersma.

Van Gabriel Fauré hoorde je een arrangement van zijn pavane. Je hoorde Albrecht Meyer op hobo. Niet zomaar een hobo, een oboe d'amore. Prachtig instrument. Hij werd begeleid door de Academy of St. Martin in the Fields onder leiding van Matthias Moenius. Goedemorgen, Katinka hier. Leuk dat je luistert naar Voor de Dag. Het programma waar ik je met muziek van de nacht naar de dag begeleid. Of van de woeste zee naar de serene haven. Iets wat mij al lang fascineert, echt al sinds mijn 16e misschien, is dat er zo ontzettend veel barokaria's zijn die gaan over de woeste zee. Ik denk echt dat ik een verzameling met zeearia's ga aanleggen. En als je er ook een weet, dan moet je me dat even laten weten. In de aria's die ik bedoel, wordt de mens vergeleken met een kwetsbaar bootje dat stuurloos ronddeint op de oceaan. En er is altijd wel iets abstracts, liefde. God misschien, wat dat bootje, die stuurloze, gevoelige mens, naar de veilige haven terugbrengt. Je hoort het ook aan de muziek. De instrumenten zijn de deinende golven en de wind. En de zangstem is het dobberende bootje. Luister maar.

0: Het kleine bootje op zee, Va Zozo Brandola Navecilla. Dat is een aria van Antonio Literes. Het werd hier gezongen door Carlos Mena met het Concerto 1700 onder leiding van Daniel Pintegno.
1: Het ochtendconcert.
0: In ochtendconcert laat ik je een wat langer stuk horen en ik vertel iets over het stuk of over de componist, zodat je er misschien met iets andere oren naar gaat luisteren. Nou, soms als ik een muziekstuk hoor, zou ik gewoon wel eens willen weten wat voor een persoon er nou achter zat. En dat is wel een uitdaging als de componist van een stuk al bijna 150 jaar dood is. Of als we een componist vaak alleen bij zijn achternaam noemen. Vandaag in ochtendconcert laat ik je de variaties op een thema van Joseph Haydn horen. Van Johannes Brahms. En misschien hoor je er wel een beetje persoonlijkheid in als ik je wat nieuws vertel over Brahms. Nou, Johannes. Hannes misschien? Ik lees graag brieven van componisten of artiesten of schrijvers, juist omdat je dan de heel alledaagse en saaie dingen over hun levens te weten komt. En ik ben eens gaan lezen in de brieven van Brahms. En zo kwam ik erachter dat hij dit stuk schreef, deze variaties, in 1873 toen hij op vakantie was in Toetzing aan de Starnberger Zee. En ik kwam erachter dat hij zichzelf in die tijd een beetje in de nesten had gewerkt bij zijn goede vriend, de violist Jozef Joachim. Want Brahms kon zich muzikaal geweldig uitdrukken, maar wat blijkt, in zijn brieven was hij nogal aan het stuntelen met zijn emoties en zijn woorden. Tussen die brieven van die zomer in Toetzing kwam ik een paar heel moeilijke en lange epistels tegen waarin eigenlijk niets wordt gezegd, terwijl het misverstand erger en erger wordt. Of in Brahms eigen woorden, dit komt direct uit zijn brief: als mijn laatste brief niet genoeg bewijs was, dan is deze het wel. Ik ben geen brievenschrijver. Of hij nou lang is of kort. Ik geloof oprecht dat zelfs met de beste bedoelingen iemand er weinig goeds uit kan halen en met veel gemak veel wat niet goed is. Nou, Brahms, je mocht dan geen brievenschrijver zijn.
1: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
0: Tussen die brieven van die zomer in Toetzing kwam ik een paar heel moeilijke en lange epistels tegen waarin eigenlijk niets wordt gezegd, terwijl het misverstand erger

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

van Johannes Brahms hoorde je de variaties voor orkest, Variationen über ein Thema van Joseph Haydn, hier gespeeld door het Cleveland Orchestra onder leiding van Vladimir Ashkenazy.

Je hoorde een deeltje uit de Sombrero de Tres Picos, de Danza de los Vecinos van Manuel de Falla. Het werd gespeeld door het Orquesta Ciudad de Granada onder leiding van Josep Pons. En daarvoor hoorde je van Scriabin een presto uit zijn sonate voor piano nummer 2. Het werd gespeeld door Bella Davidovic. Ik mag gewoon de op één na laatste dag van de stemweek inleiden voor de radio top 400, klassieke top 400. Wauw, het is snel gegaan, de stemweek. Ik ga er natuurlijk vanuit dat iedereen allang gestemd heeft. Maar voor degene die belangrijke zaken lekker voor last minute wil bewaren, de mensen die wel goed gaan op een naderende deadline, voor die mensen heb ik misschien nog een tip. Max Richter, de geweldige componist van filmmuziek en meer, stond vorig jaar 2 keer in de top 400 op plek 168 en op plek 268. Maar de muziek die er niet in stond is zijn ballet Wolf Works, speciaal gecomponeerd voor de Royal Opera House in Londen. Dit is een prachtig ballet dat gaat over de schrijfster Virginia Woolf. Ik heb het dit jaar live mogen zien in Londen in dat grote operagebouw. Het was een geweldige ervaring. Ik heb kippenvel gehad en ik heb gehuild. Maar staat de muziek in de top 400? Nee. Nou, wat mij nou geweldig lijkt, wat als die 2 stukken van vorig jaar er nog steeds in staan? Misschien nu op plek 68 en 168. En dan komt Woolf Works op plek 268 de top 400 binnen. Nou, leuk toch? Om je te overtuigen laat ik een klein stukje horen uit het eerste deel van dit ballet. Het gaat over de roman Mrs. Dalloway van Virginia Woolf. Dit kleine stukje heet In the Garden.

van Max Richter, een deeltje uit Wolf Works, Mrs. Dalloway. Je hoorde Max Richter op piano met een strijkkwartet bestaand uit Louisa Fuller, Natalia Bonner, John Metcalf en Ian Birch. Verkeerde been uit bedmuziek. Dat is muziek die klinkt zoals je ochtendhumeur voelt. En vandaag heb ik een prachtig liedje van de Engelse luitenist Thomas Campion, Never Weather Beaten Sail. Dit liedje gaat over heel erg moe zijn en op zoek zijn naar rust en stilte. Een liedje dat je wil luisteren op het moment van de dag dat je het verst van je bed verwijderd bent. Nou, dat is natuurlijk als je net bent opgestaan. Dit liedje wiegt je heel even in een heilzaam dutje, waar je je ook bevindt.

van Thomas Campion, Never Weather Beaten Sail. Het werd gezongen door Stile Antico. Zometeen naar het nieuws ga ik twee bijzondere evenementen even in de schijnwerpers zetten. Ik heb voor iedereen wat wils. Iets literairs en iets muzikaals. Allebei aanstaande zaterdag. Eén in Utrecht, één in Amsterdam. Zometeen meer daarover. Eerst nog een stukje Strauss en het nieuws. Blijf luisteren.

0: NPO Klassiek. Podcast. Luister nu naar de podcast Al dit wil meer klassiek. Deze week de 9e van Beethoven. Heerlijk, je weet wat er komt. Maar je moet er wel bijna een uur op wachten.
1: Hij had zo'n ontzettend sterk ontwikkeld innerlijk gehoor... Dat hij ondanks zijn doofheid toch de muziek kon horen. Maar hij hoorde die muziek dus gewoon van binnen.
0: Luister naar de podcast Al dit wil meer klassiek. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app. NPO Klassiek. Dat voel je.
2: 6 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS voor een staatsbezoek. Tijdens dat bezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump praten over onder meer handel, Iran, Taiwan en kunstmatige intelligentie. Amerikaanse techgiganten roepen op voorzichtig te zijn met de verdere ontwikkeling van AI. Maar in China wordt dat gezien als een manier om China's AI-ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Volgens de VS is wel al afgesproken dat de deal rond de lagere importheffingen met 2 maanden wordt verlengd. De gedeeltelijke afsluiting van de Zuurhofbrug kost de transportsector minstens €600.000 per dag. Dat schatten brancheverenigingen TLN en DeltaLinks na een peiling onder leden. De brug op de A15 werd vorige week gesloten nadat er scheuren waren gevonden. Al het verkeer moet nu over de vluchtstroken, waardoor er files ontstaan. 3/4 van de ondervraagde bedrijven heeft daardoor 1/4 tot 1 uur extra reistijd. Bij Russische raketaanvallen op Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen. Volgens de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad zijn ook zeker 6 mensen gewond geraakt. Mogelijk liggen er ook nog mensen onder het puin. Bij de aanval raakte onder meer een kraamkliniek beschadigd. President Zelensky veroordeelt de aanval. Hij zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk niet genoeg is. Op de VN-top in New York riep hij landen eerder op geen zaken meer te doen met Rusland. Groningen en Drenthe mogen in 2034 de wereldkampioenschappen wielrennen organiseren. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Wanneer de wielerkampioenschappen op de weg precies plaatsvinden en hoe het parcours eruit ziet, is nog niet bekend. Het weer in de loop van de ochtend steeds meer zon en het wordt vandaag 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is de stemweek voor de klassieke top 400. Kom naar nporklassiek.nl en stem!
3: Ster. Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of... je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof, met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
7: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
0: NPO Klassiek.

0: tegen.
1: Van kaft tot kaft met Katinka.
2: Naast radiomaker ben ik ook boekverkoper in een hele leuke boekwinkel. En om de week vertel ik je iets over een boek of schrijver hier in Voor de Dag. Nou, dit weekend gaat er wel iets heel erg bijzonders gebeuren in de boekenwereld. In Tivoli Vredenburg in Utrecht. De Schotse schrijfster Ali Smith krijgt namelijk de Belle van Zuilering uitgereikt. Dat is een prijs voor schrijvers die in hun werk veel reflecteren op maatschappelijke thema's. En samen met die uitreiking gaat Ali Smith ook een lezing geven. Nou, daar komen wij natuurlijk voor. Ik ga werkelijk waar met een voltallige Ali Smith fanclub naar Tivoli Vredenburg toe. Met mijn zusje, met collega's uit de boekhandel, met mijn vriendin. Zelfs de moeder van mijn vriendin is van de partij. Wij gaan erheen om Ali Smith te horen spreken. Nou, wat is er nou zo geweldig aan Ali Smith? Dat heb ik even aan mijn zusje Veerle gevraagd, want zij is, en dat is echt waar, Ali Smith's grootste fan. En toen ik vroeg of ze misschien wat wilde zeggen op de radio, zei ze, nou ja, dat wil ik wel doen, maar misschien wordt het iets te lang. Nou, gisteren kreeg ik een WhatsApp-bericht van haar. Dat was bijna een heel boekwerk, met daarin waarom mijn zusje Veerle Ali Smith zo ontzettend goed vindt. En nu gaat ze jou overtuigen. Ze zegt, ik ben Veerle en ik ben groot fan van de boeken van Ali Smith. Ik denk dat ik het beste kan uitleggen aan de hand van 3 regels uit haar boek Autumn. Deze regels gaan over hoe je een verhaal kan schrijven. Dit zijn ze. Degene die het verhaal verzint, verzint de wereld. Dus probeer altijd mensen te verwelkomen in het huis van jouw verhaal en ze altijd het voordeel van de twijfel te geven. In deze regels gaat het natuurlijk om buitenstaanders, de vreemden die alleen al door op de deur van het verhaal te kloppen angst en afkeer inboezemen, omdat ze op welke manier dan ook niet aan de heersende normen voldoen. Ali Smith pleit ervoor nieuwsgierig te zijn naar hetgeen wat onbekend en onverwacht is en ze verweeft dit in de verhaallijnen, maar ook in de structuur, stijl en zelfs in het uiterlijk van haar boeken. Ali Smith geeft lezers een hoopvolle kijk op de wereld, maar niet op een manier die naïef overkomt. Ze is in haar boeken namelijk heel erg kritisch op de samenleving, zeker op de groeiende apathie tegenover de medemens, andere dieren en de natuur. Het bijzondere aan de boeken van Ali Smith is dat ze geen ontsnapping aan de werkelijkheid bieden, integendeel, maar dat ze tegelijkertijd nooit vervallen in puur cynisme. Nou, als dat je niet heeft overtuigd, kom dan gezellig naar Tivoli Vredenburg aanstaande zaterdagavond. Er zijn nog kaarten en dan kan je Ali Smith zelf gaan horen. En als je wel bent overtuigd, dan kom je natuurlijk ook. En nu ga ik door met muziek die ook voorkomt in dat prachtige boek van Ali Smith, Autumn, aan die Hoffnung van Beethoven.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Van Rachmaninoff hoorde je Moments Musicaux voor piano, het Adagio Sostenuto, hier gespeeld door Jean-Paul Gasparian. En daarvoor hoorde je van Beethoven An die Hoffnung, gezongen door Matthias Goerne en op piano Jan Liszewski. Dat was naar aanleiding van Ali Smith, die zaterdag de Bel van Zuilering krijgt uitgereikt. Ze geeft ook een lezing. Heel warme aanbeveling om daar aanstaande zaterdag bij te zijn in Tivoli Vredenburg.
1: Voor de dag met Katinka Tiemersma op NPO Klassiek.
0: Maar waar je zaterdag ook bij zou kunnen zijn, als je geen zin hebt om naar Utrecht te gaan, is een heuse opera van Händel. Daarover zometeen meer.

Van Johan Willem Hertel hoorde je een concert voor fagot en orkest, deel 1, het Allegro. Luc Loubry hoorde je op fagot en er werd begeleid door het Collegium Instrumentale Bruggense onder leiding van Patrick Beyre. Dit is muziek van Händel. Als je dit nou heel erg mooi vindt, tuurlijk vind je dit mooi, dit is prachtige muziek. Aanstaande zaterdag zou je het live kunnen gaan horen. En zometeen vertel ik je hoe. We gaan eerst nog even genieten.

0: Je hoorde het Freiburger Barokorkester onder leiding van René Jacobs. Muziek uit de opera Rodrigo van Händel. Een opera die je maar zelden hoort, omdat die nooit wordt uitgevoerd. Dit was een van de weinige muzikale deeltjes die beschikbaar is in onze klassieke muziekdatabase. Nu is er iets leuks. Als je concertagenda nog een beetje leeg is dit najaar. Operacollectief Jala voert deze opera maar liefst 8 keer uit in oktober en november. Dit weekend kan je er al naar gaan luisteren. De voorstelling op vrijdagavond is al uitverkocht. Maar op zaterdagavond kan je er naar gaan luisteren in Amsterdam. Rodrigo is een opera over wraak en vergeving, politieke strijd en conflict. Klinkt herkenbaar? Een alles bepalend moment voor het verhaal is als het personage Florinda met haar pasgeboren zoon in haar armen de vraag stelt: is dit de wereld die jullie aan je kind willen nalaten? Het is deze vraag die Rodrigo de opera vandaag belangrijk maakt. Of het nu het jaar 707, 1707 of 2026 is. De strijd tussen macht en compassie is van alle tijden. Nou, dus mezzosopraan Renske van Gelder zingt in deze opera de rol van Fernando. En ze vertelt je graag zelf waarom je nou echt naar deze opera zou moeten gaan.
1: Goedemorgen Katinka. Waarom mensen dit niet willen missen? Nou, alleen al omdat deze opera vrijwel nooit wordt uitgevoerd. Dus dit is echt een buitenkans. Het is prachtige muziek en we worden begeleid door een fantastisch barokensemble. Daarnaast zijn we door het intensieve repetitieproces echt een hechte groep geworden. En ik denk dat dat ook wel belangrijk is in deze tijd van polarisatie. En die samenwerking is ook terug te zien op het podium. Dat maakt het ook extra leuk. Het wordt heel mooi en ik heb er super veel zin in.
0: Ja, mooi. En om je alvast een echt voorproefje te geven, laat ik je een live opname horen uit deze voorstelling. Je hoort Boukje van Gelder als Rodrigo met de aria Dolce Amor.

De aria Dolce Amor uit de opera Rodrigo van Händel. Bijna nooit uitgevoerd. Je hoorde Boukje van Gelder met het ensemble Musica Poetica onder leiding van Jörn Poizen. Een live opname. Dit weekend kan je naar de voorstelling gaan van operacollectief Jala. Zaterdag 26 september in Amsterdam. Wees erbij.

Je hoorde het eerste deel uit de eerste symfonie, de Italienische van Felix Mendelssohn. Die gaan we vast nog horen in de top 400. Je hoorde Chamber Orchestra of Europe onder leiding van Yannick Nézet-Séguin.

Een Hongaarse dans voor piano van Johannes Brahms, hier gespeeld door Cédric Tiberquin. Dank voor het luisteren. Zometeen de ochtend met al dit hunkar. Ik heb eerst nog een klein stukje Vivaldi. Concert voor fluit en strijkorkest. La Tempesta di Mare. Ik ben er volgende week weer. Tot dan.

0: NPO Klassiek. Wil je meer werk van Lily Boulanger in de lijst? Of toch liever Maurice Ravel? Of gaat je stem naar Ludovico Einaudi? Wat is volgens jou de allermooiste klassieke muziek? Breng nu je stem uit voor de klassieke top 400 van NPO Klassiek. Laat ons weten welke werken absoluut niet mogen ontbreken. Kom naar nporklassiek.nl en stem!
1: Ster. Hij werd bewonderd, vergeten en nu opnieuw ontdekt. Beleef de expressionist van de ziel, Herman Kruider. Nu in Singer-Laren.
2: Het Nederlands Blazers Ensemble en mezzosopraan Christiane Sautijn spelen Broze Aarde, een eigentijdse hoogmis over de relatie tussen mens en natuur, naar de dichtbundel van Ankie Krog. Muziek van Te Kanter. Vanaf 7 oktober, kaarten via nbe.nl.
1: Plan je bezoek aan Herman Kruider op singerlaren.nl.
3: Toppianiste Anna Fedorova speelt Grieg. Beleef zijn geliefde pianoconcert samen met Sinfonia Rotterdam en Conrad van Alphen. Binnenkort in concertzalen door heel Nederland. Kijk voor data en kaarten op sinfoniarotterdam.nl.
4: International Holland Music Sessions presenteert Moving Talent in het Concertgebouw. Drie jonge toptalenten en het Matangi Quartet. Op 28 september, 19 oktober en 23 november in het Concertgebouw. Tickets op ihms.nl of kijk op concertgebouw.nl.
5: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
6: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het grootste pensioenfonds van Nederland gaat investeren in startende en snelgroeiende Europese bedrijven. ABP wil in 3 jaar tijd 1 miljard euro investeren. De eerste miljoenen gaan naar een Europees fonds dat technologiebedrijven verder laat groeien. Afgelopen zomer werd duidelijk dat ABP geld weghaalt uit de VS. Dat geld zat in Amerikaanse staatsobligaties en techbedrijven. Nu wil het fonds bijdragen aan de groei van Europese technologiebedrijven. 15 vrouwelijke Tweede Kamerleden van verschillende partijen willen dat er harder wordt opgetreden tegen deepfake porno. Daarmee worden met AI gezichten van mensen in pornobeelden gemonteerd. Het overkwam de Kamerleden zelf ook. Dat vertelt Suzanne Kreuger van Pro.
2: Deze beelden blijven rondzwerven op het internet. En dat is wat ons betreft ook heel erg belangrijk. Dat eigenlijk makers vervolgd worden. Maar natuurlijk ook dat gewoon die sites offline gehaald worden. Zodat die beelden niet eindeloos blijven rondzwerven.
1: In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen bij Russische raketaanvallen. Ook zijn volgens de burgemeester van de stad 6 mensen gewond geraakt. President Zelensky veroordeelt de aanval. Hij zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Op de VN-top in New York riep hij landen eerder op om geen zaken meer te doen met Rusland. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 worden gehouden in Groningen en Drenthe. Oud-renner en ambassadeur van het project Bauke Mollema is trots.
3: Ja, geweldig dat dit gelukt is. Gewoon het WK wielrennen in 2034 naar Groningen en Drenthe halen. Ja, dat is echt wel een droom en ben ik heel trots op en blij dat dat gelukt is.
1: De provincies wilden het wielertoernooi eigenlijk in 2032 organiseren, maar die editie zal plaatsvinden in India. Dan het weer, zonnige periode, maar ook wolkenvelden. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon en warmer. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster. Allemaal in het Concertgebouw. Ook Jaap van Zweden en stercellist Gauthier Capuçon in Dvorak Celloconcert. Het Orchestre Philharmonique de Radio France speelt Berlioz' spectaculaire symfonie fantastique. Op 10 november. Bestel op concertgebouw.nl.
5: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
6: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
5: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
7: Amsterdam Sinfonietta speelt een van de meest persoonlijke en hartstochtelijke muziekstukken uit de 20e eeuw. Intieme brieven van Leos Janacek. Lisa Verstman soleert in een nieuw vioolconcert van Reza Namafar en in Vivaldi's concert voor 2 violen en cello. In Tilburg, Amsterdam, Enschede en Leiden. Kijk op sinfonietta.nl.
8: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
9: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
10: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
11: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Solla opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
12: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegend succes verlengd tot voorjaar 2027.
11: Van Bach tot Pert. De schoonheid van het verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
0: NPO Klassiek.
13: KRO NCRV. De ochtend met Aldit Hunkar. De De prijs van benzine, daar raken we niet over uitgepraat. Zo ga ik vaak werken, zodat ik de brandstof kan betalen om naar dat werk toe te gaan. Gelukkig is geld niet de enige reden waarom ik werk, want wat zou ik nou moeten zonder deze heerlijke ochtenden? Thuis blijven met de volle tank, maar zonder jullie? Nee toch. Goedemorgen.

0: Moments Musicaux pour Piano, hoorde je van Franz Schubert. En op de piano was dat Mitsuko Uchida. Het is donderdag 24 september. En omdat jouw ochtend zo vol zit, bekeek ik vast de voorpagina's voor je. Het komt bijna nooit voor, staat in het AD, maar politici van links en rechts zijn eensgezind op missie om deepfake porno aan te pakken en uit te bannen. Het zijn wel allemaal vrouwen, dat wel. De Volkskrant die meldt dat Saoedi-Arabië zijn olie niet kwijt kan vanwege de oorlog tussen de VS en Iran. Het is de zwaarste crisis in het land in decennia. Oekraïne heeft op de VN-top gezegd bereid te zijn aanvallen op de Russische oliesector te staken, mits Rusland stopt met het bombarderen van Oekraïnes water- en energievoorziening. En dat las ik in NRC. En burgemeester Ahmed Markouch van Arnhem, zelf oud-politieagent, noemt het zeer onverstandig dat de politie geen iftarmaaltijden meer gaat organiseren. Dat meldt Trouw. Hij stond zelf aan de wieg van de bijeenkomsten voor buurtbewoners. Straks meer uit de kranten. Robert Beurse is daarmee bezig. Verder is er het nieuws, het cryptogram en meer. Techniek vandaag Erik Mulder. Goedemorgen Erik. En samenstelling en regie Teun Faber.
1: Ja, al dit. Goedemorgen.
0: Buongiorno. En we gaan weer stemmen ophalen voor de top 400.
2: De klassieke top 400 stembus.
0: Ja, eens even kijken waar de stembus zich bevindt vandaag. Aan boord zitten Jet Berghout en Sander Swiep. Collega's, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Aldit.
1: Hey, Aldit.
0: Waar gaat dat heen vandaag?
3: We rijden nu door Den Haag. En de hemel, die was net toch wel heel erg donker, potloodkleurig. Die begint langzaam zo licht te worden. Ja, alles is mooi natuurlijk met een opkomende zon. Maar Den Haag is misschien wel extra feestelijk. En we gaan zo naar een luisteraar die zich laat inspireren in haar professionele werk door muziek.
0: Oh, heel spannend. Nou, ik spreek jullie over een klein kwartiertje. Goeie reis.
3: Zo, dankjewel.
0: En tot straks.
3: Sander reist als een beest.
0: Ja, Sander doet dat heel goed.
3: Oh,
0: oké,
3: okay,
0: voorzichtig, dat wel.
2: De klassieke top 400 stembus. De enige uitstoot is klassiek.

Overrukkelijk Miloš Karadaglić op gitaar in deze Fandango uit het kwintet voor gitaar en strijkkwartet van Luigi Boccherini. En de goede Miloš die wist zich vergezeld van Arcangelo onder leiding van Jonathan Cohen. Ja, je hoorde de pingelan, die had er heel veel haast mee deze ochtend. Vinden wij helemaal niet erg. Het cryptogram, daar zitten jullie ook op te wachten. De opgave vandaag. Erg droge schrijver en televisieman. En je kunt dat album van Gabriel Rubio winnen, als je tenminste het juiste antwoord weet. En waarop ze speelt op dat fantastische instrument, de traverso. Doe je best, stuur je oplossing in via de luister-app. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon mailen naar deochtend@kro-ncrv.nl. En we gaan draaien, muziek van die cd.

0: Van onze crypto-prijs-cd La Traversière hoorde je muziek van Michel Blavet, een sonate met de titel La Vibre. En op deze traverso, dat schitterende instrument, de houten voorloper van wat wij nu de dwarsfluit noemen, hoorde je Gabriel Rubio. En ik zeg het gewoon deze hele week, je hoort ook een viola da gamba, een theorbe en een klavecimbal. 16 minuten over 7 is het. Je luistert naar de ochtend op NPO Klassiek.
1: De klassieke top 400 stembus.
0: Ja, het is een nieuwe dag, een nieuwe rit voor onze klassieke top 400 elektrische stembus. En vandaag vind je onze collega's in het westen van het land met een eerste stop in Den Haag. Jet Berghout, goedemorgen weer. In welk huishouden ben je nu?
2: Goedemorgen, Aldert. Nou, dat leidt geen twijfel, want ik kwam hier het trappenhuis binnen en ik zie heel klein Theodora Plas staan, maar ik zie heel groot, allemaal grote kleurige doeken al in de gang staan. En ik loop hier nu naar binnen in het huis van Theodora. En ja, ik ben eigenlijk overweldigd door het aantal schilderwerken, doeken, lijsten staan allemaal in stapels tegen elkaar aan. Alles barst van de kleur. Ik zie oranje, bruin, paars, groen. Ook wel mooie pasteltinten, Theodora. Jij bent de maker van al dit moois.
3: Ja, dat klopt.
2: Je ziet er zelf trouwens ook als een kunstwerk uit. Met heel mooie kleuren en blaadjes om je hals.
3: Ja. Dank je wel. Ja.
2: Wat fijn dat we hier bij je thuis mogen zijn. Want als ik het goed begrijp, laat jij je in je werk inspireren door klassieke muziek.
3: Onder meer. Niet alleen, maar door de jaren heen.
4: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
2: Eigenlijk overweldigd door het aantal schilderwerken, doeken, lijsten staan allemaal in stapels tegen elkaar aan.

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: In een schilderij.
2: Ik ben vooral heel bezig geweest met klank en kleur. En het begon ooit met een serie op Carmen. Zwart en rood en goud en heel vurig. En later ging ik wat letterlijker de muziek citeren. Soms door het notenschrift te verwerken in mijn werk.
1: Is het dan ook zo dat jij als je muziek hoort dat je kleuren ziet? Synesthesie?
2: Niet zo sterk, maar een beetje heb ik dat geloof ik wel. Ja. Ja.
1: En het muziekstuk dat jij graag de stemlijst in wil voor de top 400... heeft ook te maken met een beeldend kunstwerk van jou, hè?
2: Ja, dat is een heel klein werkje. Ja. Maar het verhaal omheen is heel leuk.
1: Vertel.
2: Ja, ooit had ik een grote solotentoonstelling in de Gasunie in Groningen. En daar had ik een hele performance omheen gemaakt met Luc Boyer, een performance kunstenaar. Jean-Pierre Ravi droeg gedichten voor. En ik had een aria gehoord op een cd'tje van vrienden. En dat vond ik zo prachtig en dat wilde ik per se horen. En ik had een barok ensemble bij elkaar gesprokkeld van deels vrienden. En nou, die hadden weer mensen uitgenodigd. Maar we hadden de muziek niet. En ik heb de mensen van wie ik de opname had benaderd. En die zeiden, nou, lang geleden. Nou, om een lang verhaal kort te maken. Ik werd verwezen naar de zangeres, Gloria Banditelli. En zij zei, ja, ik moet het natuurlijk hebben, maar ik weet niet waar. Ik ga voor je kijken in de bibliotheek. Dit is lang geleden. Dit is de tijd dat er nog een fax was. En de datum van de opera naderde. En iedereen wilde graag weten, ja, wat gaan we dan spelen?
1: We moeten oefenen ook.
2: Ja. We moeten oefenen. En ja, ik begon het ook een klein beetje benauwd te krijgen. Dus ik had wel een soort tweede keus op het programma. Maar nou, op een ochtend ging het piepje van de fax. En toen golfde daar echt ineens de bladmuziek uit. En ik was zo gelukkig dat dat toch gelukt was. En omdat het lied gaat ook over, er komen onder andere golven van de zee in voor. En omdat het zo golvend mijn kamer was binnengekomen na lang wachten, heb ik de bladmuziek ook op een rol geplakt en beschilderd. En Marianne Kwek-Zilber heeft dat toen in de Gasunie gezongen. Helaas heb ik daar geen mooie opname van, maar
1: wel een hele andere mooie opname. En met jouw prachtig verhaal zien wij die golven denk ik allemaal voor ons. Van die fax, maar ook van die mooie zee. Ga luisteren naar jouw stemtip, Theodora Plas. Muziek van Bononcini. Dankjewel.

En dat is het leuke van die stembus. Je hoort muziek van een componist die je niet kent, gezongen door een mezzo-sopraan die je niet kent. En wat een prachtige muziek. Stemtip van onze luisteraar Theodora Plas in Den Haag. En je weet het, laat ik eerst maar zeggen, het heet Il Lamento d'Olimpia. En die fantastische mezzo-sopraan, dat is Gloria Banditelli. En het is muziek van Giovanni Battista Bononcini. Perfecte tip. En als je zelf ook een tip hebt, kun je die kwijt via npoklassiek.nl/stem.

0: Je hoorde een heel mooi gezelschap rondom de saxofonist Andreas Mader uit Oostenrijk. Twee stukken van El Amor Brujo van Manuel de Falla. En Amor Brujo betekent de behekste liefde. Misschien is het daar wat vroeg voor op de dag. Ja, het is pas 7:58 namelijk. Tijd voor het nieuwsoverzicht op donderdag 24 september. Amerikaanse nieuwszenders als CNN en Politico moeten weer toegang krijgen tot het Witte Huis. Dat heeft een Amerikaanse rechter bepaald. De regering van president Trump had ze verbannen omdat ze nepnieuws zouden verspreiden. De nieuwsorganisaties vochten dat besluit aan. NOS-correspondent Sjoerd den Daas.
1: Trump heeft letterlijk gezegd ook dit is een ban op de vrije pers. Nou ja, nieuwsorganisaties die zeggen het is allemaal vrij duidelijk. Er is nooit een waarschuwing geweest. Achteraf pas argumenten bij verzonnen. Dit is echt in strijd met het eerste amendement van de grondwet, de persvrijheid dus.
0: Precieze details over de uitspraak ontbreken nog. 15 Tweede Kamerleden van bijna alle politieke partijen willen dat er meer wordt gedaan tegen de makers van zogeheten deepfake pornofilmpjes. Dat zijn filmpjes waarbij het AI, waarmee met AI-gezichten wordt gemonteerd in pornobeelden. Kamerleden zijn daar zelf ook het slachtoffer van geworden, onder wie pro-Kamerlid Kreuger.
2: Ik schrok gewoon gigantisch van de schaal. En ben toen eigenlijk met vrouwen, collega's in de kamer om me heen hierover gaan praten. En toen bleek dat het in Nederland eigenlijk nog een veel groter probleem is.
0: Kreuger zegt in het Radio 1-journaal dat niet alleen websites offline moeten worden gehaald, maar dat ook verspreiders van de filmpjes harder aangepakt moeten worden.

0: De Chinese president Xi is in de Verenigde Staten aangekomen voor een 3-daags staatsbezoek. De Amerikaanse president Trump verwelkomde hem persoonlijk op een militaire vliegbasis. De twee spreken onder meer over kunstmatige intelligentie. Beide landen willen aan kop gaan daarbij. Er staat dan ook veel op het spel, zegt technologie-expert Paul Verhagen.
1: Zowel Xi als Trump zeggen, wie AI wint, die wint eigenlijk de wereldorde. Kijk, wat hier ook speelt, is dat nog Xi, nog Trump op de rem willen stappen. En voor die privaatsector is het ook zo dat er heel veel belangen van hunzelf meespelen.
0: Daarbij gaat het onder meer om de beursgang van een aantal AI-bedrijven. Een AI-programma van het bedrijf achter ChatGPT is binnengedrongen bij een Australische overheidswebsite. Het gaat om een website met medische gegevens, maar er zouden geen patiëntendossiers zijn ingezien. De Australische premier Albanese noemt de hack onacceptabel.
2: This incident occurred in June this year and involved an open AI agent gaining unauthorized access into the public-facing Medicare Statistics Reporting Service portal, which is administered by Services Australia.
0: Het AI-programma drong de website al in juni binnen, maar de Australische regering zegt dat ze er pas 2 weken geleden over hoorden. Niels Erkens maakte dit overzicht en heeft weer en verkeer voor je. Goedemorgen, Niels.
3: Goedemorgen. Het blijft droog vandaag en de zon schijnt van tijd tot tijd. Vanmiddag is het tussen de 17 en 20 graden. De weg neemt het aantal files nu langzaamaan toe. Staat nu 160 kilometer volgens de ANWB. Meeste vertraging op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Voor Duiven 10 kilometer, een uur vertraging daar. Is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook, moet ik zeggen, is dicht tot waarschijnlijk 8 uur vanochtend.
4: De Ochtend met Aldit Hunkar op NPO Klassiek.

Daniil Trifonov mag even gaan uitrusten nu na dit ontzettend virtuose pianospel. Je hoort de concert voor piano en orkest, nummer 2 van Frédéric Chopin. En ja, dat is een kleine stap, in ieder geval in mijn beleving, naar deze mooie klanken van Lucia Garruta.

0: Ja, daar zit toch echt het themaatje van de Missa Criolla in, hoor. Ik ben even kwijt welk deel. Ik zeg Gloria, maar hou me ten goede. Kun je ook op stemmen, maar dat kun je ook op Lucia Garuta doen, met het lied van de trekvogels. En wist je dat sommige van die vogels de winter doorbrengen in mijn achtertuin in Jamaica? Ze komen in januari aan en ik zal ze opvangen. Je hoorde het Let's Radiokoor onder leiding van Sigvarts Klava. Robert schreef het krantenoverzicht en dat lees ik samen met Niels.
1: De oppositie in de Tweede Kamer stoort zich aan het gedrag van premier Jette. De Telegraaf spreekt met ChristenUnie-leider Bikker over alle posts van de instra-premier Jette op sociale media, terwijl gesprekken over de begroting uitblijven.
0: Prima als hij onder de mensen wil zijn, maar dat moet wel hand in hand gaan met het aanpakken van politieke problemen, zegt Bikker. Jette poseerde deze week op Instagram met een panzervoertuig van Defensie, in vol ornaat als Rob de Bouwer, op een bouwplaats en voor de deur van een gaycafé in New York.
1: Twee grote problemen onder jongeren pakken ze in Gouda gezamenlijk aan. De Volkskrant schrijft over wooncomplex 1828, waar de aanpak van eenzaamheid en de woningnood wordt gecombineerd. Jongeren konden zich inschrijven voor een zelfstandige studio, waarbij ze allerlei voorzieningen met elkaar moeten delen.
0: Zelfstandig wonen, maar dan samen dus. In het complex, dat volgende week wordt opgeleverd, delen de bewoners een woonkamer met keuken, wasruimte, studiezaal en minibioscoop. De appartementen zijn bedoeld voor jongeren tot 28 jaar die klaar zijn met hun studie en geen startersappartement kunnen vinden.
1: Ook het AD duikt in de bestrijding van eenzaamheid. Niet onder jongeren, maar bij 60-plussers. Steeds meer ouderen kiezen namelijk voor een latrelatie. Living apart together. Wel samen, maar niet samen wonen dus, blijkt uit cijfers van het CBS.
0: Na een scheiding of overlijden zijn 60-plussers wel op zoek naar de gezelligheid, de intimiteit en steun van een relatie. Maar ze willen hun eigen vrijheid, financiën en vertrouwde ritme liever niet opgeven. Waarom zou je op onze leeftijd nog de ganse dag op elkaars lip zitten? Vraagt een van de latters die in de krant hun verhaal doen.
1: Vanuit zijn tuinhuisje in Bergen schreef Sjoerd Kuiper over de grote thema's in het leven, juist voor kinderen. Waarom? Omdat hij zelf zo'n mooi leven heeft gehad. Zo opent Trouw het In Memoriam voor de schrijver die dinsdag overleed. Verschillende werken van Kuiper, waarvan het zakmes misschien wel de bekendste is, werden beloond met griffels en andere prijzen.
0: Een van zijn laatste kinderboeken, Maantje verhuist de zee, kreeg in juni nog een zilveren griffel. In het boek neemt Maantje op ontroerende wijze afscheid van haar Surinaamse oma. Ze is verdrietig, maar toch blijft ze haar ondeugende zelf. En vandaag wordt bekend of die zilveren griffel wordt omgezet in een gouden variant.
1: En miljoenen fans maken zich op voor het grootste privéconcert ter wereld. Muziekfenomeen André Rieu trekt de komende maanden met zijn Johann Strauss orkest door Europa. Het NRC spreekt vader André en zoon Pierre Rieu over het enorme succes.
0: In 4 pagina's beschrijft de krant het verhaal van Rieu uitvoerig. Van zijn eerste optreden tot de komende tournee en waarom zoon Pierre nooit in het orkest van zijn vader zal plaatsnemen. Met 500 platinaplaten is André Rieu verreweg de meest succesvolle Nederlandse artiest te noemen. Voor zijn concerten zijn 11,5 miljoen kaartjes verkocht. Dat is net iets minder dan Beyoncé en iets meer dan Madonna, berekende de krant. Nou, je kunt meer nieuws lezen in de kranten en wij gaan draaien deze muziek van deze gigant André Rieu.

0: Je hoorde het Johann Strauss Orkest met André Rieu en Salut d'amour. Oh nee, er is geen pingeltje nu, sorry Erik. Even herhalen wat de opgave is. Erg droge schrijver en televisieman. Erg droge schrijver en televisieman. Het antwoord is niet Adriaan van Dis. Dus blijf nog even puzzelen. Stuur je antwoord in voor 8:45.
1: De klassieke top 400 stembus.
0: En daar is dan het pingeltje. Even kijken bij Jet Berghout en Sander Swiep. Waar zijn jullie met de stembus, collega's?
2: Kun je de golven horen al dit?
0: Oh ja.
2: Ik ben in Scheveningen aan zee. Ja. Luister. Je hoort de wind misschien ook. Ik ga heel even de rotsen op. Ik weet niet of dit mag.
0: Ik hoor ook een meeuw die je friet komt halen.
2: En één zeilbootje vaart nu de einder in. Het is alsof ik in een levend schilderij van Mesdag ben gestapt. De zon piept net boven de horizon uit. Ja, ik zie geen luisteraar. Dat is het enige met een stemtip. Maar het is echt alsof ik in het allermooiste muziekstuk van Ravel, Debussy.
0: Oh, prachtig.
2: Een beetje in die contrij ben beland. Maar we gaan zo naar de markt. Ja. Daar gaan we stemmen ophalen.
0: Ja.
2: Dus ik weet niet altijd of je nog iets nodig hebt van de markt. Maar daar gaan we zo heen.
0: Ja, ik denk dan toch aan een visje of zo.
2: Visje, ja. Dat snap ik. Ik krijg er ook zin in.
0: Ja, doe je best.
2: Misschien neem ik eerst nog even één duikje, want het lonkt wel, dat water.
0: Koud, Jet, koud. Moet je lekker zelf weten, meid. We spreken je straks weer. En mensen in Scheveningen gaan naar de markt, want daar staan Jet en Sander. En die willen jullie tips hebben voor de klassieke top 400. Dat was het voor nu. Straks spreek ik Ab Zacht met een nieuwe film. Dat hoor je straks. We gaan eruit met In the Mood.

0: NPO Klassiek. Deze week in Discotabel, een aflevering in de serie In Stukken. Cécile Huyne luistert met dirigent Jacques van Steen en fluitist Peter Verduin-Lunel naar het vrolijke ballet Pulcinella van Igor Stravinsky. De kostuums en decors voor de première werden ontworpen door niemand minder dan Pablo Picasso. Pulcinella van Igor Stravinsky. Zondag vanaf 16:30 in Discotabel. Hier op NPO Klassiek.
1: Ster. Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt... Oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
2: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
3: Lees Verkeerde Afslag van Nikki French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nikki French. Nu in de boekhandel.
4: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
5: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Mam?
6: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren... neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
4: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
6: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
7: Ja, kun je even staan?
8: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Beni, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
9: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
10: Klassiek aan de Rijn. Geniet van prachtige concerten in de sfeervolle Cunere Kerk van Rhenen. Op zaterdag 3 oktober neemt Combattimento u mee naar het Londen van Händel met muziek van Händel en zijn tijdgenoten. Voor tickets en alles over het programma klassiekaanderijn.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8 uur, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. CNN, MS Now en Politico moeten weer toegang krijgen tot het Witte Huis. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die mediaorganisaties hadden aangespannen. Volgens de rechter heeft de regering Trump niet de juiste procedures gevolgd bij het afnemen van de accreditatie. Vorig weekend verloren de media de toegang omdat hun berichtgeving de regering niet beviel. Andere mediaorganisaties boycotten daarna de bijeenkomsten van het Witte Huis uit solidariteit met CNN, MS Now en Politico. Het grootste pensioenfonds van Nederland, ABP, wil 1 miljard euro investeren in snel groeiende Europese bedrijven. ABP zegt dat Europa veel talent en technologie in huis heeft, vertelt economieverslaggever Roeland Müller.
2: En toch zien zij dat heel veel bedrijven, kleinere bedrijven die nog willen groeien, vertrekken naar Amerika. En zij zeggen ja, er is meer kapitaal nodig, want dat kan ervoor zorgen dat die innovatie en de werkgelegenheid binnen Europa kan blijven.
1: Bij Russische raketaanvallen op Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen. Volgens de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad zijn er ook zeker 6 mensen gewond geraakt. Mogelijk liggen er nog mensen onder het puin. Bij de aanval raakte onder meer een kraamkliniek beschadigd. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Op de VN-top in New York riep hij landen eerder op om geen zaken meer te doen met Rusland. De deal over lagere importheffingen tussen China en de VS is met 2 maanden verlengd. Dat meldde de Amerikaanse minister van Financiën kort na de aankomst van de Chinese president Xi in de VS. Xi gaat in Washington met president Trump praten over onder meer handel en technologie. Grote doorbraken worden daar niet verwacht. De gedeeltelijke afsluiting van de Zuurhofbrug kost transportbedrijven minstens 600.000 euro per dag. Dat schatten de brancheverenigingen TLN en Delta Links na een rondvraag onder leden. De brug op de A15 werd vorige week afgesloten nadat er scheuren waren gevonden. Al het verkeer moet over de vluchtstroken, waardoor er files ontstaan. 3/4 van de ondervraagde bedrijven heeft daardoor een kwartier tot een uur extra reistijd. Per dag reden er meer dan 36.000 vrachtwagens, busjes, auto's en motoren over de brug. Jongeren die geld hebben uitgegeven aan de populaire game Fortnite moeten dat terugkrijgen. Dat vindt de stichting Massaschade en Consument.
3: Het spel lijkt gratis. Je kan het gratis spelen. Maar vervolgens, terwijl je het zit te spelen, word je voortdurend verleid en onder druk gezet om toch geld uit te geven. En ja, dat is misleiding. Dat is ook aangetoond.
1: De stichting kondigt daarom een massaclaim aan tegen de maker van Fortnite. Het weer, zonnige periode, maar ook wolkenvelden. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon en wat warmer. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is de stemweek voor de klassieke top 400. Kom naar nporklassiek.nl en stem.
4: Ster. Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof, met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
5: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
6: Het Nederlands Blazersensemble en mezzosopraan Christiane Sotijn spelen Broze Aarde, een eigentijdse hoogmis over de relatie tussen mens en natuur, naar de dichtbundel van Ankie Krog. Muziek van de Kanter. Vanaf 7 oktober, kaarten via nwe.nl.
5: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
8: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
0: NPO Klassiek.
9: KRO-NCRV. De Ochtend met Aldit Hunkar.
10: Ik loop misschien overal achteraan, maar ik had het nog niet gehoord. De planeet Mercurius krimpt veel sneller dan we wisten. Hij is natuurlijk het dichtst bij de zon, maar 58 miljoen kilometers verwijderd. En nu blijkt dat hij als een rozijntje aan het verschrompelen is. Wat nou als hij echt verdwijnt? Vind ik hem dan terug tussen de muesli? Vragen, vragen,

0: Ja, het ligt toch aan de samenstellers van NPO Klassiek dat de Traverso helemaal aan een comeback bezig is. Frank Teun speelde dat mooie instrument hier. Samen met Les Moufati, muziek van Johann Sebastian Bach, de Badinerie. Goedemorgen altijd. Ja, het is donderdag 24 september. Het wordt in veel opzichten een spannende dag. Premier Jette die spreekt de algemene vergadering van de VN toe. En de vraag is of hij in zijn speech reageert op de Amerikaanse president Trump. Want die dreigt met nieuwe sancties tegen het internationaal strafhof. Dat in Den Haag zit natuurlijk. Er is ook landelijk nieuws in Zeeland. De gemeenteraad van Terneuzen debatteert opnieuw over de komst van een asielzoekerscentrum. Vorig jaar leidde die verhitte discussie tot het vertrek van de burgemeester. En op het Nationaal Ereveld Loenen, daar wordt de ceremonie gehouden om de uitbreiding in te wijden. Op de begraafplaats is nieuwe ruimte gemaakt om oorlogsslachtoffers te begraven. Het Nederlands Filmfestival hoor je straks van alles over. De Ab Zacht komt in de uitzending. Samenstelling en regie, nog steeds onze goede vriend Erik Mulder. En Teun, ja, samenstelling en regie. En
1: ook.
0: Heb je vandaag een tip voor de top 400? We moeten dat gaande houden.
1: Zeker. Ja, ik vind altijd vrijwel alle muziek uit Ierland erg mooi. Daar hoor je later dit uur nog een voorbeeld van. En van eigen bodem en ook van mijn leeftijd, Mathilde Wantenaar, geweldige componiste. Die wil ik ook graag hoger in die lijst.
0: Want ze staat erin?
1: Nou, maar dat hoop ik dit jaar wel. Ja.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Stemmen. En welkom terug bij de ochtend.

Mathilde Wantenaar, onthoud die naam. Ze schreef dit, Petit Morceau, klein stukje. Op viool hoorde je Merel Verkamme en op piano Dina Ivanova. Poulenc dan even nu.

0: Les Chemins de l'Amour, muziek van Francis Poulenc. Je hoorde Kator Zahir. Het is 7:15. En een half uurtje vroeger dan je gewend bent, is het nu tijd voor de filmtip van Ab Zacht. Goedemorgen, Ab.
1: Goedemorgen, Aldit.
0: Het viel je wel niet, viel je wel mee, hè? Denk ik, dat half uurtje verschil. Jawel, dat doe jij zo.
1: Ik luister vanaf 7:00.
0: Kijk.
1: Elke week.
0: Dat zijn de echte diehards. We gaan het hebben over het Nederlands Filmfestival, Ab. Het begint morgen, jaarlijks natuurlijk.
1: Klopt.
0: Kun jij het belang van dat festival schetsen?
1: Nou ja, kijk, het is een soort staalkaart van de Nederlandse film en ook een beetje van de televisieproducties. En het aanbod is altijd heel divers. Je moet denken aan nieuwe speelfilms, documentaires, korte films, studentenfilms. Films die met virtual reality hebben te maken, experimenten, veel talkshows en natuurlijk altijd veel gedoe.
0: Gedoe?
1: Want het festival had bedacht een slogan, hè, van die luidde best goed voor een Nederlandse film. Nou, dat vonden veel filmmakers terecht denigerend. Mm-hmm. Niet alle films die dit jaar uit zijn gegaan worden vertoond. Daar zijn ook bepaalde makers boos over. En dan heb ik het nog niet eens over de ellende over de Nederlandse Oscar-inzending. Dat had natuurlijk Mike van Diem moeten zijn met zijn film Voor de Meisjes. Die was vorig jaar de grote winnaar bij de Gouden Kalveren. En die is gepasseerd voor een documentaire die niemand heeft gezien. Dus het typeert de Nederlandse filmwereld never a dull moment. Maar je wordt er soms wel een beetje moe van.
0: Ik snap het, Ab. En jij zit er dan middenin. En er wordt ook wel heel veel gemaakt in Nederland voor zo'n klein land. Maar dat is even mijn persoonlijke opmerking. De openingsfilm, dat is Downtown.
1: Ja.
0: Dat is de nieuwe Michiel van Erp. Een film over de jaren 80. Hè? Dat is de tijd waarin ook in Amsterdam het AIDS-virus om zich heen greep. Wat krijgen we te zien in deze film?
1: Ja, nou, het verhaal draait om drie vrienden en die ontmoeten elkaar in de jaren 80 in Downtown. Het is een soort nachtclub, uitgangsgelegenheid. En die kun je vergelijken met de IT. Hè? Dus dat is eigenlijk het decor in aanvankelijk van de film. De drie jongens zijn zeer verschillend, maar ze zijn alle drie homo. En de een staat anders in het leven dan de ander. En hun leven wordt natuurlijk bedreigd als AIDS opduikt. Hè? Dat gebeurt eerst heel subtiel, dat ze iemand zien op het strand van, hey, die jongen heeft rare vlekjes enzovoort. En dat escaleert. Vrienden verdwijnen uit hun leven. Hun relatie onderling komt onder druk te staan. Mm-hmm. En dat is het eerste deel. Het tweede deel van de film, dat speelt zich af tijdens de coronaperiode.
0: Oh,
1: en dan komen de drie vrienden weer bij elkaar voor een etentje. En dan blikken ze min of meer terug. En dan worden wat oude rekeningen vereffend en dingen uitgesproken die destijds zijn blijven liggen. Dat is in grote lijnen de film.
0: Wat een mooi.
2: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: Dan zien op het strand van, hey, die jongen heeft rare vlekjes enzovoort. En dat escaleert. Vrienden verdwijnen uit hun leven, hun relatie.

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: Het AIDS-drama een beetje is weggezakt in het geheugen van veel mensen. Mm-hmm. En zeker jonge mensen die het niet hebben meegemaakt, die weten amper wat er gebeurd is. Yes. En deze film maakt dat haar fijn duidelijk. Ja. Schokkend soms, zelfs. Aandoenlijk. En het laat je niet onberoerd als kijker, zal ik je meteen maar bekennen.
2: Nou. Die jaren 80, dat waren nogal turbulente jaren. Ab, dat weet ik nog heel goed. Ik was zelf jong en wild in die tijd. Hoe worden die jaren in de film weergegeven?
1: Nou, dat gebeurt vooral in dat etablissement waar dus alles gebeurt wat God verboden heeft, om het zomaar eens te zeggen. Maar het gaat vooral om de rekening. En een van de scènes die mij het meest aansprak is de begrafenis van een van de AIDS-slachtoffers. Mm-hmm. En die kwam uit gereformeerde kring. En zijn vriend die loopt binnen bij die begrafenis, allemaal mensen in het zwart gekleed en hele zware muziek. Ja. En die jongen beseft, dit is niet de zoon die ik heb meegemaakt. Hè. Die familie heeft niets geweten over zijn leven in Amsterdam. Mm-hmm. En wat doet die jongen? Die zet een bandje op met behoorlijk stevige dansmuziek. Want dat typeerde die jongen.
2: Juist.
1: Dus dat vond ik een prachtige scène die even de cultuurverschillen aangeeft. En ook de ontkenning. Hè. De ontkenning van AIDS destijds, die bij veel mensen toch het leefde.
2: Ja, nou, je overtuigt ons weer, Ab. We gaan met z'n allen naar de bioscoop.
1: En ik zeg je nog één ding, Aldit.
2: Ja,
1: de zes hoofdrolspelers verdienen allemaal als ensemble een gouden kalf voor de beste acteerprestatie.
2: Bij deze, we gaan het bijhouden of dat allemaal zal gebeuren. Dankjewel, Ab. En voor de luisteraar, Downtown gaat dus in première op het Nederlands Filmfestival in Utrecht. En is vanaf volgende week te zien in het hele land. Een tip van Ab.

0: Reflet dans l'eau van Claude Debussy. En dat slaat, Teun, een beetje op de film waar Ab het... niet op de film zelf, maar op het thema van de film waar Ab Zacht het over had.
1: Zeker. Ja, je hoorde hier de meesterlijke pianist Yuri Yegorov, over wie trouwens binnenkort ook een film in de bioscopen te zien is.
0: Kijk.
1: En hij behoort ook tot de verloren generatie. Hij is aan AIDS gestorven in 1988. En hij kwam ooit als vluchteling uit de Sovjet-Unie naar Amsterdam.
0: Ah, nou ja, dat sluit dan naadloos aan. We gaan even naar iets waar ik sinds gisteren op zit te wachten. De Hardangerviool.

0: Kijk, hier kom ik dus mijn bed voor uit. De Hardangerviool. Ragnhild Hemsings bespeelde hem. En het geeft zoveel extra's aan. Deze winter van Antonio Vivaldi. Ik ben helemaal vervuld van geluk. Cryptogram. Even kort. Erg droge schrijver en televisieman. Je antwoord kan via de app bij ons terechtkomen. Of via de mail. deochtend@kro-ncrw.nl. En je hebt nog een kwartiertje. Bijna 8:58 is het nieuwsoverzicht. De Amerikaanse president Trump moet journalisten van CNN, MS Now en Politico weer toelaten tot het Witte Huis. Dat heeft een Amerikaanse rechter bepaald in een zaak die de mediaorganisaties hadden aangespannen. Trump trok dit weekend hun toegang in. Hij zegt dat de zenders nepnieuws verspreiden. Volgens de rechter is het weren van de media waarschijnlijk in strijd met de Amerikaanse grondwet. Een groeiend aantal werknemers zit thuis vanwege stressklachten. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van twee Arbo-dienstverleners, waar de NOS over bericht. De uitval door stress komt in alle sectoren voor en stijgt al jaren. Volgens deze bedrijfsarts komt dat door ontwikkelingen op het werk en ook thuis.
1: Je ziet in werk dat structureel krapte op de arbeidsmarkt in sommige sectoren, hoge werkdruk, hè, waarbij veel vraag is voor bepaalde producten of diensten. Maar je ziet ook dat mensen ook wel worstelen met de balans tussen werk en privé en dat er ook privé veel dingen zijn.
0: Het gaat dan bijvoorbeeld om mantelzorg of een druk gezinsleven. Mensen zitten bovendien steeds langer thuis met stressklachten, blijkt uit datzelfde onderzoek. ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland, wil 1 miljard investeren in startende en snel groeiende Europese bedrijven. Het eerste deel van dat geld gaat naar een fonds dat investeert in de Europese techsector. Volgens NOS-economieverslaggever Roeland Muller wil ABP op die manier kennis en talent in Europa houden.
2: Toch zien zij dat heel veel bedrijven, kleinere bedrijven die nog willen groeien, vertrekken naar Amerika. En zij zeggen ja, er is meer kapitaal nodig, want dat kan ervoor zorgen dat die innovatie en eigenlijk ook die economische krachten, die power die dat met zich meebrengt en de werkgelegenheid binnen Europa kan zich ontwikkelen en ook kan blijven hier.
0: ABP haalde eerder al geld weg uit de Verenigde Staten om meer te kunnen investeren in Europese bedrijven. Het Maritiem Museum in Rotterdam komt met een pop-up tentoonstelling over de blokkade van de Straat van Hormuz. Daarin legt het museum de situatie rond de zeestraat naast blokkades uit het verleden. Want er woedt al eeuwen strijd rond belangrijke zeeroutes, zegt de samensteller van de tentoonstelling.
3: Wat opvalt is dat het blokkeren van zeestraten, maar ook havens en kusten eigenlijk al een hele belangrijke militaire strategie is. Om inderdaad macht uit te oefenen en de handel te beïnvloeden en tegenstanders onder druk te zetten.
0: Een van de voorbeelden in de tentoonstelling is de blokkade van het Nauw van Calais tussen Frankrijk en Engeland. Kapers maakten daar het werk van Nederlandse vissers lastig, zegt de samensteller in het Radio 1-journaal. Niels Erkens heeft weer en verkeer.
4: Het blijft droog vandaag en de zon schijnt ook nog van tijd tot tijd. Het wordt vanmiddag tussen de 17 en 20 graden. Op de weg nu bijna 400 kilometer aan file. Meeste vertraging volgens de ANWB komt nu voor in de provincie Noord-Brabant. En de plek waar je het langste vaststaat, dat is nu de A12 Den Haag richting Utrecht. Voor Boerden 16 kilometer, ruim 3 kwartier extra daar. Oorzaak een ongeluk.
5: De ochtend met Aldit Hunkar op NPO Klassiek.

0: Hey, Geist, wo geht die Reise hin?
1: Ja, dat wil je wel weten misschien. We gaan straks kijken bij de stembus, maar we gaan eerst naar de Katjina Divoka van Leos Janáček.

0: Ja, zo'n Cachina jivoca, dat is een wilde eend. Maar een wilde eend is helemaal niet wild. Die loopt gewoon in je achtertuin rond. Kan dat die eend schelen? Helemaal niks natuurlijk. Het Nederlands Kamerkoor hoorde je onder leiding van Reinbert de Leeuw. Muziek van Leos Janacek.
1: De klassieke top 400 stembus.
0: Ja, en ook vandaag doet onze klassieke top 400 stembus een markt aan. Waar luisteren bezoekers naar? Op welk stuk willen ze stemmen voor de lijst? Dat zijn allemaal vragen die Jack Berkhout kan voorleggen aan mensen die naar de markt gaan daar in Scheveningen. Jet, we hadden het eerder over vis. Heb je de haring, de kibbeling en de meeuwen al op je, in je handen, op je handen,
2: zeker,
0: in je haar?
2: Ja, nou, niet in mijn haar nog. Maar ik zie een heerlijke viskraam. Ik sta nu bij de broodkraam waar een oven staat waar speculaaskoeken in zitten. Nou, je kan je voorstellen hoe zalig het eruit. Naast me is een bloemist een mooi boeket aan het vormen. En ik sta hier naast een Zoologische slager. En ik ga eens even kijken, want de hamvraag is natuurlijk... Zo, pun intended. Wat de stemkeuzes hier zijn. Chris, ben jij Chris? Ja, biologische slager, goedemorgen. Goedemorgen.
3: Hoi.
2: Ik ben het niet. Ik hoor hier een popzender op staan. Maar heb jij ook affiniteit met klassieke muziek?
3: Als ik heel eerlijk ben, klassiek heel weinig. Nee, het enige wat ik aan klassiek wel heel mooi vind, als er gewoon een hele dikke baslijn onder staat. Okay. En dat is meer zeg maar omdat ik een beetje een oude grabber ben uit de 90's. En vroeger werd dat best veel gebruikt, dat is een stuk klassiek, wat dan uiteindelijk overgaat in een keiharde house track. En ja, dat kom je tegenwoordig in de nieuwe stijlen met hardstyle, kom je dat ook tegen. En dan vind ik het mooi, daar krijg ik de kippenvel van. Maar als ik pure klassiek moet horen, dan loop ik weg.
2: Ja, blijf nog heel even hier. Trouwens, je kan helemaal niet weglopen, want je zit in je kraam vast. Maar jij hebt misschien wel dan een link met die harde baslijn met iets wat klassiek erbij hoort.
3: Ja, klopt. Smeer, zeg maar, als je teruggaat naar de tijd, de oude Thunderdome-serie. Er waren toch wel een paar van die oude klassiekers... Ik ken de DJ niet, maar het nummer heet Poltergeist. Dat begint eerst met een stukje klassiek. En dan uiteindelijk komt er echt een zware bas tussendoor. En ja, zo wat dat dan als jongeren ervaren, hoe je met klassiek een beetje in aanraking komt.
2: Chris, dit is een hartstikke goede stemtip. Als we nou naar dat begin of de inspiratie van die Poltergeist gaan luisteren. Ja. Dan laten we even die baslijn weg. Ja. Dan hebben we volgens mij een hartstikke mooie stemtip voor de top 400.
3: Ja, dat klinkt goed.
2: Ik stel voor dat wij de muziek waarop die Poltergeist geïnspireerd is, dat we die eens eventjes aanraden als stemtip.
0: Ja.
2: Van Chris.
0: Van Chris, de slager. Dankjewel. We draaien het. Caroline's Theme.

Ja, ja, ja, ja. Je hoorde Caroline Stream, de oerversie van de Poltergeist soundtrack zonder de Thunderdome gehak. Want gehakt en hakken laten we over aan Chris de Slager, die dit verzoekje indiende voor de top 400. En dat kun jij ook natuurlijk doen door te gaan naar npoklassiek.nl/stem. Daar kun je jouw favoriete klassieke muziek doorgeven voor onze hitlijst.

Ja, Teun Faber en ik houden allebei erg van deze Keltische muziek. Misschien omdat mijn voornaam Keltisch is. Ik weet het niet. Misschien gewoon omdat het mooi is. Je hoorde Perlin Peggy's Bonnie, A Scotch Tune on the Ground. Op fluit was dat François Lazarevich en Les Musiciens de Saint-Julien. Tingeltje, goeiemorgen. Oh, het is echt hangen en wurgen vandaag. Maar wel heel erg leuk hier in de studio. De oplossing van het cryptogram. Nog één keer die opgave, zodat je weet waar het allemaal over ging. Erg droge schrijver en televisieman. Er waren een paar niet goede antwoorden. Gert-Jan Dreugen, nee. Dorrestein, leuk bedacht, toch niet goed. Bart van de Woestijnen, ook weer leuk. Herman Gorter, Wilfried de Jong. Nee, lieve mensen, het antwoord krijgen we van Mimi Dekker. Zij appte ons. Bij een erg droge schrijver en televisieman denk ik aan Ilja Gort. Vanwege Gort Droog, uiteraard. Ik kijk graag naar zijn programma's vanwege de mooie wijnstreken. En hij kan meestelijk vertellen. Eigenlijk gek dat ik afgelopen zomer voor het eerst iets van hem las. En ontdekte dat hij beeldend, grappig en goed kan schrijven. Alles zit erin. He, erg droge schrijver en televisieman Mimi Dekker. Jij krijgt van ons die cd La Traversière met die muziek van Gabriel Rubio. Veel plezier daarmee. Ga luisteren naar een stukje Henriette Bosmans. Ook al zo'n tip voor die top 400. MUZIEK

0: Je hoorde Gemma Rosefield op cello samen met de BBC Philharmonic onder leiding van Georg Vas, muziek van Henriette Bosmans. Heel erg prettig om het programma mee te eindigen, maar we zijn er nog net niet helemaal. Ab is binnengekomen, Ab Nieuwdorp. Goedemorgen, Ab.
1: Goedemorgen, Aldit.
0: Wat wordt het in de klassieke?
1: Sowieso een lekker stevig walsje van Khachaturian, zometeen.
0: Oh, dat is goed. Dan kan ik even loskomen. Dank je wel daarvoor. Veel plezier met Ab. En namens Teun en Niels en Robert en Erik wens ik je een fijne rest van de dag toe.
2: Dit was een programma van KRO NCRV.
3: NPO Klassiek. Luister je het liefst naar Antonin Dvorak? Of toch Edvard Grieg? En wat denk je van Felix Mendelssohn? Wat is volgens jou de allermooiste klassieke muziek? Breng nu je stem uit voor de klassieke top 400 van NPO Klassiek. Laat ons weten welke werken absoluut niet mogen ontbreken. Kom naar npoklassiek.nl en stem!
4: Ik ben Rosa, violiste in het Ragazzekwartet. 24 tot en met 27 september presenteren wij de 10e editie van muziekfestival Septemberme in Amersfoort. Dit jaar met veel vrouwen in de spotlight met het thema She, Her. Boek je concert, voorstelling, late night of dinerconcert via septemberme.nl.
5: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben en om te zeggen... Misschien zit het anders. Deze rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
6: Ontdek de operasterren van de toekomst bij de International Vocal Competition 2026. Het vocalistenconcours voor opera en oratorium. Beleef de main round, masterclasses en een zinderende grand finale van 2 tot en met 10 oktober in 's-Hertogenbosch. Reserveer tickets op ivc.nu.
7: Het Nederlands Blazers Ensemble en mezzosopraan Christiane Sautijn spelen Broze Aarde. Een eigentijdse hoogmis over de relatie tussen mens en natuur naar de dichtbundel van Ankie Krop. Muziek van de Kanter. Vanaf 7 oktober, kaarten via nwe.nl.
8: Lees Verkeerde Afslag van Nikki French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nikki French, nu in de boekhandel.
9: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegens succes verlengd tot voorjaar 2027.
10: Amsterdam Sinfonietta speelt een van de meest persoonlijke en hartstochtelijke muziekstukken uit de 20e eeuw. Intieme brieven van Leos Janacek. Lisa Verstman soleert in een nieuw vioolconcert van Reza Namafar... en in Vivaldi's concert voor 2 violen en cello. In Tilburg, Amsterdam, Enschede en Leiden. Kijk op sinfonietta.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 9 uur, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Nederland gaat investeren in de ontwikkeling van lasers waarmee drones uit de lucht kunnen worden geschoten. Staatssecretaris Boswijk zegt dat drones een groeiende bedreiging vormen. Een Australisch bedrijf zou de lasers moeten leveren. Met de techniek is het uitschakelen van drones veel kosteneffectiever dan met Patriot-raketten. Die kosten miljoenen euro's per stuk. Hoeveel de aanschaf van de lasers kost, is niet bekendgemaakt. De parlementsverkiezingen in Marokko zijn gewonnen door de liberaal-centristische partij PAM, blijkt uit de voorlopige uitslag. Die partij zit nu ook in de regeringscoalitie. De huidige grootste partij, RNI, levert flink in. Maar het belangrijkste signaal bij de verkiezingen is de lage opkomst, de laagste in bijna 20 jaar tijd. 38% van de kiezers heeft gestemd. Er werd al gevreesd voor een lage opkomst. Vooral jongeren wilden niet stemmen. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. De problemen op de A15 met de Zuurhofbrug kosten de transportsector minimaal 600.000 euro per dag. Dat is een schatting van Transport en Logistiek Nederland. De ondernemersorganisatie voor de bedrijven in de Rotterdamse haven is bang voor nog meer schade.
2: Dat betekent gewoon als je op een dag 2 of 3 ritten zou kunnen doen en dat wordt flink minder. Ja, dan kost dat heel veel, want je kan gewoon veel minder omzet draaien als bedrijf.
1: Het Nationaal Ereveld Loenen wordt uitgebreid met 1000 graven. Volgens de oorlogsbegraafplaats is de uitbreiding nodig, ook al is Nederland niet in oorlog.
3: Er vinden elk jaar herbegrafenissen plaats. Oorlogsslachtoffers uit eerdere conflicten die elders in Nederland op een begraafplaats liggen. En om uiteenlopende redenen wordt er dan een overleg met de familie soms voor gekozen om iemand te herbegraven en echt een laatste eeuwige rustplaats te geven hier op het Ereveld.
1: Vandaag wordt de uitbreiding ingewijd tijdens een speciale ceremonie vanwege het 80-jarig bestaan van de begraafplaats. Het weer, veel zon, maar ook stapelwolken. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen zonnig en droog. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster. Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
5: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
6: Zondag 11 oktober klinkt aandacht voor het klimaat net even anders. Tijdens het eerste kinderklimaatconcert spelen meer dan 80 nationale talenten de mooiste muziek om op een positieve manier aandacht te vragen voor het klimaat. Steun het initiatief en kom luisteren in Tivoli Vredenburg. Kaarten via kinderklimaatconcertdag.nl.
7: Ik droom van het noorderlicht, maar ook van het neerploffen in een goed bed. Ik wil op avontuur met mijn gezin, maar wel op onze manier. En soms, dan is stilte het mooiste geluid van samen zijn.
8: Jouw noorden is niet hetzelfde als dat van iemand anders. Daarom luistert, selecteert en kiest Nordic wat bij jou past. Laat je inspireren op nordic.nl. Nordic, het juiste noorden voor jou gekozen.
9: Ik zag mijn kind veranderen. Er was duidelijk iets aan de hand, maar aan een eetstoornis heb ik geen seconde gedacht.
10: In Nederland hebben ruim 200.000 mensen een eetstoornis. Vaak zit daar iets onder, zoals eenzaamheid, onzekerheid of angst. Maak jij je zorgen over je kind? Kijk op watlichteropjebord.nl, een initiatief van Stichting Kiem.
11: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
10: Een eetstoornis is moeilijk te herkennen. Bekijk de signalen op watlichteropjebord.nl.
12: Allemaal in het Concertgebouw. Ook alleskunner Lucie Horsch. Ze speelt blokfluit en piano, ze zingt en ze gaat unieke samenwerkingen aan. Allemaal tijdens haar spotlightconcerten in onze kleine en grote zaal. Bestel op concertgebouw.nl/spotlight.
13: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
0: NPO Klassiek. AVRO TROS.

0: De Klassieken met Ab Nieuwdorp.
1: Heel goedemorgen, hartelijk welkom. Zometeen weer schakelen met de Top 400 Stembus. Maar eerst een lekker stevig walsje van Aram Khachaturian.

0: De wals uit Maskerade van Aram Khachaturian. Orkestra Philharmonique de Radio France onder leiding van Paavo Järvi speelde het. En het was het begin van deze klassieke van donderdag 24 september. Straks muziek van Antonin Dvorak, die ook verdiept Friedrich Händel. En John Field, maar eerst...
1: De klassieke top 400 stembus.
0: En daar tussen Sander en Kelly in zit Jet Berghout. Goedemorgen Jet en Sander en Kelly. Waar zijn jullie op weg naartoe?
2: Goedemorgen Ab. We rijden nu op de... Sander, help me even.
3: Het begin van de A12.
2: Het begin van de A12. En we zijn op weg naar Hanny in Rotterdam en haar zoon. Hanny heeft een stemtip. Haar zoon is... Ja, ik weet eigenlijk helemaal niet of hij het ermee eens is. Maar we ontmoeten hun zo samen. Het heeft in ieder geval te maken met iets wat ze samen hebben meegemaakt.
0: Dat klinkt spannend. Zoon die er misschien niet mee eens is en Hanny wel. Dat belooft dat. We blijven jullie volgen. En hou ons op de hoogte via de prachtige beelden vanuit de top 400 stembus.
2: We zwaaien.
0: En ze zwaaien inderdaad. Fantastisch. Wij zwaaien terug en dat doen we ook met muziek van John Field.

totale Ierse samenwerking. Dat wil zeggen muziek van de in Dublin geboren John Field. Gespeeld door de Ierse pianist John O'Connor. Ook in die stad geboren. En daarbij het New Irish Chamber Orchestra. En dat allemaal in het derde deel uit het eerste pianoconcert van deze piano-virtuoos en componist. Zometeen muziek van Antonín Dvořák, Thomas Zehetmaier en het Philharmonia Orchestra onder leiding van Eliahu Inbal. Maar eerst Franco Fagioli, countertenor met Il Pomodoro, in een van de grote hits, kan ik wel zeggen, van Georg Friedrich Händel. Staat waarschijnlijk ook weer hoog genoteerd in de top 400, maar dan moet je er wel op stemmen, op deze Ombra Mai Fu.

afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: kettingreactie.
1: Jawel, iets zo rond 9:30 elke dag. De rubriek waarin je als luisteraar met muziek kan reageren op muziek door een andere luisteraar aangedragen. Altijd even terugluisteren. En daarna de nieuwe schakel terugluisteren doen we ook. Gisteren het Erbarme Dich uit de Matthäus Passion in het Arabisch gezongen.

gisteren. Er is veel op binnengekomen als mogelijke nieuwe schakels. Dank daarvoor. Irene Dieleman, die had het over zangeres Fairuz. Daar gingen ook de meeste stemmen naartoe. Ook dankzij Veronica Zelliger. Veronica schrijft daarbij prachtig het Erbarmedich in het Arabisch. Mijn suggestie is het prachtige lied Li Beirut, gezongen door Fairuz. En dan gezongen op de melodie van het Concierto de Aranjuez van Joaquín Rodrigo. Beirut, een ode aan een geplaagde en een geliefde stad.

luister Anneke, die appt via de NPO Luister-app. Blijf ik ontroerend mooi vinden op de manier waarop zij het zingt. En zij, dat is zangeres Fairuz. Je hoorde haar in Li Beirut. Een bewerking van dat langzame deel. De melodie in ieder geval uit het Concierto de Aranjuez. Gitaar en orkest van Rodrigo. Ja, deze muziek, dus wederom het Arabisch in de kettingreactie. En daarbij de vraag, wat moet er morgen op volgen? Laat het me weten voor de nieuwe schakel aan de ketting. Zo rond 9:30 op de vrijdagochtend. Via de NPO Luister-app kan dat. En ook via de mail. De klassieken @avrotros.nl

0: derde deel uit het octet voor blazers en strijkers van Franz Schubert. Onder de strijkers, daar beginnen we met Giron Kremer, violist en muzikale vrienden. Ja, ik kan ze allemaal noemen, maar dan zijn we nog wel een minuutje verder bezig. Onder andere Isabelle van Keulen ook naast Giron op de stoelen. In deze muziek van Schubert dus.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

Mooie film met vele vertederende scènes. Ab heet hij. En zo mooi, op een gegeven moment gaat een heel huis de lucht in. Op een leuke manier. Dat wil zeggen, allemaal vastgemaakt aan veelkleurige ballonnen. En op die manier gaat het huisje de lucht in. Lekker zweven. Muziek van Michael Giacchino bij Ab. Dit was het deel Married Life, Walt Disney Studio Orchestra, onder leiding van de componist.

deze muziek klonk. Dromerige muziek van Debussy. Zagen we ook dromerige beelden uit de stembus. Ja, mooi als je mee kan kijken via nporklassiek.nl/live. Dan zie je die stembus op weg naar de volgende locatie. De zon en de blauwe hemel. En daarbij dan La Fille aux Cheveux de Lin. Want die muziek die hoorde van Claude Debussy. Gespeeld door Maria Dueñas Viool en het Simon Bolivar Symfonieorkest. Onder leiding van Gustavo Dudamel. En dat is ook muziek van het album van de week. nporklassiek.nl, daar vind je het. En nporklassiek.nl/stem. Dan kan je stemmen voor jouw favoriete werken. Voor die top 400. We zijn nog druk bezig met de stemmen ophalen. De bus is onderweg. En zometeen gaan we kijken waar ze zijn aangekomen. Nu muziek nog van Charles Gounod. En terwijl jij daar naar luistert, gaan we hier even lekker de studio stofzuigen. Ja, dat moet ook gebeuren, toch? Dan kan je ook, je kan af en toe meekijken in de studio. En dan zie je dus hoe we de studio heerlijk eventjes fris en fruitig maken voor deze donderdagochtend. Met dank aan Berbe, jawel.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hingen onze microfoons bij concerten in heel Nederland. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week kun je genieten van het klassieke Top 400 concert van vorig jaar. Een feestje op het podium met de grootste klassieke hits door het Radio Philharmonisch Orkest. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
3: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Solla opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
4: Lees Verkeerde Afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
3: Van Bach tot Pert. De Schoonheid van het Verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
6: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
5: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
7: Het Nederlands Blazers Ensemble en mezzosopraan Christiane Sautijn spelen Broze Aarden. Een eigentijdse hoogmis over de relatie tussen mens en natuur naar de dichtbundel van Ankie Krop. Muziek van Te Kanter. Vanaf 7 oktober, kaarten via NBE.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 10 uur zit Van der Linde met het NOS Journaal. De provincie Gelderland stelt bufferzones in rondom kwetsbare natuur om de stikstofuitstoot te verminderen. De stroken van maximaal 500 meter gelden rond de Veluwe en 3 andere natuurgebieden. Boerenbedrijven moeten daar onder meer stallen moderniseren en er komt een verbod op kunstmest. Provinciale staten hebben het beleid goedgekeurd na een vergadering van 14 uur. Meer dan de helft van de BBB-fractie stemde tegen het beleid van de eigen coalitie. BBB-bestuurder Mol zegt dat niets doen geen optie was. De Gelderse maatregelen staan naast de landelijke stikstofplannen die er nog aankomen. Nederland gaat lasers laten ontwikkelen waarmee vijandige drones uit de lucht kunnen worden geschoten. Volgens staatssecretaris Boswijk kunnen lasers veel sneller drones uitschakelen dan Patriot-raketten. Die worden nu in conflictgebieden gebruikt. Bovendien zijn lasers goedkoper. Hoeveel ze gaan kosten is nog onbekend. In Marokko zijn de parlementsverkiezingen gewonnen door de liberale middenpartij PAM. De partij behaalde 97 zetels, de huidige grootste partij RNI 66 zetels. In bijna 20 jaar tijd was de opkomst niet zo laag als nu in Marokko. Vooral veel jongeren gingen niet stemmen. Techbedrijf Meta heeft een satirische video van programmamaker Roel Maaldrink verwijderd van Instagram. Maaldrink filmde medewerkers van Meta in Amsterdam met de AI-bril van het bedrijf. Die bril kan mensen filmen zonder dat ze het doorhebben. Het Meta-personeel bleek daar zelf niet van gediend. Meta verwijderde de video en gaf als reden pesten en intimidatie. Privacyorganisatie Bits of Freedom vindt het censuur en een voorbeeld van Meta's machtspositie. De organisatie noemt het een gluurbril en wil dat er een verbod op komt. Het weer, veel zon, maar ook kans op stapelwolken. Het blijft vandaag droog bij 16 tot 19 graden. Morgen zonnig en droog, dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is de stemweek voor de klassieke top 400. Kom naar nporklassiek.nl en stem!
2: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegend succes verlengd tot voorjaar 2027.
3: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
4: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
5: Toppianiste Anna Fedorova speelt Grieg. Beleef zijn geliefde pianoconcert samen met Sinfonia Rotterdam en Conrad van Alphen. Binnenkort in concertzalen door heel Nederland. Kijk voor data en kaarten op sinfoniarotterdam.nl.
6: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
8: Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
9: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
10: Het Nederlands Blazers Ensemble en mezzosopraan Christiane Sautijn spelen Broze Aarde. Een eigentijdse hoogmis over de relatie tussen mens en natuur naar de dichtbundel van Ankie Krop. Muziek van Te Kanter. Vanaf 7 oktober, kaarten via nwe.nl.
9: Download de gratis Opgelicht app. Beter alert dan opgelicht.
0: NPO Klassiek. Tros.

0: De Klassieken met Ab Nieuwdorp.
1: Van harte welkom. Ja, zometeen gaan we schakelen met onze top 400 stembus. Kijken of ze veilig aangekomen zijn in Rotterdam. Ik heb sowieso het orkest van de stad hier voor je klaarstaan. Het Rotterdamse Philharmonisch Orkest onder leiding van Yannick Nees-Esseguin in feestelijke muziek van Claude Debussy. Vet uit zijn Nocturnes.

0: Feesten. Tweede van de drie nocturnes van Claude Debussy, onder leiding van Yannick Nézet-Séguin, gespeeld door het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
1: De klassieke top 400 stembus.
0: Ja, en van Rotterdams Philharmonisch Orkest nu naar een moeder en zoon in Rotterdam. Als het goed is, alles in gereedheid, Jet.
2: Zeker, Ab. Sterker nog, er is ook nog een kleinzoon bij.
0: Ah,
2: ik sta naast Hannie de Jong en haar zoon Sean en kleinzoon Lex, die nu heel even zijn armpjes om zijn papa heeft geslagen. Het is wel een beetje overweldigend ineens, al die mensen in de woonkamer.
3: Zeker.
2: En Hannie, jij hebt je aangemeld als met een stemtip. Ben jij al van huis uit een klassieke muziekliefhebber?
3: Nee, dat niet. Ik ben een aantal jaar geleden klassieke muziekcursussen gaan doen in Dordrecht. En daar is de liefde wel echt tot bloei gekomen. Ik ken natuurlijk wel wat klassieke muziek, the usual suspects. Maar daar heb ik gewoon heel veel geleerd.
2: Wat vind je zo mooi aan klassieke muziek?
3: Ik word er heel erg rustig van. Ik luister het meestal naar klassieke muziek waar niet bij gezongen wordt. Dus dan word ik ook niet afgeleid door het lied, zeg maar. En het geeft mij heel erg veel rust. Dus ook veel in de auto en zo gewoon.
2: Ja, en Sean, wat heb jij meegekregen van jouw moeders liefde?
4: Wij gaan de laatste tijd, vooral sinds wij ook in Rotterdam wonen, heel vaak samen naar het Rotterdams Philharmonisch Orkest. En buiten dat heel erg leuk is om samen te kunnen doen, heb ik daar eigenlijk een beetje ontdekt dat ik ook heel erg van klassieke muziek hou.
2: Ja, want dat wist je eigenlijk niet?
4: Nee.
2: En wat vind jij er zo prettig of mooi aan?
4: Eigenlijk best wel dezelfde dingen. Ik kan er ook rustig van worden. Maar ik luister ook veel andere dingen, als ik misschien niet rustig hoef te worden. Maar als ik inderdaad een beetje tot rust wil komen, ook tijdens het werk luister ik heel veel klassieke muziek. Dat geeft op mij hetzelfde effect.
2: Ja. Hebben jullie ook een beetje dezelfde smaak wat betreft welke klassieke stukken jullie mooi vinden?
3: Nou, ik vind het wel heel leuk, want ik was altijd van de kamermuziek en barok en zo. En Sean volgens mij meer van de grote orkesten. En sinds we dat samen zijn gaan doen, sla ik daar helemaal op aan. Dus dat heb ik weer van hem geleerd.
2: Ja. En die barok en kamermuziek, Sean?
4: Ik vind dat op zich wel leuk, maar ik heb de laatste tijd juist ontdekt dat ik erg hou van de meer pastorale muziek. En dus ook de Amerikaanse componisten. Dus dat ik eigenlijk de laatste jaar heb ik dat een beetje ontdekt. Dat is echt, ja.
2: En ik kijk dan toch ook heel even naar je zoontje Lex, 3 jaar oud. Lex, hou jij ook een beetje van klassieke muziek?
5: Hou je ook van muziek met violen?
2: Nee, nu schudt hij zijn hoofd. Nee, dat is heel duidelijk. Geen violen. Oké, nee, Lex, gaan we daar niet naartoe. Jullie hebben een gezamenlijke stemtip. Of is dit door jou ingegeven, Hannie?
3: Nee, toen wij dit stuk hoorden, toen heb ik volgens mij gelijk gezegd, dit ga ik volgend jaar opgeven voor de top 400. En wij waren allebei overdonderd door dit stuk. En ik zelfs, dat heb ik bijna nog nooit gehad in een concert, eigenlijk tot tranen toe op het eind. Dus dat verbaasde mijzelf ook heel erg, dat ik daar zo op reageerde.
2: Ja, nou, ik ben heel benieuwd. Het is een ongebruikelijk stuk. Wil je hem zelf aankondigen, Hannie?
3: Zeker. Hij duurt ook best wel lang. Ik weet niet of jullie de lange versie laten horen.
2: Ik ga daarop aansturen, maar ik ben niet baas. Het is op.
3: Het is van een componiste die eigenlijk geen klassieke componiste is. En Meredith. Het is Nautilus.
2: Nautilus. En Sean, jij bent het mee eens, hè?
4: Prachtig. Echt prachtig. Ja.
2: We gaan luisteren. Dank jullie wel.
4: Geniet ervan.
3: Ja.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Dat was Nautilus van Anna Meredith, gespeeld door het Rotterdams Philharmonisch Orkest onder leiding van Dalia Stazewska. Opname gemaakt op 12 september 2025. De seizoensopening van het nieuwe seizoen van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. En bij deze opname waren ze ook live aanwezig. Hanny de Jong en haar zoon Sean. En daardoor ontstond dus hun gezamenlijke stemtip. Je kunt ook op dit stuk stemmen via nporklassiek.nl/stem voor de klassieke top 400.

0: de Gartenszene. We waren dus even in de tuin. Aard de toneelmuziek die Erich Wolfgang Korngold componeerde bij een toneelstuk van Shakespeare, Much Ado About Nothing. En we hoorden violiste Bomsori Kim als de solist in die tuinscène. Bamberg is een phoniker daarbij onder leiding van Jacob Roesa.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.
0: Ja, van het ene wonderkind met Wolfgang in de naam naar dat andere, Wolfgang Amadeus Mozart. Die was in 1784 in Wenen, had een overvolle agenda, organiseerde zijn eigen concerten, trad zelfs op als pianist, schreef het ene pianoconcert na het andere. En zijn 16e in D groot voltooide hij op 22 maart. Amper een week na zijn 15e. En hij wist zelf ook wel dat hij zijn publiek behoorlijk wat te bieden had. Over die twee concerten schreef hij aan zijn vader dat ze allebei de pianist flink aan het zweten zouden brengen. Maar dat hoor je er bij Murray Pariah eigenlijk helemaal niet aan af. Hij maakte met het English Chamber Orchestra een inmiddels klassieke reeks opnamen van de pianoconcerten van Mozart. Hij dirigeert zelf van achter de vleugel Pariah. En dat geeft deze uitvoering iets heel vanzelfsprekends. De piano en het orkest luisteren naar elkaar, reageren op elkaar en geven elkaar de ruimte. En alles klinkt helder en elegant en precies de juiste vaart, maar nergens gehaast.

0: Murray Pariah en het English Chamber Orchestra in het pianoconcert nummer 16 van Mozart. Een appje van Anton Zegveld via de NPO Luister-app. Erg blij met dit concert en met deze uitvoering door Murray Pariah gaat er ook op stemmen. Ja, en over stemmen gesproken.
1: De klassieke top 400 Stemweek.
0: Ja, en de stembus is weer onderweg naar een volgende bestemming. Jet, Sander, Kelly, waar gaan jullie nu naartoe?
2: Ab, we zijn onderweg naar Nieuwekerk aan de IJssel, naar luisteraar Monique. En Ab, ja, als ik vraag wat is het verschil tussen een trampoline en een altviool?
0: Oh, de ene ga je niet huilen als er op gesprongen wordt of zo?
2: Ja, bij de ene moet je je schoenen uitdoen en bij de andere beter niet. Maar dat ga ik dus niet zeggen. Het is het einde, het definitieve einde van de altviool moppen. Want Monique heeft een heel warm pleidooi voor dat instrument. En muziek die dat instrument laat schitteren. En dat is ook haar stemtip. Wat het is, dat hoor je zo meteen.
0: Heel mooi, heel mooi. Jet, ja, dan hoop ik dat ze nu niet luistert. Want ik heb nu een concert voor 4 violen klaarstaan van Valentini. Ja, dat doen we nog even snel voor het nieuws van 11. En dan zijn we daar vanaf. Dan straks altviolen. De goede reis.
2: Dank je.

0: NPO Klassiek. Hou je van Simeon ten Holt? Of meer van Beethoven? Of misschien wel van Fanny Mendelssohn? Wat is volgens jou de allermooiste klassieke muziek? Breng nu je stem uit voor de klassieke top 400 van NPO Klassiek. Laat ons weten welke werken absoluut niet mogen ontbreken. Kom naar nporklassiek.nl en stem!
1: Ster. Klassiek aan de Rijn. Geniet van prachtige concerten in de sfeervolle Cunerenkerk van Rhenen. Op zaterdag 3 oktober neemt Combattimento u mee naar het Londen van Händel met muziek van Händel en zijn tijdgenoten. Voor tickets en alles over het programma klassiekaanderijn.nl.
2: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt, de verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
3: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegend succes verlengd tot voorjaar 2027.
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Ik ben Rosa, violiste in het Ragazzekwartet. 24 tot en met 27 september presenteren wij de 10e editie van muziekfestival Septemberme in Amersfoort. Dit jaar met veel vrouwen in de spotlight met het thema She, Her. Boek je concert, voorstelling, late night of dinerconcert via septemberme.nl.
7: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
8: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
9: Amsterdam Sinfonietta speelt een van de meest persoonlijke en hartstochtelijke muziekstukken uit de 20e eeuw. Intieme brieven van Leos Janacek. Lisa Verstman soleert in een nieuw vioolconcert van Reza Namafar en in Vivaldi's concert voor twee violen en cello. In Tilburg, Amsterdam, Enschede en Leiden. Kijk op sinfonietta.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 11 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. Na een vergadering van 14 uur hebben statenleden in Gelderland een stikstofbeleid goedgekeurd. Rond kwetsbare natuur komen bufferzones waar strengere regels gelden voor boeren en bedrijven. De BBB-fractie was verdeeld. Meer dan de helft stemde tegen het idee van de eigen coalitie. Oekraïne heeft 2 Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op het vliegtuig gezet naar Zuid-Korea. Dat heeft de Oekraïnse president Zelensky gezegd in een toespraak bij de Verenigde Naties. De militairen zouden begin deze week zijn aangekomen in Zuid-Korea. Oekraïne nam de Noord-Koreanen begin vorig jaar gevangen in de Russische regio Koersk. Zelensky wilde hen eerst uitleveren aan Noord-Korea in ruil voor Oekraïners die gevangen zitten. Maar volgens mensenrechtenorganisaties zijn ze in hun eigen land niet veilig. 8 matrozen op het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln en andere schepen hebben geprobeerd om een einde te maken aan hun leven. Dat zegt de waarnemend minister van Marine na vragen van een senator. Geen van de pogingen is geslaagd. Vorige maand bleek dat familieleden van matrozen alarm hadden geslagen over hun mentale toestand. De opvarenden waren veel langer op zee dan was gepland. Door de oorlog in Iran werd hun missie steeds verlengd. Uiteindelijk waren ze 285 dagen op zee, een recordaantal. Pas begin deze maand kwamen ze weer aan land in Thailand. Een video van Roel Maalderink is verwijderd van Instagram. Hij filmde medewerkers van Meta met hun eigen AI-bril, maar daar waren zij niet van gediend. Het techbedrijf verwijderde de video vanwege pesten en intimidatie. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwde onlangs voor het gebruik van deze videobrillen, omdat onduidelijk is waar de beelden belanden. Het weer, het is droog en zonnig met af en toe wolken. Het wordt 16 tot 19 graden vandaag. Morgen eerst fris, later veel zon en warm bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Ik droom van het noorderlicht, maar ook van het neerploffen in een goed bed. Ik wil op avontuur met mijn gezin, maar wel op onze manier. En soms, dan is stilte het mooiste geluid van samen zijn.
2: Jouw noorden is niet hetzelfde als dat van iemand anders. Daarom luistert, selecteert en kiest Nordic wat bij jou past. Laat je inspireren op nordic.nl. Nordic, het juiste noorden voor jou gekozen.
3: Wij als gezondheidsfondsen roepen op om de gezondheid van alle kinderen op één te zetten. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
4: Zondag 11 oktober klinkt aandacht voor het klimaat net even anders. Tijdens het eerste kinderklimaatconcert spelen meer dan 80 nationale talenten de mooiste muziek om op een positieve manier aandacht te vragen voor het klimaat. Steun het initiatief en kom luisteren in Tivoli Vredenburg. Kaarten via kinderklimaatconcertdag.nl.
5: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
6: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
5: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
7: Allemaal in het Concertgebouw. Beleef de allerbeste pianisten ter wereld. Van aanstormend talent in de kleine zaal tot gevestigde namen als de broers Jussen en Grigori Sokolov in de grote zaal. Bestel op concertgebouw.nl/piano.
0: NPO Klassiek. Tros.

0: De Klassieken met Ab Nieuwdorp.
1: Van harte welkom. Fijn dat je luistert. En je kan blijven luisteren. En tijdens dat je luistert kan je ook gaan stemmen, hè, op je favoriete klassieke muziek voor die top 400. Straks weer een bezoek van ons stembusteam aan iemand met een stemadvies. Maar jouw stem is ook van harte welkom via nporklassiek.nl/stem. Ja, en dan heb ik het nu over de volgende componist, Ludwig van Beethoven. Ik denk dat zijn 9e weer hoog gaat scoren. Zijn 9e symfonie, zijn 5e ook. En zijn 3e, de Eroica, ook. Maar die 4e symfonie, die mag er ook zijn. Die begint heel langzaam, heel klein met een adagio. En daarna komt het werk helemaal vlot op gang. Dus het begin van de 4e van Ludwig van Beethoven. Gewandhausorchester Leipzig, onder leiding van Riccardo Chailly.

begin van de vierde symfonie van Ludwig van Beethoven. Gewandhausorchester Leipzig onder leiding van Ricardo Chailly. En dan nu een van de solo-hoboïsten van de Berliner Philharmoniker, Albrecht Mayer, samen met het New Season Ensemble. En zij nemen ons mee van de tijd van de romantiek van Ludwig van Beethoven naar de barok, muziek van Tommaso Albinoni.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Albinoni brengt schoonheid en blijheid, heerlijke hemelse muziek en hartelijke groeten van luisteraars Maureen en Jan. Ja, dank via de NPO Luister-app. Dat allemaal naar aanleiding van dit Hobo-concert in D-klein van Albinoni, gespeeld door Albrecht Meijer en het New Seasons Ensemble.
1: De klassieke top 400 stembus.
0: Ja, en die zijn op bestemming aangekomen. En ik ben heel benieuwd naar de altviolverhalen. De verhalen om alle grappen over altviolen voorgoed tot stilte te brengen. Jet.
2: Ja, op, dat gaat zeker gebeuren. Maar eerst eventjes een schets van waar ik ben. In ja, misschien eigenlijk de leukste plek waar je kunt zijn. Een muziekschool. Mos Art, zeg ik het goed, Monique?
3: Ja, dat klopt. Mensen zeggen vaak Mozart muziekschool, maar het is eigenlijk muziekonderwijs Zuidplas. Want wij zijn een muziekschool voor 4 dorpskernen, de gemeente Zuidplas. En die bedienen we ook tot in alle kernen, hè, en met een leerorkest op basisscholen. Dus het is een heel klein schooltje, maar we bedienen heel veel mensen.
2: Groot bereik. Ja, groot en bereik. Jij hebt zelf, Monique van Leeuwen, ook een groot bereik. Want ik zie achter ons een dubbele vioolkoffer met, als ik het goed zeg, een viool en een altviool. Je geeft in beide lessen.
3: Ja, dat klopt. Ik ben van huis uit violiste, maar ik zat ook al vanaf mijn studietijd en daarna in een begeleidingsorkest. En ja, we gingen heel Nederland door voor koorbegeleidingen. En ik begon daar als violist. Ik heb eerste, tweede, alles gespeeld, totdat wij het Requiem van Fauré gingen spelen. En toen zaten wij, de grote versie dan, want daar zijn verschillende versies van. Wij zaten de eerste delen als violist zo met onze viool onder onze arm niks te doen. En die cello's en altviolen, nou, die hadden werkelijk de prachtigste melodieën. Dus ik had echt zoiets, dat wil ik ook. Ik wil daar onderdeel van uitmaken, van die klank. Want ja, ik vind het zelf zo fantastisch om in een orkest te spelen. Daar kan, al heb je nog zo'n goede opname, daar kan niks tegenop. Als je zelf in een orkest zit en meespeelt, ja, radertje bent, dat is fantastisch.
2: Ja, het is echt een soort Dolby Surround effect.
3: Ja, ja.
2: Jij werd dus eigenlijk als violist een beetje jaloers op de altviolisten.
3: Ja, ik dacht, ik wil dat ook, die mooie melodieën. En toen heb ik een altviool geleend van een vroegere docent van mij. En toen ben ik met de blubbers gaan studeren, want ik kon die sleutel helemaal niet lezen. Toen heb ik ongeveer de tweede altpartij van Fauré uit mijn hoofd geleerd. En toen kwam dat weer aan bod. En toen zei ik, ja, ik speel ook altviool. Dus toen heb ik, zeg maar, op mijn bluf en uit mijn hoofd die partij, heb ik dat gedaan. Maar toen ben ik wel daarna les gaan nemen bij Gisella Bergman. Die gaf ook allerlei weken in de grote vakantie, waar je als vioolddocent je kon verdiepen in het altvioolspel. Want dat is toch echt wel een heel groot verschil, hè? Vooral fysiek, wat je allemaal moet doen. En ja, die liefde voor de alt is zo gegroeid dat ik ook probeer om mijn leerlingen te enthousiasmeren.
2: En werkt dat een beetje?
3: Ja, ja, het werkt. Het werkt zelfs zo dat ik wel eens een jong meisje had, die is inmiddels 19, maar die was 6 toen ze begon met viool spelen. En bij de derde les, zij had les na een altvioolleerling, na een grote puber van mij. Die kwam binnen in de les en zei, ik wil net als Jorica, ik wil een altviool. Want ik vind die eesnaar vind ik helemaal niks. Dus toen had ik mijn eerste altviool kindje en er was eigenlijk nauwelijks materiaal, heel ouderwets. En toen heb ik met toestemming van Carmen Ebers, heb ik haar vioolmethode, zo speel ik viool deel 1, helemaal omgezet voor altviool. En ben ik met haar begonnen, want ja, er was gewoon weinig materiaal nog voor altviool.
2: Monique, je bent gewoon een altviool evangelist.
3: Nou ja, weet je, ik vind het altijd, toen ik naar het conservatorium ging, dat was in 1980, toen was de altviool echt nog een beetje de risé van het orkest. Hè? Als je niet zo goed viool kon spelen, dan ging je maar altviool spelen.
2: Er zijn volgens mij niet zoveel moppen over wat voor onderwerp dan ook dan over de altviool.
3: Nou, het is verschrikkelijk. Het is zelfs zo, ik heb 3 altviolen geërfd van 2 hele dierbare vrienden. En 1 ervan komt uit Zwitserland. En ik maak die koffer open en het eerste wat ik aantref is een boekje vol met altviolenmoppen in het Duits. Dat ik dacht, ja, oké.
2: Het is wereldwijd.
3: Het is wereldwijd, maar het is zo'n prachtig instrument. De klank, de warmte, het timbre. En altviool is hartstikke moeilijk. En er zijn ook inmiddels zoveel collega's. Hè? Janine Jansen, die is ook een goede profeet voor de altviool. Maar kijk naar Michael Zemstof en zijn dochter Dana. Ze kunnen ook waanzinnig virtuoos spelen. Dus de alt is gewoon een ontzettend waardig, mooi, prachtig instrument. Dus ik draag dat een heel warm hart toe. En ik probeer heel veel leerlingen te enthousiasmeren om naast hun viool ook altviool te gaan spelen.
2: Monique, ik ga op zoek naar een altviool.
3: Oh, nou.
2: Je hebt mij bekeerd.
3: Nou, heel goed.
2: Maar laten we luisteren naar het stuk dat jou bekeerde tot die altviool. Want dat is jouw stemtip, hè?
3: Ja,
2: dat is het Requiem van Fauré.
3: Het Requiem van Fauré. Dat begint heel plechtig en een beetje somber. En na een paar maten, na die akkoorden, dan zetten de altviolen en de celli in. Er zijn zelfs 2 altvioolpartijen en 2 cellopartijen. Dus die zetten in. En dan voel je gelijk de troost. En oh, het is prachtig.
2: gaan luisteren. Dankjewel, Monique.

Je hoorde het begin in Troïtus en Kyrie uit het Requiem van Gabriel Fauré, uitgevoerd door het koor Accentus en het Orchestre National de France, met daarin ook die gloedvolle en warmspelende altviolen. En dat allemaal onder leiding van Laurence Equilbey, stemtip van Monique van Leeuwen, die daarbij ook nog een mooi pleidooi gaf voor dat mooie instrument, de altviool. En stemmen op dit Requiem kan je ook weer doen. Ik denk dat die ook weer hoog gaat eindigen als je erop stemt, natuurlijk op de top 400. nporklassiek.nl/stem. En ik nog even dat lijntje mee van de altviool. En we gaan luisteren naar een deel uit een van de altvioolconcerten van Anton Stamitz.

0: Jan Peruska op altviool en het Praags Kamerorkest onder leiding van Jerzy Bieloglavek in het rondo uit het altvioolconcert in Beschoud van Anton Stamitz. Een van de gelukkig vele werken die voor de altviool zijn gecomponeerd en ook een plaats verdienen op die lijst, de top 400. Bijvoorbeeld het altvioolconcert van William Walton of de altvioolromance van Max Broeg. Stemmen op de altvioolmuziek doe je ook natuurlijk via nporklassiek.nl/stem.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

0: Hongaarse mars uit La Danonjon de Vorst van Hector Berlioz. Feestelijke muziek in een toch al feestelijke week, met een feestelijke dag ook voor collega Robert Andriessen.
1: Ja.
0: Want die blaast 20 kaarsjes uit. Dat is de officiële jaartelling dat hij bij NPO Klassiek werkt.
1: Is het stiekem meer?
0: Het is stiekem meer, ja.
1: Hoeveel meer dan?
0: Hij zit al richting de 30. Maar echt? De officiële telling staat op 20. Dat houdt hem eeuwig jong. Robert Andriessen, een van de kurken waarop deze zender drijft.
1: Dat mag je wel zeggen, ja. En hij blijft ook altijd zo vrolijk. Terwijl hij echt een waanzinnige toestanden moet doorwerken met databases en technische systemen. Nou, dat is natuurlijk een van de ergste dingen op de wereld om mee
0: te werken. Computer says no, hè? Dat soort dingen.
1: Precies.
0: En hij heeft dus ook handmatig die muziek die we net hoorden van Hector Berlioz ingeladen hier in het systeem van NPO Klassiek. Robert Andriessen, nog een heel mooie jubileummiddag. Die kurk die wordt ontkurkt zometeen. En over feestje gesproken, volgens mij heb je ook wat feestelijke bijdragen straks, Corine.
1: Ja, ik hoop het, want het gaat geheel komen van de luisteraar natuurlijk. Dus wat is er op deze donderdag 24 september voor muziek te horen in jouw hoofd? Stuur het naar deze studio, want dan laten we het gewoon horen. Dus gebruik de NPO Luister-app en vertel ons welk verzoek je hebt.
0: En veel kan, hè?
1: Heel veel kan.
0: Ja.
1: En wat ik ook leuk vind, je kan dus inspreken, want er is net al iets ingesproken door Cécile.
0: Ja.
1: Heel leuk. Ik zeg nog niet voor wie.
0: Nee.
1: Dat is een verrassing. Maar je kan ook inspreken.
0: Ja. En veel kan. Ook de kan nu.
1: Kan.
0: Yes. Ja. Fijne middag.

0: NPO Klassiek. Deze week in Discotabel, een aflevering in de serie In Stukken. Cécile Huyne luistert met dirigent Jacques van Steen en fluitist Peter Verduin-Lunel naar het vrolijke ballet Pulcinella van Igor Stravinsky. De kostuums en decors voor de première werden ontworpen door niemand minder dan Pablo Picasso. Pulcinella van Igor Stravinsky. Zondag vanaf 16:30 in Discotabel. Hier op NPO Klassiek.
1: Ster. Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
2: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
1: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
2: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
3: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah! Mam?
4: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persafe. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persafe.nl.
5: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Soller opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
4: Persafe. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
5: Van Bach tot Pert. De Schoonheid van het Verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
6: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
7: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegend succes verlengd tot voorjaar 2027.
8: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 12 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. Opnieuw is een patiënt overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In een week tijd zijn er 16 nieuwe besmettingen gemeld. Die zijn allemaal terug te voeren op besmette muggen. In totaal zijn in Nederland nu 44 mensen met het virus besmet. Mensen kunnen elkaar niet besmetten, behalve via bloedtransfusies of orgaantransplantaties. Bij bloedbank Sanquin wordt weer gecontroleerd op het West-Nijl-virus in gedoneerd bloed. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd op 10 plekken in Afghanistan. Daarbij zijn zeker 4 mensen gedood. Pakistan zegt militaire doelen te hebben geraakt, zoals lanceerinstallaties voor drones. De spanningen tussen de twee buurlanden zijn weer opgelopen. Vorige week pleegde een tak van de Taliban een aanslag in Pakistan. Volgens de Pakistanse regering steunt het Afghaanse regime die terreur. De Taliban-regering in Kabul ontkent dat. De provincie Gelderland stelt bufferzones in rondom kwetsbare natuur om de stikstofuitstoot te laten verminderen. De stroken van maximaal 500 meter gelden rond de Veluwe en 3 andere natuurgebieden. Boerenbedrijven moeten daar onder meer stallen moderniseren en er komt een verbod op kunstmest. Provinciale staten hebben het beleid goedgekeurd na een vergadering van 14 uur. Meer dan de helft van de BBB-fractie stemde tegen het beleid van de eigen coalitie. BBB-bestuurder Mol zegt dat niets doen geen optie was. De Gelderse maatregelen staan naast de landelijke stikstofplannen die er nog aankomen. Eigenaren van bijtgrage honden moeten verplicht op cursus. Dat is een van de maatregelen die staatssecretaris Erkens van Landbouw wil nemen om het aantal bijtincidenten tegen te gaan. Volgend jaar wordt bekend welke hondenrassen worden aangewezen als risicovol. En onderzocht wordt nog hoe de verplichting voor hondenbezitters wordt gehandhaafd. Het weer droog en zonnig, af en toe wolken. Het is 16 tot 19 graden. Morgen is het eerst fris, later veel zon en warm bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is de stemweek voor de klassieke top 400. Kom naar nporklassiek.nl en stem.
2: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
3: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
4: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
5: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
6: Het Nederlands Blazers Ensemble en mezzosopraan Christiane Sautijn spelen Broze Aarde, een eigentijdse hoogmis over de relatie tussen mens en natuur, naar de dichtbundel van Ankie Krog. Muziek van Te Kanter. Vanaf 7 oktober, kaarten via nbe.nl.
5: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
7: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
8: Ja, kun je even staan?
9: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Benin, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
10: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
11: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. De Muziekfabriek. Met Karine Lacour.
8: muziekfabriek.
12: Zou je een stukje willen draaien?
13: Het zou top zijn.
14: Alvast bedankt.
15: Donderdag, verzoekmiddag.
16: Ja, welkom, welkom. Een hele goede middag. Het is weer zover. Je muziekfabriek bomvol verzoekjes breekt aan. Producer Julia en ik, we zijn er helemaal klaar voor. Voor al jullie stemtips, suggesties, liedjes die passen bij vandaag of bij jouw hele leven. Stuur je verzoek hierheen. Gebruik de NPO Luister-app. Dat deed luisteraar Harmen ook. Hij schrijft, halleluja, je kan stemmen voor de top 400. Dat is dan ook meteen mijn stemtip. Halleluja van Händel, graag in een vlotte uitvoering.

0: Halleluja. Voor luisteraar Harmen, je hoorde Collegium 1704 uit deze Messiah van Händel zingen. Het is verzoekmiddag in de Top 400 Stemweek. En in dit programma, de Muziekfabriek, zijn we de hele week op zoek naar mensen, ensembles, koren die zich willen melden bij die stembus die rondrijdt. Om daar dan een stukje te spelen of te zingen. En dan mogen ze natuurlijk ook een stemtip delen. En ondertussen rijden collega's Sander Swiep en Jet Berkhout door Zuid-Holland en Noord-Brabant even contact zoeken.
1: De klassieke Top 400 stembus.
0: Hoe is het in de bus?
2: Ik weet niet, Karin, of je mee kunt kijken, maar dan zie je dat Sander Swiep inmiddels een Feyenoord sjaal de kop heeft getikt.
3: Het is fantastisch in de bus, Karin.
0: Zijn jullie in Rotterdam geweest?
2: Ja, we doen een beetje... Van lachen verslink me. Rotterdam, en we gaan nu naar Dordrecht. We zijn helemaal in het Feyenoordse even. Ja, dat is ook
0: hartstikke
2: een
0: tegengeluid
2: voor alle Ajax-geluiden.
0: Ja.
2: Dat snap je. We rijden naar een heel bijzonder iets. Ik ken het niet, drumkorps. Zegt dat jou iets?
0: Een drumkorps?
3: Ja. Ja, van de FSI natuurlijk. Daar ken je het misschien van.
0: Wat zeg je, nou, Sander?
2: Weet je...
3: Van de FSI? Drumkorps van de FSI? Nee, we gaan naar een heel verfijnd drumkorps. Jubal. Dat is echt fantastisch.
2: Voorpret. Niet eens googlen. Straks gaan we alles inlossen. Maar het belooft heel erg leuk te worden.
0: Oh ja, want weet je wat ik dacht? Dat ze er ook bij gingen dansen? Of dat niet? Is het alleen drummen?
2: Dat zou zomaar kunnen.
0: Nee, ach, jeetje, wat spannend.
2: Er zit heel veel bij. Het is zoveel meer dan drum.
0: Prima. Nou, goede reizen daar. Lekker joelen. Joelen met die Feyenoord-sjaal. Duik ik weer eventjes in de NPO Luister-app. Julia, die schrijft namelijk... Hey, hoi. Zouden jullie op deze verzoekmiddag Vivaldi's Winter willen draaien?

toffe uitvoering van een stuk waar ik nooit genoeg van krijg. Duco, je haalt me de woorden uit de mond in de NPO-luisterapp. Giulio Galfetti hoorden wij op viool bij I Barocchisti met hun uitvoering van De Winter uit de vierjarige tijden van Vivaldi. Een verzoekje van Giulia. En denk eraan, hè, je kan ook heel goed inspreken op die NPO-luisterapp. En dan komt jouw verzoek zo op het verzoekmiddag-antwoordapparaat hier in de hoek van de studio terecht. Simpel en zeer doeltreffend, dus we horen je graag. Joyce appt: nog nooit in de top 400 gekozen, maar ik blijf het proberen. Iets van mijn oom, Dick Kattenburg. Bijvoorbeeld zijn vrolijke tapdance. Wie weet lukt het ooit.

Marcel Worms en Lodewijk Kommelien speelden piano. Marieke van der Ven tapdanste. Je hoorde tapdance van Dick Kattenburg. Diana die schrijft een stuk dat je nauwelijks op de radio hoort en dat ook nooit in de top 400 staat, is Water Night van Eric Whittaker. Ik probeer dit onbekende pareltje al jaren in de lijst te stemmen, maar helaas. Misschien dat meer bekendheid een beetje helpt.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Eric Whittaker. Singers zongen What a Night van Whittaker zelf. En ja hoor, er is ingesproken op ons verzoekmiddag antwoordapparaat door Cecile. Laten we even afluisteren.
1: Hallo, ik wil graag mijn lieve opa Henk verrassen met het nummer La Campanella van Frans Liszt. Het is vandaag zijn verjaardag. Gefeliciteerd opa. Helaas kan ik er niet bij zijn omdat ik in het buitenland zit voor werk.

0: voor jarige opa Henk van kleindochter Cécile La Campanella van Frans Liszt, gespeeld door Yoon-Li Lee.
1: Ha, Karin. Kun je dat nog eens laten horen? Dat zou heel leuk zijn.
2: Klinkt goed, toch?
3: Alvast bedankt.
4: Dank je.
0: Donderdag, verzoekmiddag. Ja, we zijn samen alweer een half uur onderweg op deze donderdag verzoekmiddag van 24 september. Over een week is het alweer 1 oktober. Dus ik zou zeggen, kom maar door met je september, je nazomerverzoekjes. Ik lees hier een bericht van Bas, die bij onze Goed Idee jingle altijd moet denken aan een stuk dat hij bij pianoles moest spelen. Erg leuk. En Maarten, die heeft iets ingesproken in piratentaal. We gaan zo even goed naar je luisteren, Maarten. Allereerst, Ron, die appt, ja, stemmen. Ik ga alles wat ik van Ravel, Debussy, Britten en Bruckner tegenkom de lijst in pompen. Heel goed, Ron. En wat dacht je dan van deze Bruckner?

Chicago Symphony Orchestra speelde het tweede deel uit de 0e symfonie nummer 0 van Anton Bruckner. Hoi Karin, zou jij voor mij Voix sur ton chemin van Bruno Coulet en kinderkoor willen draaien? De muziek is prachtig door de jongens gezongen en de tekst is zo mooi en vooral treffend in de huidige koude, geldbeluste, zelfingenomen maatschappij. Dankjewel en groetjes Maria. Ja, inderdaad, die tekst is prachtig. Die gaat erover: Voix sur ton chemin, kom je op je pad iemand tegen die hulp nodig heeft. Geef dat dan en lopen samen verder.

Voix sur ton chemin. Je hoorde Le Petit Chanteur de Saint-Marc. Ze zongen deze muziek uit de film Le Choriste, muziek van Bruno Coulet. Freddy schrijft: ik heb gestemd hoor jongens, maar het lukte me niet Johanna Roepman erin te krijgen. De vrouw van schrijver Bordewijk. Heb ik de naam fout? Nee, Freddy, je hebt de naam niet fout. We gaan er even induiken hoe het komt, dat het niet naar boven komt op onze stemsite. Maar in de tussentijd dus een stemtip voor alle andere luisteraars. Dit is muziek van Johanna Bordewijk Roepman.

Ursula Schoch op viool en Marcel Worms op piano. Met muziek van Johanna Bordewijk-Roepman. En ik lees in de NPO Luister-app een gezellig anoniem bericht. Hallo, hier een verzoekje van een stoffige oude man die van catchy crossover houdt. Willen jullie Adon Olam van het Rastrelli Cello Quartet draaien? Maar natuurlijk...

0: Met Rastrelli, cello quartet. Een bericht van Bas. De jingle voor jullie goed idee-item doet me altijd denken aan de Dr. Gradus ad Parnassum van Debussy. Dit stuk moest ik altijd spelen aan het begin van mijn pianolessen. Zou ik dat mogen horen? Jazeker, maar ook wel leuk om dan even te horen hoe die goed idee-bumper klinkt. Dat gaat zo.
1: Goed idee.
0: Ja, en dit is dan Dr. Gradus ad Parnassum.

0: Jean-Yves Lam, Bavouzet speelde deze Dr. Gradus ad Parnassum van Debussy. Nou, die associatie begrijpen wij helemaal, Bas. Wat superleuk. Hé, hey, Maarten staat op ons antwoordapparaat.
1: Arr, matey. Spelen jullie wat van Hoek, alsjeblieft?
0: Nou, vooruit dan. Captain Hoek, die schurk uit Peter Pan, die in 1991 zijn eigen film kreeg, Hoek. John Williams schreef de muziek.

0: NPO Klassiek. Wil je meer Vivaldi in de lijst? Of liever Hildegard von Bingen? Of stem je op Johann Sebastian Bach? Wat is volgens jou de allermooiste klassieke muziek? Breng nu je stem uit voor de klassieke top 400 van NPO Klassiek. Laat ons weten welke werken absoluut niet mogen ontbreken. Kom naar npoklassiek.nl en stem!
1: Ster. Amsterdam Sinfonietta speelt een van de meest persoonlijke en hartstochtelijke muziekstukken uit de 20e eeuw. Intieme brieven van Leos Janacek. Lisa Verstman soleert in een nieuw vioolconcert van Reza Namafar en in Vivaldi's concert voor twee violen en cello. In Tilburg, Amsterdam, Enschede en Leiden. Kijk op sinfonietta.nl.
2: Ik zag mijn kind veranderen. Er was duidelijk iets aan de hand, maar aan een eetstoornis heb ik geen seconde gedacht.
3: In Nederland hebben ruim 200.000 mensen een eetstoornis. Vaak zit daar iets onder, zoals eenzaamheid, onzekerheid of angst. Maak jij je zorgen over je kind? Kijk op watligteropjebord.nl. Een initiatief van Stichting Kiem.
4: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
3: Een eetstoornis is moeilijk te herkennen. Bekijk de signalen op watligteropjebord.nl.
5: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
6: Klassiek aan de Rijn. Geniet van prachtige concerten in de sfeervolle Cunerenkerk van Rhenen. Op zaterdag 3 oktober neemt Combattimento u mee naar het Londen van Händel met muziek van Händel en zijn tijdgenoten. Voor tickets en alles over het programma klassiekaanderijn.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 3 uur, Sit van der Linde. 1 uur, pardon, het is nog maar 1 uur. Sit van der Linde met het NOS Journaal. Schepen op de IJssel mogen vanaf morgen niet meer van Arnhem naar Zutphen varen. Andersom kan nog wel. Rijkswaterstaat stelt eenrichtingsverkeer in omdat het water te laag staat. De vaargeul is op een paar plaatsen niet diep genoeg voor veilig scheepvaartverkeer in 2 richtingen. Het besluit is een gevolg van de grote droogte deze zomer. Rijkswaterstaat had de scheepvaart en bedrijven al gewaarschuwd dat het eraan zat te komen. De binnenvaartsector heeft er begrip voor en noemt de maatregel op de IJssel een noodzakelijk kwaad. Voor sommige schepen betekent het dat ze 300 kilometer moeten omvaren. Opnieuw is een patiënt overleden aan het West-Nijl-virus, dat meldt het RIVM. In een week tijd zijn er 16 nieuwe besmettingen bij het RIVM gemeld. Ze zijn allemaal terug te voeren op besmette muggen. In totaal zijn in Nederland nu 44 besmettingen bekend, waarvan 23 in Zuid-Holland en 10 in Utrecht. Mensen kunnen elkaar niet besmetten, behalve via bloedtransfusies of orgaantransplantaties. Bij bloedbank Sanquin wordt weer gecontroleerd of het West-Nijl-virus in gedoneerd bloed zit. Die controle was afgeschaft omdat het virus al jaren niet meer was gevonden. De laatste 7 dagen zijn ook 48 nieuwe besmettingen gemeld bij paarden en 71 bij vogels. Pakistan heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Afghanistan en daarbij zouden 4 doden zijn gevallen. Met drones en luchtaanvallen werden 10 plekken bestookt. Volgens Pakistan ging het om militaire doelen. Spanning tussen de landen is onlangs weer opgelopen. Oekraïne heeft krijgsgevangenen uit Noord-Korea naar Zuid-Korea gestuurd. De 2 werden vorig jaar gevangen genomen in de Russische regio Koersk en zouden begin deze week zijn aangekomen in Zuid-Korea. Ze zijn volgens mensenrechtenorganisaties niet veilig in hun thuisland. Mensen die een zogeheten risicohond hebben, moeten binnenkort verplicht een cursus volgen. Staatssecretaris Erkens van Landbouw wil daarmee het aantal bijtincidenten terugdringen. Volgend jaar wordt bekend welke hondenrassen worden aangewezen als risicovol. Wie de cursus niet volgt, kan na een bijtincident een hogere straf krijgen. De staatssecretaris wil ook dat er een verplichte cursus komt voor iedereen die voor het eerst een hond heeft. Dierenartsen kunnen daar mogelijk een rol in spelen. Volgende week zaterdag rijden er geen treinen van en naar Amsterdam Centraal. ProRail werkt dan aan het spoor. Het station ondergaat een grote renovatie. Er wordt slechts gewerkt aan 2 sporen. Toch moet het hele station dicht, omdat de spoorbeveiliging anders niet werkt. De NS adviseert reizigers in Amsterdam om op 3 oktober de metro te pakken naar andere treinstations in de stad. Het weer, het is droog en zonnig met af en toe wolken. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen is het eerst fris, later veel zon en warm bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen. Beter leven.
3: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
4: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
5: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Solla opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
6: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
5: Van Bach tot Pert, De Schoonheid van het Verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
7: Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
8: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
9: International Holland Music Sessions presenteert Moving Talent in het Concertgebouw. 3 jonge toptalenten en het Matangi Quartet. Op 28 september, 19 oktober en 23 november in het Concertgebouw. Tickets op ihms.nl of kijk op concertgebouw.nl.
8: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. De Muziekfabriek. Met Karine Lacour.
10: Hey, Muziekfabriek.
11: Zou je een stukje willen draaien?
12: Het zou top zijn.
13: Alvast bedankt.
0: Donderdag, verzoekmiddag. Ja, 1:05. Perfect moment om nog een uur lang verzoekjes uit te zenden die links of rechtsom of niks met de stemweek voor de top 400 te maken hebben. Ik leg natuurlijk sowieso even een lijntje. Met de stembus. Er komt een stemtip van een club drummers uit Dordrecht op deze donderdagmiddag 24 september. Dus ja, zeg het maar. Welk liedje zit er onder je arm? Welke muziek heb je in je hoofd? Stuur het naar deze studio. Producer Julia en ik, we zijn er klaar voor. Gebruik de NPO Luister-app daarvoor. Dat deed luisteraar Sjaan. Ze schrijft, mijn kleinzoon Paco heeft gisteren een ongelukje gehad op de kinderopvang. En nu staan er 2 tandjes scheef en een grote wond op zijn kin. Graag Peer Gynt. Dat luisteren we altijd samen als we oppassen. Met een spierbal emoticon erbij. Nou, Sjaan en Paco, hopelijk kunnen jullie dan ook snel weer samen in alle gezondheid dansen op deze Anitra's dans.

0: beterschapswens in de vorm van Anitra's dans voor Sjaan en haar kleinzoon Paco. Ja, de stembus die is dus door het land onderweg en voor de muziekfabriek op zoek naar mensen, ensembles, koren, kleine orkestjes die zich dan willen melden bij de bus om een stukje te spelen of te zingen. En dan mogen ze natuurlijk een stemtip delen. En Sander en Jet, jullie waren al zwaaiend met voetbalsjaals onderweg naar Dordrecht. Zijn jullie er al in het clubhuis?
1: Nee, we zijn nog niet in het clubhuis. We zijn al in de buurt. Sander, volgens mij moet je hier rechts.
2: Ja, lastige bloemkoolwijk in Dordrecht. Het
1: moet hier omheen, Sander. Nee, Sander.
0: Je mag niet inrijden. Jongens, het is een drumgroep, hè, waar jullie heen moeten. Juba heette ze.
1: Carine, heel even. Ja. Hier achteruit, Sander.
0: Jet, ja. Hebben jullie wel een oranje sjaal ook aan boord, trouwens? Oranje voetbalsjaal?
2: Deze is genoeg.
0: Nederland speelt vanavond, hè? Feyenoord speelt niet vanavond. Nederland speelt vanavond.
1: Ja, dit is willen jullie dat wel top, even? Carrie. Ja? Wij zijn onderweg, we zijn er bijna, maar we moeten even focussen op de weg.
0: Oké, ik zou zeggen, volg dit geweldige schouwspel via nposklassiek.nl/live. Ga snel als de wind, jongens. En dit is toepasselijk. Dit is een snel vliegende horzel. In het verzoek van luisteraar Tess. Mijn stemtip, schrijft ze, is The Gadfly. Niet voor de filmmuziek top 400, maar heel graag in de gewone top 400.

Ouverture uit The Gadfly van Dmitri Shostakovich. Het werd uitgevoerd, leuk detail, door het London Symphony Orchestra onder leiding van dirigent Maxim Shostakovich. En dat is inderdaad zeker de zoon van Dmitri. Marieke Weststraten schrijft: mijn stemtip is tegelijkertijd een verzoekje voor onze aanstaande schoonzoon Wolter. Hij is door ons besmet, tussen aanhalingstekens, met liefde voor Bachs muziek. Ik zou het heel erg leuk vinden als jullie voor hem zouden willen laten horen de basaria uit BWV 172. De kantate Erschallet, ja lieder, erklinget, ja zeiten.

0: Klaus Mertens zong Heiligste Dreieinigkeit samen met het Amsterdam Barok Orchestra. Kantate van Johann Sebastian Bach. Is even kijken of het ze is gelukt, Sander en Jet, om aan te komen.
1: De klassieke top 400 stembus.
0: Jet Berkhout, ben je daar?
2: Karin Lacour, ik ben er op een pleintje hier in Dordrecht bij Jubal Muziekcentrum. Is het drumkorps aan het spelen? Ja, en je denkt misschien drumkorps, er staat inderdaad een drumstel. Maar er is ook een bad aan koper. Nou, ik zeg even helemaal niets. Domp je even onder in dit prachtige geluid van Autumn Leaves.

0: Jubal Dordrecht speelde. Tim, ik loop even naar jou toe. Tim van Driel, trompetist. Jullie zijn nu met z'n tienen hier, maar normaal zijn jullie echt met een tienvoudig hiervan, hè?
1: Ja, dat klopt. Ja, jullie zijn hier bij een muziekvereniging uit Dordrecht met een behoorlijke historie. We bestaan sinds 1911 en ja, deze brassband, Orange Brass, eigenlijk nog maar 4 jaar. Maar inderdaad, we staan op dit moment eigenlijk met 130 man muziek te maken.
0: Ja, en dat is bijzonder, want jullie waren een drumkorps. Ik kende dat niet. Kun je dat misschien even voor dummies in een paar woorden uitleggen?
1: Ja, als we het inderdaad even heel kort uitleggen, laten we zeggen dat dat de Formule 1 is van de high school bands in Amerika. Dus echt de grote shows op velden. Elk jaar een nieuw programma. In eigen beheer, allemaal geschreven.
0: En het is met blazers, met drums, maar ook met een choreografie, met vlaggen. Zoiets moet ik me voorstellen. En met een competitie-element.
1: Ja, klopt. Ja, en die competitie die is in Europa nog steeds wel gaande. Zelfs aankomende zaterdag is dat hier in het FC Dordrecht Stadion de Europese kampioenschappen van dit spelletje.
0: Jullie behoorden tot de top van Europa. Jullie hebben ook in Amerika meegetoerd. Maar een paar jaar geleden dachten jullie, nou, weet je wat, dat competitieve, dat laten we gaan. We gaan nu gewoon voor onze lol spelen. Misschien gaan dan minder mensen meespelen, maar hoe liep dat?
1: Ja, nou inderdaad, kijk, dat competitieelement, dat is ja, op hoog niveau is dat echt wel heel tijdsintensief. En in de huidige maatschappij zien we toch dat dat net wat anders werkt tegenwoordig. Dus we gaan inderdaad nu eens in de 2 weken, dachten we, gaan we gewoon lekker muziek maken met elkaar. Klassiekers van Jubal spelen. En ja, dat werd toch niet met een overzichtelijk groepje. Nee, we moesten alle instrumenten overal vandaan halen. Want ineens was er zoveel enthousiasme dat we nu met 130 zijn.
0: Dus gewoon een pleziergroepje van 130 muzikanten. Past dat hier?
1: Nou, nee, eigenlijk niet. ja, we hebben hier gelukkig ons eigen pand en we kunnen daar heel veel. Maar met zoveel mensen moeten we dus eigenlijk uitwijken naar de grootste sportzalen hier in de regio.
0: Dus zelfs zonder het wedstrijdelement geniet iedereen er zo van dat iedereen van heinde en verre met heel veel mensen tegelijk komt om te spelen.
1: Inderdaad, overal in Nederland, uit België komen ze elke 2 weken. En ja.
0: En als ik zo naar jullie kijk, ook echt alle leeftijden door elkaar, hè?
1: Jazeker, ja, divers gezelschap.
0: Ja, wat leuk. Jullie hebben ook met elkaar als Jubal Dordrecht een stemtip.
1: Jazeker. En dat gaat ook eigenlijk over dat Jubal Legacy Project wat wij nu met 130 man doen. Volgende week zaterdag hebben we ons eigen festival op 3 oktober, het Jubal Legacy Music Festival. En wat wij daar ook gaan spelen is het nummer Malaguena. En dat is dus onze stemtip.
0: Voor de top 400.
1: Voor de top
0: Als
1: 400.
0: ik kijk hoe jullie genieten terwijl jullie spelen, ik moet zeggen, het zonnetje speelt ook wel een rol. Dan vind ik het een perfecte stemtip. Laten we lekker met z'n allen gaan luisteren.
1: Gaan we doen.
0: Dank jullie wel.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

de stemtip van het Jubal Drumkorps, de Brass Band van 130 muzici sterk uit Dordrecht. Zo aanstekelijk gespeeld en verteld. Dank jullie wel. En veel plezier ook met het spelen dus van deze muziek, Malagueña. Je hoorde hem hier op piano door de zusjes Labek. Ja, en of het dat zonnetje was wat daar in Dordrecht zo mooi scheen. Wouter schrijft: hoi Karin en team, zouden jullie iets kunnen laten horen over het nog steeds mooie weer? Nou Wouter, misschien wil jij je aansluiten bij luisteraar Kathy, want die appt graag op deze verzoekmiddag Summertime van Ella Fitzgerald en Louis Armstrong. Op deze zonnige herfstdag, afscheid van de zomer. En voor mij is dit de ultieme versie van dit prachtige lied.

0: Summertime. Uit Porgy and Bess van George Gershwin, Ella Fitzgerald en Louis Armstrong.
1: Ha, Karin. Kun je dat nog eens laten horen? Dat zou heel leuk zijn.
2: Klinkt goed, toch?
3: Alvast bedankt.
4: Dank je.
5: Donderdag, verzoekmiddag.
0: Ja, op deze prachtige nazomerdag, 24 september is het. En als ik in de app kijk, dan hebben jullie er nog wel zin in het komende half uur. Saskia wil graag The Bare Necessities horen. Dat heeft natuurlijk alles te maken met dat Thomas Olymans ons vorige week vertelde tijdens de verzoekmiddag live, dat hij dat altijd graag onder de douche zingt. Ja, wie niet? Maar eerst is hier luisteraar Margot. Zij sprak haar bericht in.
6: Goedemiddag, Muziekfabriek. Graag zou ik voor deze verzoekmiddag het derde pianoconcert van Sergei Rachmaninov willen aanvragen. Ik heb vorig jaar ook op dit schitterende werk gestemd. En toen kwam het op de welverdiende plek 63, nummer 63 van de top 400. Het werk geldt als een van de beste werken van Rachmaninov, samen met zijn tweede pianoconcert. Naast dat het van bloedstollende schoonheid is, is het ook een van de moeilijkste werken voor piano ooit geschreven. Het is een zeer indrukwekkend begin van het pianowerk. En dat zullen heel veel luisteraars, denk ik, met mij kunnen beamen.
0: Ja, zeker. Het lijkt mij ook. We gaan het voor je draaien, Margot.

Katja Bunyatishvili. Bij het Tsjechisch Philharmonisch Orkest speelde zij het openingsdeel uit het derde pianoconcert van Sergej Rachmaninov. Zoals Margot zei, inderdaad vorig jaar op nummer 63. Waar zou dit pianoconcert dit jaar uitkomen? Karin de Vos schrijft: lieve dames, ik ga alleen op vrouwen stemmen, maar die staan veel te weinig in de basisstemlijst. En aan die drie die je toe mag voegen heb je niet veel, want niemand ziet ze. Dus goede voorbeelden kunnen zo niet worden gevolgd. Dus, makers van de lijst van 2027, zet voortaan alle componerende vrouwen erin en wel met meerdere stukken. Deze is gelukkig wel te vinden. Muziek van componiste Maria Theresia von Paradis.

De Sicilienne van Maria Theresia von Paradis. Rafaela Gromes op cello, Julian Riem op piano. Ja, ik lees hier bij meer mensen in de app dat bepaalde namen niet boven komen drijven als je erop zoekt. Tip, voeg het dan toe als vrije keuze. Dus als je op npoklassiek.nl/stem je lijstje invult, dan verschijnen die vrije keuzes ook. Of je klikt even op je stemlijst. Nog één dag om te stemmen. Ik zou zeggen, doe het nu. Producer Julia en ik gaan het ook nu doen. Op zeer goede idee gebracht door al jullie verzoeken. Zometeen wordt Maatwerk gepresenteerd door Mieke van der Wij. En ik sluit af met een bericht van luisteraar Saskia. Heel graag The Bare Necessities uit Jungle Book. Het is een favoriet liedje van mijn kleinkind, Seb. Tot morgen.

0: necessities of life.
1: Yeah,
0: with just the bare necessities of life.
2: Yeah, man!
3: NPO Klassiek, podcast. Vaak zit de organiste ergens verborgen achter dat imposante orgel. In alle registers open neemt Elsbeth Guteke je mee naar de orgelbank. Voor inspirerende muziek en persoonlijke verhalen.
4: Ik denk dat ik een jaar of drie was zo'n beetje dat ik voor het eerst het orgel heb ontdekt.
5: Nou, ik kon natuurlijk nog geen noot spelen, dus dat moet heel bijzonder geklonken hebben.
6: Als een student iets niet snapt of iets niet kan, dan dacht ik van dan maak ik een fout.
3: Luister naar nieuwe afleveringen van Alle Registers Open. Een podcast van de EO. Je vindt hem nu op npoklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
7: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
8: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
9: Ster.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
12: Het Nederlands Blazersensemble en mezzosopraan Christiane Sautijn spelen Broze Aarde. Een eigentijdse hoogmis over de relatie tussen mens en natuur naar de dichtbundel van Ankie Krog. Muziek van Te Kanter. Vanaf 7 oktober, kaarten via nwe.nl.
13: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Solla opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
14: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegend succes verlengd tot voorjaar 2027.
13: Van Bach tot Pert. De Schoonheid van het Verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 2 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. De brand die gisteravond uitbrak bij een Starlink-installatie in Polen is waarschijnlijk met opzet veroorzaakt, zeggen Poolse autoriteiten. De Poolse vicepremier denkt dat Rusland erachter zit, maar dat is niet bewezen. Het Oekraïense leger gebruikt de Starlink-installatie onder meer voor zijn communicatie en het aansturen van drones. In Polen zijn de laatste tijd meer incidenten geweest waarvan gedacht wordt dat Rusland erachter zit. In Japan zijn 10 mensen omgekomen door noodweer. Begin deze week trok de orkaan Doyuwan over het land. Daardoor ontstonden aardverschuivingen en overstromingen. Bijna 600 huizen zijn ondergelopen na een dijkdoorbraak. Tienduizenden mensen zitten zonder stroom. Bij een viskwekerij zijn 100.000 karpers doodgegaan toen ze uit de vijvers dreven. Vanwege het noodweer reden er een aantal dagen geen treinen in Japan en werden honderden vluchten geschrapt. Schepen op de IJssel mogen vanaf morgen niet meer van Arnhem naar Zutphen varen. Andersom kan nog wel. Rijkswaterstaat stelt 1-richtingsverkeer in omdat het water te laag staat. De vaargeul is op een paar plaatsen niet diep genoeg voor veilig verkeer in 2 richtingen. Het besluit is een gevolg van de droogte deze zomer. Rijkswaterstaat had de scheepvaart en bedrijven al gewaarschuwd dat het eraan zat te komen. De binnenvaartsector heeft er begrip voor en noemt de maatregel op de IJssel een noodzakelijk kwaad. Voor sommige schepen betekent het dat ze 300 kilometer moeten omvaren. Volgende week zaterdag rijden er geen treinen van en naar Amsterdam Centraal. ProRail werkt aan het spoor. Het station ondergaat een grote renovatie. Er wordt slechts gewerkt aan 2 sporen. Toch moet het hele station dicht omdat de spoorbeveiliging anders niet werkt. De NS adviseert reizigers in Amsterdam om op 3 oktober de metro te pakken naar andere treinstations in de stad. Het weer droog en zonnig, 16 tot 19 graden. Morgen is het eerst fris, later veel zon en 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is de stemweek voor de klassieke top 400. Kom naar nporklassiek.nl en stem.
2: Ster. Klassiek aan de Rijn. Geniet van prachtige concerten in de sfeervolle Cunerenkerk van Rhenen. Op zaterdag 3 oktober neemt Combattimento u mee naar het Londen van Händel met muziek van Händel en zijn tijdgenoten. Voor tickets en alles over het programma klassiekaanderijn.nl.
3: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegend succes verlengd tot voorjaar 2027.
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
5: Ja, kun je even staan? Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Beni, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
6: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
7: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
0: NPO Klassiek. Omroep Max. Maatwerk. Mieke van der Wij.

0: Was dit geen heerlijke, elegante openingsmuziek? De eerste symfonie van William Boyce, uitgevoerd door The Academy of Ancient Music onder leiding van Christopher Hogwood, die overleed vandaag precies 12 jaar geleden, liet veel cd-opnames na, waaronder deze dus met symfonieën van William Boyce, een Engelse componist, 18e eeuw, die net als Beethoven trouwens ook doof is geworden, maar gewoon door bleef componeren. We gaan eens even naar de bus. Daar zijn Sander en Jet. Waar zijn jullie naar op pad? Waar gaan jullie heen?
1: Ja, goedemiddag Mieke.
0: Hoi.
1: Wij gaan op weg. We passeerden net het dorpje Made. Ik denk dat het een meet staat met het huidige Engelse woordentrend. Maar het is Made. Op weg naar Raamsdonksveer.
0: Oh ja.
1: Naar de Debussylaan. Nou weet ik, we proberen natuurlijk ook veel componistus te draaien, maat. Ik heb zelfs een shirt aan met alleen maar componistennamen erop, Mieke. Dus misschien dat je het ook, die voornamen kunt zien. Hildegard, Florence en zo.
0: Ja,
1: het was niet Claudine Debussy. Ja, dat is een heel goed shirt. We gaan dus echt helaas wel naar een componist, mannelijk. Maar kijken of mensen wel weten wie Debussy was en wat hij heeft gecomponeerd.
0: Maar zijn er dan nog geen straten van vrouwelijke componisten? Dat moet dan nog aangewerkt
1: worden. Dat vind ik een hele goede vraag.
2: Ja, dit vind ik een goed actiepunt, Mieke.
0: Ja, daar kan je toch...
2: Er zijn vast overal huizen in aanbouw, dus straten in aanbouw. Laten we daar eens een...
1: Gemeentes mailen, gewoon lopen mee.
0: Precies, je had vroeger zo'n actie en dan werd gewoon herengracht, werd gewoon heren, werd afgeplakt. En dan werd er gewoon dames overheen geplakt. Dat soort dingen.
2: Ja, laten we die
0: dat waren nog eens tijden. Ja,
2: oké. Ja,
0: goed, we horen jullie.
2: Maar niet te min.
0: rond 2:30. Hè? Ja, en als u denkt, hey, leuk, ik wil een beetje meekijken met die bus. Dat kan via npoklassiek.nl/live.
3: De bestemming.
0: Ja, we zoeken een plaats in Nederland. En als je die raadt, maak je kans op onze weekprijs. Die wordt vanmiddag bekend wie de winnaar daarvan is. En dat is een mooie hoofdtelefoon met maatwerklogo. Daar gaan we met de hint. 1. Schoenenkwartier. B. Rooms-katholieke combinatie. En 3. Lord of the Rings. Schoenenkwartier, Rooms-Katholieke combinatie en Lord of the Rings. Wat is de bestemming? Laat het me weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl.

Daniel Purcell is de componist. En denk je, Purcell, was dat nu de Henry? Ja, maar dit is een neef of een jongere broer van de bekende Henry. Dat weten wij niet precies. Het was een complete sonate voor viool. Uitgevoerd door Theo Team Langlois de Zwarte en Thomas Danford. Wat we wel zeker weten is dat John Rutter vandaag jarig is. Die wordt 81. Omdat ook veel Nederlandse koren, want John Rutter is een Engelsman, zijn muziek zingen, staat hij ook altijd in de klassieke top 400. Vorig jaar zelfs 4 keer. Nieuw in de lijst op plaats 332 was deze. Look at the World.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: luisteraars van de Muziekfabriek die hebben haar zojuist door de derde pianoconcert van Rachmaninoff horen rauzen. Nou ja, ze deed het heel erg snel. Maar dit hele ingetogene van Händel, dat beheerst zij dus ook. Katja Bunyatishvili. Dit was het vierde deel van een suite voor clavecimbal. En daarvoor dus John Rutter, Royal Philharmonic Orchestra en de Cambridge Singers onder leiding van de componist zelf.
1: De klassieke top 400 stembus.
0: Ja, volgens mij zijn Jet en Sander in Raamsdonksveer in de Debussylaan. En hebben ze al in iemand gegrepen?
2: Nou ja, gegrepen, Miek. We hebben in heel veel deurbellen gegrepen. Gedurigelijk aangebeld. Iedereen is hier aan het werk, denk ik, aan de Debussylaan. Oh. Maar toch was er hier iemand die zijn vervoersmiddel eventjes heeft gepauzeerd. Met wie heb ik het genoegen?
3: Kees Gerlens.
2: En op deze zonnige dag, wat brengt u hier in de Debussylaan?
3: Nou, ik wou net even een rondje rijden. Het is mooi weer.
2: Dus ik hou u op?
3: Nou, nee hoor. Ik heb heel de tijd.
2: Woont u zelf in deze straat?
3: Nee, net om de hoek.
2: En hoe heet die straat?
3: Ja, nou kunnen we denken.
2: Laten we het bij Debussy houden, want dit is een straat die vernoemd is naar een componist. Bent u van de klassieke muziek?
3: Nee. Helemaal niet.
2: Nou, dat komt er heel duidelijk uit. Wat voor muziek vindt u wel mooi?
3: Nou, alle muziek, maar ik zeg niet dat ik het lelijk vind. Ik heb er alleen geen interesse in.
2: En zit het hem dan in het tempo, in het geluid, de sfeer?
3: Nou, dat kan ik eigenlijk niet zeggen. Ik heb vroeger, toen ik op de Amarschool zat, dat is nou 65 jaar geleden, had een leraar muziek. En dat vergeet ik nooit. Die gaf les. Camille Saint-Saëns, de Dans Macabre. Dat ben ik nooit vergeten.
2: Oh, schitterend. Kijk, dus dat is wel blijven zitten, Beur. Die docent was dus heel goed.
3: Dat is blijven zitten, ja. Ja.
2: Nou zijn we hier in de Debussylaan. Mag ik u misschien een stukje van Debussy opdringen, waarvan ik denk dat het wel bij u past? Ga ik u een paar vragen stellen? Als u dan antwoord geeft, dan geef ik u tips. Bent u een ochtendmens of een avondmens?
3: Nou, meer een avondmens. Okay.
2: En als u mocht kiezen, vakantie in de bergen of aan zee?
3: Ja, allebei wel.
2: Kies berg of zee?
3: Doe maar zee.
2: Okay. En heeft u wel eens een instrument bespeeld zelf?
3: Nee, nooit.
2: Ook nooit zin had gehad om piano te spelen?
3: Nee.
2: Okay. Nou, dan valt die keuze ook al af. Ik had wat lijstjes, wat nummers genoteerd. En als u in een grote stad bent, gaat u dan graag naar een oud gebouw, naar een grote kathedraal? Of zegt u van, nou, ik ga liever naar de markt?
3: Ja, daar wel.
2: Naar een oud gebouw?
3: Ja.
2: Okay, dus als ik de zee en dat oude gebouw combineer, dan heb ik een heel mooi stuk voor u. Dat heet De Verzonken Kathedraal van Claude Debussy, de straat waar we nu in staan. Geef ik u de hoofdtelefoon en zullen we daarna gaan luisteren?
3: Is goed.
2: Nou, dank u wel voor uw tijd hier in de zon. Prachtig.

0: La cathédrale engloutie, de verzonken kathedraal van Debussy, gespeeld door Yuri Egorov. En wij hopen natuurlijk heel erg dat Kees Rullens hiervan genoten heeft en dat er toch weer iets is aangeraakt. Want ooit hield hij van muziek en was hij onder de indruk van de dans macabre. Net zoals de verzonken kathedraal. Dat is gebaseerd op een Bretonse mythe waarin een kathedraal eigenlijk onder water is. Maar af en toe bij helder water dan toch weer zichtbaar. Zoiets stel ik het me voor. Trouwens, Yuri Egorov, daar is een boek ooit over geschreven door Jan Brokken, Het Huis van de Dichter. En dat is nu verfilmd. Het is in het Festival by the Sea. Is het in première gegaan, die film? En op 15 oktober komt hij in de bioscoop.
1: Maatwerk met Mieke van der Wij op NPO Klassiek.
0: Ja, we hadden het net over vrouwelijke componisten. En inmiddels is er ook een luisteraar die heeft gezegd: ja hoor, in Assen is een Hildegard von Bingenstraat, dus het bestaat wel. En we gaan nu luisteren naar Ruth Gibbs, de eerste symfonie van haar. Een bijzondere componiste, een Engelse, die heel veel tegenwerking heeft gehad. Ja, dat had je gewoon als vrouw. En daardoor iets ontwikkelde wat ze dan een tough personality noemen. Wat heleboel mensen off-putting vonden, ja. Oké, zo'n type dus. Ze stichtte twee orkesten, leefde van 1922 tot 1999 en schreef heel veel soorten muziek. En we gaan dus nu luisteren naar het eerste deel van haar eerste symfonie.

Ja, en dit is nog maar het eerste deel van de eerste symfonie van Ruth Gibbs, gespeeld door BBC Philharmonic onder leiding van Roman Gamba. Wij kregen een mail van Meile Tamminga en die zegt: morgen is de geboortedag van onze broer Liewe, een organist veel te jong overleden. Hij speelde veel Italiaanse renaissance orgelmuziek, maar ook nieuw ontdekte muziek van Puccini bijvoorbeeld. Dat was in 2017. Ze hebben hem toen gevraagd om te spelen in dezelfde kerk waar ook Puccini organist was geweest. Dat zal waarschijnlijk in Lucca zijn. En twee keer achter elkaar zat de kerk vol, want maestro Liewe Tamminga was erg populair in Italië. Nou, dat willen we graag doen, Meile. Hier gaat-ie.

0: twee sonates van Giacomo Puccini, gespeeld door Liwe Tamminga. Sander Swiep, waar ben jij zo meteen aan te tikken?
1: Ja, ik vertrouw op de aanzuigende werking van mediapersoonlijkheid Jet Berghout. Wij staan voor het stationsplein van Breda. Station Breda.
0: Oké, en daar is, kunnen ze jou of Jet ook aantikken?
1: Want... Ja, Jet is ook aan te tikken, toch Jet?
2: Zeker.
0: Oké, nou ja, dat moet dan wel lukken. In Breda. Oké, goed. Nou, wij gaan hier naar het nieuws van 3 uur. En zometeen spreek ik jullie weer in Breda. Joe.
3: NPO Klassiek. Hou je van Henriette Bosmans? Of hoor je liever Mozart? Of iets van Händel? Wat is volgens jou de allermooiste klassieke muziek? Breng nu je stem uit voor de klassieke top 400 van NPO Klassiek. Laat ons weten welke werken absoluut niet mogen ontbreken. Kom naar nporklassiek.nl en stem!
4: Ster. Ontdek de operasterren van de toekomst bij de International Vocal Competition 2026. Het vocalistenconcours voor opera en oratorium. Beleef de main rounds, masterclasses en een zinderende grand finale van 2 tot en met 10 oktober in 's-Hertogenbosch. Reserveer tickets op ivc.nu.
5: In januari vorig jaar zet president Trump het mes in de grootste hulporganisatie ter wereld, USAID. Ook Europese landen en Nederland bezuinigen miljarden op ontwikkelingshulp. Zembla reist naar Afrika om te onderzoeken wat de gevolgen zijn voor de meest kwetsbaren. Zembla, 9:15, NPO 2.
6: International Holland Music Sessions presenteert Moving Talent in het Concertgebouw. 3 jonge toptalenten en het Matangi Quartet. Op 28 september, 19 oktober en 23 november in het Concertgebouw. Tickets op ihms.nl of kijk op concertgebouw.nl.
7: Heel veel mensen hebben het gevoel dat er een elite bestaat die het lekker voor zichzelf regelt, terwijl zij het bonnetje moeten oppakken.
8: Ik werk mijn eigen helemaal schompers, alles wat duurder wordt.
7: En dat gaat bij hen niet zozeer om die kansenkloof, maar om een lastenkloof.
9: Vanavond 9:55, VPRO NPO 2, Sander en de Kloof.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 3 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het kabinet trekt structureel meer geld uit om mensen te helpen die in de schulden dreigen te komen. Het gaat jaarlijks om een bedrag van 20 miljoen euro extra. Volgens minister Veilbrief is het belangrijk om er zo vroeg mogelijk bij te zijn om meer ellende te voorkomen. Het is een taak van gemeenten om mensen te benaderen die achterlopen bij het betalen van rekeningen. De minister verwacht dat gemeenten met dit bedrag 2 keer zoveel mensen kunnen bereiken dan ze nu doen. Zo'n 700.000 Nederlanders zitten in de schulden. Een Nederlandse influencer is in Frankrijk aangeklaagd voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk. De man, die bekend is onder de naam Stuntkabouter, zou onder invloed van drugs zijn geweest. Afgelopen mei reed hij in Zuidoost-Frankrijk tegen een vrachtwagen. Bij het ongeluk kwam filmregisseur Ilja Vierhout om het leven. De influencer zat een tijd in voorarrest in Frankrijk. Inmiddels zit hij in afwachting van zijn rechtszaak niet meer vast. Noodweer in Japan heeft aan 10 mensen het leven gekost. Begin deze week veroorzaakte een orkaan aardverschuivingen en overstromingen. Honderden huizen kwamen onder water te staan en bij duizenden mensen viel de stroom uit. Vorige maand werd Japan ook getroffen door zware regenval. Squishy dumplings zijn niet gevaarlijk voor de gezondheid. Dat blijkt uit onderzoek door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit naar het populaire speelgoed. Afgelopen zomer haalden sommige winkels de kneedbare balletjes uit China uit de handel. Toen bleek dat er mogelijk schadelijke stoffen konden vrijkomen. Er waren ook klachten over de chemische geur van de speelgoed. De NVWA vond wel vluchtige stoffen in verf en terpentine die de geur konden veroorzaken, maar zegt dat het zo weinig is dat het geen gevaar vormt voor de gezondheid. Het weer, droog, zonnige periode en wat sluierbewolking. Het is 16 tot 19 graden. Vanavond koeler en vannacht koud bij minima van 3 tot 7 graden. Morgen veel zon, 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
2: Ik ben Rosa, violiste in het Ragazze Quartet. 24 tot en met 27 september presenteren wij de 10e editie van muziekfestival Septemberme in Amersfoort. Dit jaar met veel vrouwen in de spotlight met het thema She, Her. Boek je concert, voorstelling, late night of dinerconcert via septemberme.nl.
3: In januari vorig jaar zet president Trump het mes in de grootste hulporganisatie ter wereld, USAID. Ook Europese landen en Nederland bezuinigen miljarden op ontwikkelingshulp. Zembla reist naar Afrika om te onderzoeken wat de gevolgen zijn voor de meest kwetsbaren. Zembla, 9:15, NPO 2.
4: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
5: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
6: Klassiek aan de Rijn. Geniet van prachtige concerten in de sfeervolle Cunere Kerk van Rhenen. Op zaterdag 3 oktober neemt Combattimento u mee naar het Londen van Händel, met muziek van Händel en zijn tijdgenoten. Voor tickets en alles over het programma, klassiekaandderijn.nl.
7: Heel veel mensen hebben het gevoel dat er een elite bestaat die het lekker voor zichzelf regelt, terwijl zij het bonnetje moeten oppakken.
8: Ik werk maar even helemaal het schompers, alles wat duurder wordt.
7: En dat gaat bij hen niet zozeer om die kansenkloof, maar om een lastenkloof.
9: Vanavond 9:05, VPRO, NPO 2, Sander en de Kloof.
10: Amsterdam Sinfonietta speelt een van de meest persoonlijke en hartstochtelijke muziekstukken uit de 20e eeuw. Intieme brieven van Leos Janacek. Lisa Verstman soleert in een nieuw vioolconcert van Reza Namafar en in Vivaldi's concert voor 2 violen en cello. In Tilburg, Amsterdam, Enschede en Leiden. Kijk op sinfonietta.nl.
0: NPO Klassiek.
11: Omroep Max.
12: Maatwerk klinkt heel makkelijk, maar in de praktijk lopen we ook wel aan tegen een enorme complexiteit. En dan is wel de vraag, hashtag hoe dan?
0: Maatwerk. Met Mieke van der Wij.

0: Het tweede deel van de zevende symfonie van Ludwig van Beethoven. Daar begonnen we dit tweede uur van maatwerk mee. Het werd uitgevoerd door de New York Philharmonic Orchestra onder leiding van Jaap van Zweden. En inmiddels zijn Sander Swiep en Jet Berkhout naar Breda gegaan. De paarse bus, die is heel duidelijk te herkennen met NPO Radio Klassiek erop, staat daar voor het station. Ze moeten goed zichtbaar zijn en vanaf 3:15 zijn ze daar beiden aan te tikken. En dan kunt u dus zeggen wat u de moeite waard vindt om te laten horen op de zender. En volgens mij krijgt u ook nog allerlei cadeautjes. Nou, zet hem op. Het is mooi weer naar het station in Breda.
1: De bestemming.
0: Ja, we zoeken een plaats in Nederland. Het is niet Breda. En je maakt kans op onze weekprijs als je het raadt. En die weekprijs is zoals elke week een mooie hoofdtelefoon. Ik geef de hints van vandaag nog een keer. Schoenenkwartier, Rooms-Katholieke combinatie en Lord of the Rings. Laat het me weten via de NPO Luister-app of mailen, dat mag ook. Maatwerk, apenstaartje, omroepmax.nl.

Estrelita, kleine ster. Gespeeld door violist Maria Dueñas. Die brengt met dit album, het album van de week, een eerbetoon aan haar idool, Jascha Heifetz. Samen met Gustavo Dudamel en het Simon Bolivar Symphony Orchestra. En het hele album van de week is te beluisteren op npoklassiek.nl. En terwijl Sander Swiep en Jet Berghout bij de uitgang centrumzijde staan van Breda, gaan wij nog even luisteren naar een aria uit Orfeo et Euridice van Gluck.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Cellist Yo-Yo Ma en pianist Catherine Stott speelden een aria uit de eerste acte van Die Tote Stad, een opera van Erich Wolfgang Korngold. Onlangs heb ik hem nog heel mooi gehoord in de zaterdagmatinée. Het was de opening van het seizoen zelfs. En daarvoor Jacob Jozef Orlinski, ja, die countertenor die zo beroemd is geworden met zijn breakdance praktijken. Het was de beroemde aria Wat moet ik zonder Eurydice? Uit Orfeo et Eurydice van Christoph Willibald Gluck. En inmiddels neem ik aan dat Sander en Jet iemand hebben gespot daar in Breda bij het station.
1: De klassieke top 400 stembus.
0: Ja, Sander, zeg maar.
2: Ja, reken maar voor Jesse, Mieke. Ik heb een stalen ros gespot. Deze fiets bevat ook een flinke studietas, denk ik. En hoort bij wie hoort die fiets?
3: Bij mij, bij Guusje.
2: En wat doet Guusje hier voor het station van Breda?
3: Ik kom net terug van school, van mijn opleiding journalistiek. En ik liep hier langs en ik zag wat mensen met NPO-dingen staan. Dus ik dacht, ik ga even vragen wat ze aan het doen zijn. En ik moet straks mijn portfolio inleveren. Dus ik dacht, misschien kan ik dan nog net een kleine opdracht erbij doen.
2: Kijk, dit is slim gedacht van Guus natuurlijk. Hey, wat is muziek in jouw leven? Wat voor muziek luister jij zoal?
3: Vooral popmuziek. Grote artiesten die iedereen kent. Als ik Taylor Swift zeg, dan...

0: weten jullie wie ik bedoel? Olivia Rodrigo, Harry Styles. Ook een paar kleinere artiesten. The Last Dinner Party. En 2 dagen geleden ben ik begonnen met Queen te luisteren. Die kent iedereen hier natuurlijk wel.
1: Wat geweldig dat je nu die reis in de muziek van Queen gaat leven.
0: Ja, zeker. Ik vind het tot nu toe heel erg leuk. Maar iedereen kent Queen natuurlijk. Dus ik dacht, eigenlijk moet ik ook wel Queen gaan luisteren.
1: Maar als ik nou zeg Bach, Beethoven, Mozart?
0: Dan denk ik aan hele oude witte mannen eigenlijk. Ik herken de namen. Ik weet dat het componisten zijn en dat ze 10 jaar geleden leefden. Maar daar luister ik niet echt naar. Ik ben meer van de moderne muziek. Dus Taylor Swift en zo.
1: Ja. Maar is er nooit een moment door de week tijdens het studeren of zo dat klassieke muziek een rol speelt?
0: Ja, volgens mij is dat ook aangetoond in studies dat klassieke muziek helpt. Bij studeren althans, dat dacht ik een aantal keer toen ik klassieke muziek ging luisteren tijdens het leren. Dus dan zet ik iets als Vivaldi aan bijvoorbeeld. Nu luister ik herfst, want het is net herfst volgens mij gisteren begonnen. Of als ik hele dikke boeken lees die over geschiedenis gaan. Harry Potter gaat niet echt over geschiedenis, maar het heeft toch wel zo'n fancy element. En dan wil je naar hele mooie theatrale muziek luisteren.
1: Dus ja. Dat kan Harry Styles niet, maar een orkest wel?
0: Precies, ja, Harry Styles die luister je als je naar een feestje gaat, maar niet als je een boek gaat lezen.
1: Precies. Het is sowieso klassiek voorbij boeken. Hey, zullen we dan anders gewoon naar Vivaldi gaan luisteren, vlak voordat je je portfolio gaat inleveren met een prachtige NPO Klassiek toevoeging?
0: Dat zou helemaal geweldig zijn.
1: Dankjewel, fijne middag.
0: Ja, fijne middag.

0: het eerste deel van de herfst uit de vierjarige tijden van Vivaldi. En we hopen dat Guusje Verdoren ervan genoten heeft. Het werd gespeeld door Janine Jansen.
1: Maatwerk met Mieke van der Wij op NPO Klassiek.
0: Ja, het is vandaag 24 september 2026. En op 24 september 1664 droeg Peter Stuyvesant Nieuw Amsterdam over aan de Engelsen. En zo'n 225 jaar later werd de Tsjech Antonín Dvořák aangesteld als directeur van het conservatorium van het voormalige Nieuw Amsterdam, New York. En in die tijd schreef hij deze muziek, de Amerikaanse suite. We gaan luisteren naar de eerste drie delen, gespeeld door het Budapest Festival Orkest onder leiding van Ivan Fischer.

Uit de orkestsuite, de Amerikaanse suite van het Dvorak, hoorden wij delen. Uitgevoerd door het Budapest Festivalorkest onder leiding van Ivan Fischer.

0: Shenandoah, een traditioneel Amerikaans volkslied. De oorsprong gaat terug tot het begin van de 19e eeuw. Dit was gearrangeerd door Chanticleer en die zongen het ook. Ja, Sander Swiep, waar ben je nu toe aan het rijden samen met Jet?
1: Ik ben nu toe aan het rijden naar het Mastbos ten zuiden van Breda met de Belgische grens in de verte. Maar we gaan daar toch eventjes in de bossen duiken met een boswachter die daar ook iets met klassieke muziek beleeft, schijnbaar.
0: Oh, nou, ben benieuwd.
2: Er zijn parallellen te zijn tussen de natuur en de muziek. Nooit eerder gehoord, maar ik ben benieuwd.
0: Nou ja, we hoorden net dat Shenandoah, daar zie je toch ook al een prachtige parken en rivieren voor je als je dat hoort. Dus zo gek is dat natuurlijk helemaal niet. Nee. Goed, nou, tot zometeen dan in het volgende uur. Dan gaan wij luisteren naar Charles Ives, de derde deel uit zijn eerste symfonie.

0: NPO Klassiek. Deze week in Discotabel, een aflevering in de serie In Stukken. Cécile Huyne luistert met dirigent Jacques van Steen en fluitist Peter Verduin-Lunel naar het vrolijke ballet Pulcinella van Igor Stravinsky. De kostuums en decors voor de première werden ontworpen door niemand minder dan Pablo Picasso. Pulcinella van Igor Stravinsky. Zondag vanaf 16:30 in Discotabel. Hier op NPO Klassiek.
1: Ster. Zondag 11 oktober klinkt aandacht voor het klimaat net even anders. Tijdens het eerste kinderklimaatconcert spelen meer dan 80 nationale talenten de mooiste muziek om op een positieve manier aandacht te vragen voor het klimaat. Steun het initiatief en kom luisteren in Tivoli Vredenburg. Kaarten via kinderklimaatconcertdag.nl.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
3: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begint. ABN AMRO Mees Pierson.
2: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
7: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegend succes verlengd tot voorjaar 2027.
6: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 4 uur. Sit van der Linde met het NOS-journaal. Er komt meer geld beschikbaar om mensen met beginnende schulden te helpen. Het gaat jaarlijks om 20 miljoen euro, zegt het ministerie van Sociale Zaken. Het geld is bedoeld om persoonlijk contact te leggen met mensen die in de schulden dreigen te komen. Door deze hulp kan erger worden voorkomen. De Radboud Universiteit in Nijmegen laat de Groot-Nederlandse Studentenvereniging voortaan niet meer toe tot de introductiemarkt voor nieuwe studenten. Aanleiding is een rapport waarin de coördinator terrorismebestrijding en de inlichtingendienst AIVD stellen dat de vereniging rechtsextremistisch is. Doordat de vereniging op de campus de ruimte krijgt om leden te werven, wordt lidmaatschap genormaliseerd, staat in het rapport. De universiteit zegt dat het rapport duidelijkheid schept om maatregelen te nemen, zoals het weren van de studentenvereniging. Opnieuw is een patiënt overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In een week tijd zijn er 16 nieuwe besmettingen bij het RIVM gemeld. Die zijn allemaal terug te voeren op besmette muggen. In totaal zijn in Nederland nu 44 besmettingen bekend, waarvan 23 in Zuid-Holland en 10 in Utrecht. Mensen kunnen elkaar niet besmetten, behalve via bloedtransfusies of orgaantransplantaties. Bij bloedbank Sanquin wordt weer gecontroleerd op het West-Nijl-virus in gedoneerd bloed. Die controle was afgeschaft omdat het virus al jaren niet meer was aangetroffen. De laatste 7 dagen zijn ook 48 nieuwe besmettingen gemeld bij paarden en 71 bij vogels. Het Nationaal Ereveld Loenen breidt uit met ruimte voor 500 graven. Daar is plaats voor slachtoffers van toekomstige conflicten en voor gesneuvelden wiens graf elders geruimd dreigt te worden. Vandaag werden ook 2 Nederlandse oorlogsslachtoffers herbegraven in Loenen. Het weer. Vanavond gaat de wind liggen en koelt het flink af. Het wordt een koude nacht. Lokaal kan wat mist ontstaan. Morgen is het zonnig en droog bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is de stemweek voor de klassieke top 400. Kom naar nporklassiek.nl en stem.
2: Ster. Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Soller opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
6: Het Nederlands Blazersensemble en mezzosopraan Christiane Sotijn spelen Broze Aarde. Een eigentijdse hoogmis over de relatie tussen mens en natuur naar de dichtbundel van Ankie Krop. Muziek van Te Kanter. Vanaf 7 oktober, kaarten via nwe.nl.
5: Van Bach tot Pert, de schoonheid van het verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
7: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
0: NPO Klassiek.
8: Omroep Max.
9: Iemand naast jou zei, doe maar maatwerk. En dat jij dacht, dat is kennelijk het goede antwoord.
10: Maatwerk.
0: Maatwerk. Met Mieke van der Wij.

0: De derde symfonie van Robert Schumann wordt ook wel de Rheinische genoemd. We luisterden naar het tweede deel, uitgevoerd door de New York Philharmonic Orchestra onder leiding van Leonard Bernstein. Ja, je hoorde het net al, Jet en Sander zijn op weg naar Boswachter in het Mastbos in Breda. Die boswachter heet Egbert Eilander, dat weet ik nu ook. Dus met de klassieke top 400 stembus staan we zometeen in het bos. Ik ben benieuwd.
1: De bestemming.
0: Ja, we zoeken nog steeds een plaats in Nederland. En dan maak je kans op onze weekprijs. Dat is een mooie hoofdtelefoon. Nog één keer de hints van vandaag. Schoenenkwartier, Rooms-Katholieke combinatie en Lord of the Rings. Laat het me weten via de NPO Luister-app. Mailen mag ook maatwerk@omroepmax.nl.

0: Eerst luisterden we naar een lied van Robert Schumann, Wiedmung. Dat schreef hij in 1840, het jaar waarin hij trouwde met Clara Schumann. Frans Liszt maakte er een bewerking van en Rian de Waal speelde het op de piano. En daarna hoorden we een lied van Clara, dat zij schreef in 1848. Een lied voor koor, Gondoliera.
1: Maatwerk met Mieke van der Wij op NPO Klassiek.
0: En van de pianist Rian de Waal gaan we naar de hoornist Jasper de Waal. Die brengt samen met Concertgebouw Kamerorkest onder leiding van Henk Rubing het eerste deel van een hoornconcert van Haydn.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Bouwkamerorkest onder leiding van Henk Rubing.
1: De klassieke top 400 stembus.
0: Ja, die stembus die is zomaar naar een bos gereden, naar het Mastbos in Breda. Jet, weet je waar die naam vandaan komt?
2: Nee, dat ga ik zo vragen aan de boswachter. Ja. Mieke, het is wel, ik zou willen dat je bij me was, want ik loop hier door zo'n prachtig zonovergoten bos. Het ruikt naar naaldbomen, maar ook al een beetje naar zwammen. De herfst is hier al een beetje begonnen.
0: Maar ik kan je zien via de webcam.
2: Hier bij mij is bos. Kan je me zien?
0: Ja, ik kan je zien via de webcam. Naar, en mensen die thuis willen doen, die kunnen dat ook zien. Ja.
2: Ja, nou ja, voor de mensen die niet kunnen kijken, die moeten maar even geloven hoe prachtig het is. Het is een groen-bruin zon. Het zijn heel veel kleuren groen. En ook in het groen, naast mij, is boswachter Egbert Eilander. Egbert, wat fijn dat we hier in het Mastbos kunnen komen. Wat zegt die naam eigenlijk, Mastbos?
3: Ja, welkom in het Mastbos. Heel leuk dat jullie langskomen. De naam het Mastbos, ja, dat heeft verschillende achtergronden. Daar zijn verschillende theorieën over. Je zou verwachten dat het komt van de masten van boten. Want het is dus een heel oud bos is dit. Het is in de 15e eeuw al aangeplant door graaf Hendrik III van Nassau. Dus je zou denken dat heeft iets met die masten te maken. Maar waarschijnlijk heeft het meer te maken met dat mast betekent ook de vruchten van een boom. Net als het een mastjaar. Dat heeft veel meer betekenis in de boom zelf.
2: Er zijn er heel veel muziekstukken, klassiek maar ook pop, geïnspireerd door de natuur. Toch zie jij een andere parallel tussen muziek en natuur?
3: Ja, ik zie dat vooral in patronen. Ik geniet heel erg van patronen in zowel de muziek als de natuur. In de natuur zijn we altijd, kijk ik altijd naar patronen van welke boomsoorten staan er, hoe ontwikkelt het bos zich. De planten op de bosbodem, hoe verspreiden die zich? Waar broeden de vogels? Waar planten de insecten zich voort? Dan is het vooral interessant om te kijken naar die afwijking in de patronen. Want daar is het interessant. Daar moeten we dan misschien iets mee. Dat zie ik in de muziek eigenlijk net zo. Als je naar de muziek kijkt en ik vind het heel erg leuk om die afwijking in de muziek te zien. Bijvoorbeeld een vijfkwartsmaat of een oneven maatsoorten of als ritmes door elkaar heen gaan lopen of een afwisseling in verschillende maatsoorten. Daar word ik enthousiast van.
2: En word je ook enthousiast van doorbrekingen van het ritme in de natuur?
3: Absoluut. Ja, daar wordt het interessant wat ik net zei. Hè. Dat geeft ons informatie over hoe het gaat met de natuur.
2: Is er een typisch muziekstuk die jou dan enthousiast maakt omdat het die patronen doorbreekt?
3: Ja, allerlei soorten muziekstukken waar ik dan inderdaad naar kijk. Als je kijkt naar die vijfkwartsmaat, waar we heel gewend zijn om met een vierkwartsmaat, wat gewoon alle kinderliedjes, dan ben je heel erg gewend aan dat 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voeg je er een extra tel aan toe, dan wordt het veel spannender voor mij. En dan kan je er veel meer mee. Ja? Je kan groepje van 2, groepje van 3 of andersom. En dat maakt dan heel veel verschil. En dat geeft een heel ander gevoel erbij.
2: En wat is het stuk wat dan eigenlijk in die top 400 hoort met zo'n afwijkende maatsoort, wat jou betreft?
3: Waar ik dan altijd wel enthousiast van word, is de canto ostinato. Daar zitten heel veel verschuivingen in, accenten die verschuiven, die verspringen. Dat elke keer als ik er naar luister, hoor ik weer wat anders. Terwijl het hetzelfde stuk is en met dezelfde patronen. Maar er zit zoveel variatie in. Ja, dat vind ik heel mooi.
2: Met evenveel variatie als deze prachtige natuur in het Mastbos.
3: Ja, als we hier volgend jaar op deze plek weer staan. Zelfde plek. Maar dan luister je weer naar andere dingen. Dan zie je weer andere dingen. Dan maak je weer andere combinaties. Dan geniet je er ook weer op een andere manier van.
2: Die manier gaan we luisteren. Dankjewel voor de stemtip van boswachter Egbert Eilander.

Op verzoek van Egbert Eilander, de filosofische boswachter van het Mastbos in Breda, was dit een deel uit Canto Ostinato van Simeon ten Holt. Jeroen van Veen, Sandra van Veen bespeelde de piano en verder zat Aart Bergwerf achter het orgel.

0: de bestemming.
1: Ja, de hints waren vandaag schoenenkwartier, Rooms-Katholieke combinatie en Lord of the Rings. En de oplossing is vandaag Waalwijk. En de dagfinalist, zal ik ook meteen noemen, is Marianne van Harten. Zij schrijft, de oplossing is Waalwijk. Als taalgek ga ik meteen afkortingen maken van woorden. En dan kom ik met Rooms-Katholieke combinatie meteen op RKC. En hoewel ik niet van voetbal hou, combineer ik die meteen met Waalwijk. Het Schoenenkwartier is de huidige naam van wat voorheen het Nederlands Leder- en Schoenenmuseum heette. En nu in een deel van het oude raadshuis is gevestigd. En Juri van Gelder, die Lord of the Rings als bijnaam kreeg, is geboren in Waalwijk. Helemaal goed, hartelijk gefeliciteerd. De andere dagfinalisten deze week waren Daniel Oudijk, Alexandra Reijersen en Evert de Graaf. Dat was gisteren. Wie gaat er met de weekprijs vandoor?
0: Daniel Oudijk.
1: Gefeliciteerd, Daniel Oudijk. Jij krijgt de koptelefoon.
0: Bestemming bereikt.

Kunst en Genoegen heet dit orkest. En het was afgelopen zaterdag te horen tijdens de Theater Taptoe in Waalwijk. Werd gecomponeerd door Michael Geisler uit Oostenrijk. Sempre Unita heette dat nummer. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze uitzending van Maatwerk. Zometeen gaat de zender verder met Hans Hafmans. Podium. En hier in Maatwerk is het laatste woord aan Simeon ten Holt. Die hoorden we net, hè? Canto Ostinato, tenminste een stuk daarvan. En die heeft over zijn muziek gezegd: het is de neerslag van een tocht die gericht is op een doel dat niet bekend is en waar vooral veel tijd en geduld voor nodig is.

0: NPO Klassiek. Wil je meer werk van Lili Boulanger in de lijst? Of toch liever Maurice Ravel? Of gaat je stem naar Ludovico Einaudi? Wat is volgens jou de allermooiste klassieke muziek? Breng nu je stem uit voor de klassieke top 400 van NPO Klassiek. Laat ons weten welke werken absoluut niet mogen ontbreken. Kom naar npoklassiek.nl en stem!
1: Ster. Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
2: International Holland Music Sessions presenteert Moving Talent in het Concertgebouw. Drie jonge toptalenten en het Matangi Quartet. Op 28 september, 19 oktober en 23 november in het Concertgebouw. Tickets op ihms.nl of kijk op concertgebouw.nl.
1: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
3: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
4: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
5: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
6: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw decupre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
7: Toppianiste Anna Fedorova speelt Grieg. Beleef zijn geliefde pianoconcert samen met Sinfonia Rotterdam en Conrad van Alphen. Binnenkort in concertzalen door heel Nederland. Kijk voor data en kaarten op sinfoniarotterdam.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil dat er een duidelijker verbod komt op camerabrillen. Ook moet het verbod gelden in meer gevallen dan nu. Met camerabrillen kunnen mensen stiekem worden gefilmd. En volgens het kabinet is dat al verboden in de bestaande privacywetgeving. Maar de Kamer wil dat de camerabril expliciet in de regels wordt opgenomen. Het Witte Huis heeft ook vandaag verslaggevers van CNN, Politico en MS Now geweigerd, ondanks een vonnis van de rechter. Die bepaalde dat de journalisten moeten worden toegelaten. Er werd geen reden gegeven voor de weigering. President Trump besloot afgelopen weekend om de journalisten van de 3 media te weren, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. De nieuwsmedia hebben aangekondigd dat ze opnieuw naar de rechter stappen. Trump heeft geregeld kritiek op journalisten. Zo weert hij sinds vorig jaar journalisten van persbureau AP, omdat die de Golf van Mexico niet de Golf van Amerika noemen, zoals Trump wil. Een studentenvereniging is niet meer welkom op de Nijmeegse Radboud Universiteit. Die vereniging is volgens onder meer de AIVD bestempeld als rechtsextremistisch. Omdat die vereniging ook leden werft op de campus, wil de universiteit in Nijmegen ervan af. Squishy dumplings zijn niet gevaarlijk voor de gezondheid. Dat blijkt uit onderzoek door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit naar het populaire speelgoed. Afgelopen zomer haalden sommige winkels de kneedbare balletjes uit China uit de handel. Toen bleek dat er mogelijk schadelijke stoffen konden vrijkomen. Er waren ook klachten over de chemische geur van de speelgoedjes. De NVWA vond wel vluchtige stoffen in verf en terpentine die de geur konden veroorzaken, maar zegt dat het zo weinig is dat het geen gevaar vormt voor de gezondheid. Het weer, vanavond helder en fris en het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Deze rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
3: Ik zag mijn kind veranderen. Er was duidelijk iets aan de hand, maar aan een eetstoornis heb ik geen seconde gedacht.
4: In Nederland hebben ruim 200.000 mensen een eetstoornis. Vaak zit daar iets onder, zoals eenzaamheid, onzekerheid of angst. Maak jij je zorgen over je kind? Kijk op watligterofjebord.nl. Een initiatief van Stichting Kiem.
5: Ik ben Rosa, violiste in het Ragazze Kwartet. 24 tot en met 27 september presenteren wij de 10e editie van Muziekfestival Septemberme in Amersfoort. Dit jaar met veel vrouwen in de spotlight met het thema She, Her. Boek je concert, voorstelling, late night of dinerconcert via septemberme.nl.
4: Een eetstoornis is moeilijk te herkennen. Bekijk de signalen op watligterofjebord.nl.
6: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
7: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
8: Klassiek aan de Rijn. Geniet van prachtige concerten in de sfeervolle Cunerenkerk van Rhenen. Op zaterdag 3 oktober neemt Combattimento u mee naar het Londen van Händel met muziek van Händel en zijn tijdgenoten. Voor tickets en alles over het programma klassiekaanderijn.nl.
0: NPO Klassiek. NTR. Met Hans Hafmans.
9: Goedemiddag en welkom bij Podium van donderdag 24 september. Met vandaag onder meer in de uitzending dit weekend bij de Bachvereniging. Dirigent Johanna Zoller leidt haar eerste programma als nieuwe artistiek leider en dirigent van het ensemble. We spraken haar vanmiddag. Steeds meer jongeren bezoeken klassieke concerten, blijkt uit onderzoek van de Royal Philharmonic Orchestra. En de top 400 stembus strijkt neer in de Efteling.

0: Kantate van Johann Ludwig Bach. Er ist aus der Angst und Gericht genommen door Capella Solertia onder leiding van Johanna Zoller. Zaterdag begint de eerste tournee van de Nederlandse Bachvereniging van dit nieuwe concertseizoen. Het programma heet De Schoonheid van het Verschil. Conflicten worden in dit programma omarmd. Het is ook het eerste seizoen dat volledig door de nieuwe artistiek leider en dirigent Johanna Zoller is geprogrammeerd. En dit is ook het eerste programma dat ze heeft samengesteld. We spraken Johanna Zoller eerder vandaag en vroegen haar wat ze belangrijk vindt in haar programmering om naar voren te brengen.
1: To me personally, it is most important to build a program, but also to build a whole season by telling a story. We hardly ever perform the pieces we perform within the context they were written for. We don't perform a cantata within a service. So I really understand it as my task to create within a program a sort of new context, to build a new dramaturgy, a new story for these pieces. And this is what I did with this upcoming season. And all the programs are in a way connected by one big thought. The title of the first program is not only the title of the season opening, but in a way almost the red thread for the whole season.
0: Johanna Zoller, we voeren muziek niet meer uit in de context van vroeger een kantate in een kerkdienst. Ik wil een nieuwe context, nieuwe dramaturgie, een nieuw verhaal creëren, zegt ze. Niet alleen met dit concert, maar met de hele seizoensprogrammering. Johanna Zoller is de zevende artistiek leider van de Nederlandse Bachvereniging. Ze volgt violist en dirigent Shunsuke Sato op. Ensemble bestaat al meer dan 100 jaar. We vroegen haar hoe zij die lange traditie meeneemt in haar huidige programmering.
1: The Bach Vereniging is one of the world's leading early music ensembles, with Bach at the center of our music making, almost like a fixed star in a solar system. And this is the history that we will carry on. To contextualize Bach's pieces within programs, as we do now, has also its roots in my deep believe and me being deeply convinced that Bach's music has something to say to everybody really nowadays.
0: Bach is eigenlijk de stilstaande, stralende ster bij de Bachvereniging al meer dan 100 jaar. Ze is ervan overtuigd, Zoller, dat de muziek van Bach iets te zeggen heeft tegen elke individuele luisteraar. Tot slot blikt ze vooruit op de concerten van het komend weekend, haar eerste eigen programma.
1: This first program has its origin in the story of St. Michael fighting the dragon, so a very dramatic starting point, a very energetic starting point. And I developed this program right from there to think further what comes from that. How do we deal with conflicts in the world, but also with conflicts within us? And there Arvo Pärt comes in as a counterbalance almost, who says about his piece Fratres that it is a constant fight within us between the moment and eternity. It is a very, very special program that is very dear to me.
0: Al dus Johanna Zoller, het programma van dit weekend gaat uit van conflict, dat van het gevecht tussen de aartsengel Michael en de draak, de conflicten ook in de wereld en de conflicten in onszelf. Met de eigentijdse compositie Fratres van Arvo Pärt wil Zoller het conflict illustreren van het moment nu versus de eeuwigheid. Het programma De Schoonheid van het Verschil van de Nederlandse Bachvereniging zaterdagavond om 7:15 in Tivoli-Vredenburg in Utrecht. Daarna gaat het ensemble op tournee naar Amsterdam, Middelburg, Den Haag en Naarden. Concert van woensdag 30 september, volgende week woensdag, wordt live uitgezonden in het avondconcert op deze zender.

0: De Tsjechische componist Zdeněk Fibich, muziek in de schaduw van zijn beroemde tijdgenoot Antonín Dvořák, tweede helft 19e eeuw. Het Smetana-trio maakt zich sterk voor Fibichs pianotrio in F-klein, hier op hun pas verschenen album. Het is 17:45, tijd voor de ANWB. Goedemiddag, Tim Schaap.
1: Goedemiddag, Hans. Helaas is het een drukke avondspits. Er staat meer dan 650 kilometer file momenteel. Wat opvalt is bijvoorbeeld een kapotte bus op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Een file tussen Roelevarensveen en knooppunt Prins Klausplein. 17 kilometer lang en 3 kwartier vertraging. Er is 1 rijstrook dicht. Dan goed nieuws vanaf de A6 vanuit Muiden naar Lelystad. File voor Lelystad zelf. 11 kilometer nog en 3 kwartier. Eerder was dat ruim een uur door een ongeluk, maar de weg is daar weer helemaal vrij. En tenslotte nog bergingswerk op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom. Tussen Rotterdam-Zuidplein en Oud-Beijerland, een half uur dus. Er zijn 2 rijstroken dicht en de vertraging is dus ruim 25 tot 35 minuten.
2: Podium met Hans Hofmans op NPO Klassiek.

0: Nieuw album met dit klarinetquintet van Max Reger. Gebroederlijk naast het veelbekendere klarinetquintet van Johannes Brahms. Door klarinetist Michael Collins en het Asher String Quartet. Bijna 90% van de Engelsen wil dat er meer overheidssteun gaat naar de kunsten. Blijkt uit onderzoek dat het Royal Philharmonic Orchestra heeft gedaan onder 2000 volwassenen. Er staan ook meer mensen dan 2 jaar geleden positief tegenover het meer toegankelijk maken van concerten voor jongeren met uiteenlopende achtergronden. Ook mag er meer geld naar het financieren van zanglessen op school en subsidies en beurzen voor jong talent. De Royal Philharmonic Orchestra heeft ook onderzoek gedaan naar het huidige concertpubliek. Daaruit bleek dat de belangstelling voor klassieke concerten onder jongeren tot 25 aanzienlijk is toegenomen. Orkest schrijft die stijging toe aan het brede aanbod van orkestconcerten. Van traditioneel tot orkestrale rock.
1: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
0: Blijkt uit onderzoek dat het Royal Philharmonic Orchestra heeft gedaan onder 2000 volwassenen. Er staan ook meer mensen dan 2 jaar geleden positief tegenover het meer toegankelijk.

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: Purcell's Guide to the Orchestra, gebaseerd op een thema van Henry Purcell. Hier gespeeld, dat is vast geen toeval, door datzelfde Royal Philharmonic Orchestra.

0: The Young Person's Guide to the Orchestra van Benjamin Britten. De Royal Philharmonic Orchestra, geleid door André Previn. Het is bijna 17:15, tijd voor de AWB met Tim Schaap.
1: Helaas is het behoorlijk druk op veel plekken. In totaal zo'n 650 kilometer file in ons land. Wat opvalt is met name de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Bij het knooppunt Prins Clausplein staat een kapotte touringcar. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is 50 minuten. De file is 17 kilometer lang en begint bij Roelevarensveen. Verder vooral veel dagelijkse drukte ook. Bijvoorbeeld de A2 Eindhoven-Utrecht. Vanaf Sint-Michielsgestel tot aan knooppunt Empel. Langzaam rijden over 8 kilometer. De vertraging is een half uur. En ook 30 minuten extra op de A50 Eindhoven-Os. Vanaf Sonnenbreugel is het langzaam rijden over 10 kilometer.
2: Podium met Hans Hafmans op

Sanctus uit het Requiem van Giuseppe Verdi. Hij heeft nog maar net afscheid genomen als chefdirigent. Nu is hij terug als gast in Rotterdam. Dirigent Lahav Shani vanaf morgen bij het Rotterdams Philharmonisch Orkest in het overweldigende Requiem van Giuseppe Verdi. Morgenavond en zondagmiddag ook in de Doelen. Dan ook live te horen op deze zender. Het Nederlands Kamerkoor toert momenteel met een programma dat Cantique der Cantique heet, oftewel het Hooglied uit het Oude Testament. Op het programma muziek van Daniel Lesure en een wereldpremière van Rob Zuidam. Morgenavond Den Haag, tot volgende week nog door het hele land te horen. Donderdagavond volgende week vanuit het Muziekgebouw in Amsterdam, ook live op deze zender. In de Edese Concertzaal zaterdagavond speelt pianist Natalia Milstein muziek van Liszt, Debussy en Schumann. Natalia Milstein is artist in residence dit jaar in Ede. Later dit seizoen keert ze nog twee keer terug. En deze muziek van Schumann gaan ze zaterdag spelen.

0: uit de fantasie voor piano solo van Robert Schumann, pianist Natalia Milstein. Ze gaat hem ook zaterdagavond aanstaande spelen in de Edese Concertzaal.
1: De klassieke top 400 stembus.
0: Met vandaag verslaggever Jet Berghout. Jet, je bent volgens mij aangekomen waar we straks om 6:30 meer van gaan horen.
2: Klopt, Hans. Ik ben in de Efteling. Je hoort het misschien wel aan de meeslepende muziek. Dan denk je altijd, is het een film, is het een attractie of is het mijn onderbuik? Maar ik ga straks met sopraan Karin Strobos in De Baron. Dat heeft te maken met haar stemtip. Ik moet eerlijk, ben jij wel eens in De Baron geweest, Hans?
0: Nee, ik kan me niet herinneren.
2: Nee, ik ook niet. En dat heeft te maken met het feit dat ik het best wel eng vind. Maar ja, omwille van de top 400 ga ik het toch doen. Ik hoop dat je me een beetje kan bijstaan.
0: Ja, we gaan je steunen, Jet. Ja, voor deze zware taak. Tot zo, tot 6:30.
2: Klassieke muziek.
0: Ja,
2: ja,
0: tot zo.
2: Dankjewel, tot zo.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hingen onze microfoons bij concerten in heel Nederland. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week kun je genieten van het klassieke top 400 concert van vorig jaar. Een feestje op het podium met de grootste klassieke hits door het Radio Philharmonisch Orkest. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Heel veel mensen hebben het gevoel dat er een elite bestaat die het lekker voor zichzelf regelt. Terwijl zij het bonnetje moeten oppakken.
6: Ik werk maar even helemaal het schompers. Alles wat duurder wordt.
5: En dat gaat bij hen niet zozeer om die kansenkloof, maar om een lastenkloof.
7: Vanavond 8:55, VPRO NPO 2, Sander en de Kloof.
8: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Solla opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
9: Lees Verkeerde Afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
8: Van Bach tot Pert. De Schoonheid van het Verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
10: Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
11: In januari vorig jaar zet president Trump het mes in de grootste hulporganisatie ter wereld. USAID. Ook Europese landen en Nederland bezuinigen miljarden op ontwikkelingshulp. Zembla reist naar Afrika om te onderzoeken wat de gevolgen zijn voor de meest kwetsbaren. Zembla, 8:15, NPO 2.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6:00, Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil een duidelijker verbod op camerabrillen en wil dat dat verbod in meer gevallen geldt dan nu. Camerabrillen hebben een ingebouwde microfoon en werken met AI. Mensen kunnen ermee worden gefilmd zonder dat ze het doorhebben. De beelden kunnen worden gedeeld op sociale media. Volgens het kabinet zijn er al allerlei regels voor het gebruik van camerabrillen. Maar staatssecretaris Van Brugge zegt dat ze de oproep begrijpt. Pro-Kamerlid Kapman erkent dat de camerabril eigenlijk al verboden is, maar wijst erop dat veel mensen de regels overtreden. Het Witte Huis heeft ook vandaag verslaggevers van CNN, Politico en MS Now geweigerd, ondanks een vonnis van de rechter. Die bepaalde dat de journalisten moeten worden toegelaten. Er werd geen reden gegeven voor de weigering. President Trump besloot afgelopen weekend om de journalisten van de drie media te weren, omdat de berichtgeving hem niet bevalt. De nieuwsmedia hebben aangekondigd dat ze opnieuw naar de rechter stappen. Trump heeft geregeld kritiek op journalisten en valt ze soms persoonlijk aan, met name vrouwen. De Radboud Universiteit in Nijmegen laat de Groot-Nederlandse Studentenvereniging niet meer toe tot de introductiemarkt voor nieuwe studenten. Aanleiding is een rapport waarin de coördinator terrorismebestrijding en de inlichtingendienst AIVD stellen dat de vereniging rechtsextremistisch is. Doordat de vereniging op de campus in Nijmegen de ruimte krijgt om leden te werven, wordt dat lidmaatschap genormaliseerd, staat in het rapport. Dat wil de Nijmeegse Universiteit niet. Er komt meer geld beschikbaar om mensen met beginnende schulden te helpen. Het gaat jaarlijks om 20 miljoen euro, zegt het ministerie van Sociale Zaken. Het geld is bedoeld om persoonlijk contact te leggen met mensen die in de schulden dreigen te komen. Door die hulp kan erger worden voorkomen. De Spaanse politie heeft deze maand 2 mensen gered die gemarteld werden. Agenten gingen bij een villa kijken nadat de vriendin van een slachtoffer alarm had geslagen. Eén slachtoffer lag gewond in de tuin, een ander zat binnen vastgebonden op een stoel. 7 mensen zijn opgepakt, ze horen bij een Oost-Europese drugsbende. De slachtoffers in Spanje werden vermoedelijk gemarteld vanwege een drugsruzie. Radiomaker Bert Kranenbarg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5... Daarvoor werkte Kranenbarg 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer ontbijtradio Knooppunt Kranenbarg en hij presenteerde de Top 2000. Zijn laatste uitzending op Radio 5 is op Oudejaarsdag op donderdag 31 december. Het weer vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna zonnig en zacht. Zonnige maandag is er nog wel kans op een bui. Volgende week wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is de stemweek voor de klassieke top 400. Kom naar nporklassiek.nl en stem.
2: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
3: Hij werd bewonderd, vergeten en nu opnieuw ontdekt. Beleef de expressionist van de ziel, Herman Kruider. Nu in Singer-Laren.
4: In januari vorig jaar zet president Trump het mes in de grootste hulporganisatie ter wereld, USAID. Ook Europese landen en Nederland bezuinigen miljarden op ontwikkelingshulp. Zembla reist naar Afrika om te onderzoeken wat de gevolgen zijn voor de meest kwetsbaren. Zembla, 9:15, NPO 2.
3: Plan je bezoek aan Herman Kruider op singerlaren.nl.
5: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
6: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
7: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
8: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt.
6: Bel of chat met 113.
7: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
8: Heel veel mensen hebben het gevoel dat er een elite bestaat die het lekker voor zichzelf regelt, terwijl zij het bonnetje moeten oppakken.
9: Ik werk mijn eigen helemaal het schompers, alles wat duurder wordt.
8: En dat gaat bij hen niet zozeer om die kansenkloof, maar om een lastenkloof.
10: Vanavond 8:55, VPRO NPO 2, Sander en de Kloof.
11: NPO Klassiek. NTR. Podium met Hans Hafmans.
12: Met straks in de gouden opname blokfluitist en dit keer dirigent Frans Brugge in een symfonie van Mozart. We beginnen ook in Wenen rond 1900 met ook een componist uit Wenen die heette Walter Rabel. Ooit van gehoord?

0: Hij was een tijdgenoot van Mahler in Wenen rond 1900. Walter Rabel componeerde tot ongeveer zijn 30ste en ging daarna dirigeren. Dus alles wat we van hem over hebben, is jeugdwerk. Stukken voor pianotrio van Walter Rabel door het Tsjechische Smetana Trio, nieuw album. 11:06, tijd voor de ANWB met Tim Schaap. Tim.
1: Ja.
0: Tim, luister eens. Vandaag is voor ons misschien de laatste dag dat we je horen.
1: Ja, klopt.
0: Want je gaat iets anders doen, maar wel binnen de ANWB, hè?
1: Ja, klopt. Ja, ik ga 2 etages naar boven. Ik word communicatieadviseur bij onze alarmcentrale. Dus inderdaad, ik heb morgen ook nog even een dagje hier. En dan zit het erop voor mij. Dus na 5,5 jaar trouwdienst hier bij de verkeersinformatie.
0: Nou, we gaan je missen, maar gefeliciteerd met je promotie.
1: Dank. Heel leuk. Dank
0: je wel. Praat ons nog even bij, dank je wel.
1: Zeker. Ja, het is helaas nog altijd flink druk onderweg. We zitten nog boven de 350 kilometer, alles bij elkaar opgeteld. Onder andere op de A4 Amsterdam-Den Haag, file voor knooppunt Prins Klausplein. 16 kilometer en 3 kwartier extra. Door een kapotte touringcar is er 1 rijstrook dicht. Ook op de A16 nog dagelijkse drukte richting Breda vanuit Rotterdam. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk, dik 1/2 uur extra. En tenslotte nog de A50 Eindhoven-Os. Vanaf Sonnenbreugel file tot aan Veghel, 10 kilometer en 25 minuten.
2: Podium met Hans Hafmans.

0: Sour Cream speelde een hoquetus van de 14e eeuwse componist Guillaume de Machaut. Sour Cream, Frans Brugge, Kees Boeken, Walter van Houwen, blokfluitisten. Opgericht in 1971, hier in een late opname, begin jaren 90. De gouden opname van Frans Brugge deze week in Podium, naar aanleiding van het verschijnen van het boek Tovenaar van Beroep van Bas van Putten, over Frans Brugge en zijn visie op de muziek. In 1981 richtte Frans Brugge zijn orkest van de 18e eeuw op om muziek uit de barok en de klassieke tijd historisch geïnformeerd uit te voeren. Op instrumenten uit die tijd van de compositie en in de toen gebruikelijke stemming. Begin jaren 90 boog Frans Brugge zich met zijn...
1: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
0: Guillaume de Machaut. Sour Cream, Frans Brugge, Kees Boeken, Walter van Houwen, blokfluitisten. Opgericht in 1971,

hier in een late opname, begin jaren 90. De gouden opname van Frans Brugge deze week in Podium, naar aanleiding van het verschijnen van het boek Tovenaar van Beroep van Bas van Putten, over Frans Brugge en zijn visie op de muziek. In 1981 richtte Frans Brugge zijn orkest van de 18e eeuw op om muziek uit de barok en de klassieke tijd historisch geïnformeerd uit te voeren. Op instrumenten uit die tijd van de compositie en in de toen gebruikelijke stemming. Begin jaren 90 boog Frans Brugge zich met zijn orkest over een aantal symfonieën van Mozart. En daar komt nog een andere vraag om de hoek kijken. Hoe groot was dat orkest eigenlijk dat Mozart tot zijn beschikking had? In dat geval kunnen de brieven van Mozart soms een tipje van de sluier oplichten. Op 11 april 1781 schrijft Mozart aan zijn vader: "Ik vergeet nog te vertellen dat de uitvoering van mijn symfonie fantastisch ging. Groot succes. Er waren 40 violen, de blazers waren allemaal dubbel bezet, er waren 10 altviolen en 10 contrabassen, 8 celli en 6 fagotten." Waarschijnlijk had Mozart het in deze brief over symfonie nummer 34 van hemzelf. Frans Brugge moest dus wel extra troepen laten aanrukken, want zoveel muzici heeft het orkest van de 18e eeuw niet. Hier samen dat orkest met The Orchestra of the Age of Enlightenment in Andante di Molto, tweede deel, en de finale Allegro Vivace uit Mozarts 34e symfonie.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

twee orkesten op één podium. Orkest van de 18e eeuw en The Age of Enlightenment, geleid door Frans Bruggen in deze 34e symfonie van Wolfgang Amadeus Mozart. In april 1781 in Wenen is het ook met zulke grote krachten en machten uitgevoerd. Even de blik vooruit op aanstaande zaterdag. Het Radio Philharmonisch Orkest, chef-dirigent Corina Kanellakis en meesterfluitist Emmanuel Pahu te gast in de NTR Zaterdagmatinée. We zijn er live bij vanuit het Concertgebouw om 14:00 middags. Met een nieuw fluitconcert geschreven voor Emmanuel Pahu van Composer in Residence dit seizoen in de Zaterdagmatinée, de Canadees Sami Moussa. Daarnaast de Helios-ouverture van Carl Nielsen en de eerste symfonie van Johannes Brahms. Vorig jaar was hij al bij ons in de Zaterdagmatinée, Sami Moussa, met een orgelconcert getiteld A Globe Itself Unfolding. Organist Cameron Carpenter en het Rotterdamse Philharmonisch Orkest, geleid door Luis Castille Briceño, een fragment uit dat orgelconcert.

Uit het orgelconcert van Sami Moussa, A Globe Itself in Folding, ging vorig jaar een Nederlandse première in de zaterdagmatinée. Organist Cameron Carpenter, Rotterdams Philharmonisch Orkest, geleid door Luis Castille-Briceño. Een nieuw werk dus, Nederlandse première van Sami Moussa, Canadees componist van nu, gaat in première komend weekend in de zaterdagmatinée. Een nieuw fluitconcert geschreven voor Emmanuel Pahu. En hij zal soleren bij het Radio Philharmonisch Orkest, geleid door Carina Kanelakis. Komend weekend.

September, uit de vier laatste lieden van Richard Strauss, Barbara Bonney zong, Malcolm Martineau begeleidde haar. Het is inderdaad nog september. Het feest gaat beginnen in Amersfoort, september. Feest van Ragazze Quartet met muzikale vrienden. We zijn er straks om 8:00 live bij vanuit de Flint in Amersfoort. Luisteren straks naar september, de openingsavond.

fagotconcert van Antonio Vivaldi door Sophie Delvaux. Met het oude muziekensemble La Folia. In het dagelijks leven is zij solofagotist met de Wiener Philharmoniker. Dan zal ze dit niet vaak spelen. Dus vandaar dit clubje waarmee ze samenwerkt. Dit heerlijke spel van Sophie Delvaux en muzikale vrienden. Dit is de CD van de week. Violist Maria Dueñas en het Simon Bolivar Symfonieorkest, geleid door Gustavo Dudamel. Met hier onder meer de Symfonie Espagnole van Édouard Lalo. Een beetje een hybride stuk tussen een symfonie en een soloconcert.

Het intermezzo uit de Symphonie Espagnole van Édouard Lalot door violist Maria Dueñas, prachtige jonge violist. Simon Bolivar Symfonieorkest onder leiding van Gustavo Dudamel. CD van de week betekent op nporklassiek.nl kun je hem helemaal beluisteren. Zometeen een uur cultuur na zevenen in opium met Shula Tas.

0: NPO Klassiek. Luister je het liefst naar Antonin Dvorak? Of toch Edvard Grieg? En wat denk je van Felix Mendelssohn? Wat is volgens jou de allermooiste klassieke muziek? Breng nu je stem uit voor de klassieke top 400 van NPO Klassiek. Laat ons weten welke werken absoluut niet mogen ontbreken. Kom naar npoklassiek.nl en stem!
1: Ster. Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
2: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
3: Heel veel mensen hebben het gevoel dat er een elite bestaat die het lekker voor zichzelf regelt, terwijl zij het bonnetje moeten oppakken.
4: Ik werk maar even helemaal het schompers, met alles wat duurder wordt.
3: En dat gaat bij hen niet zozeer om die kansenkloof, maar om een lastenkloof.
5: Vanavond, 8:55, VPRO NPO 2, Sander en de Kloof.
6: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
7: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah! Mam?
8: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
6: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
8: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
9: In januari vorig jaar zet president Trump het mes in de grootste hulporganisatie ter wereld, USAID. Ook Europese landen en Nederland bezuinigen miljarden op ontwikkelingshulp. Zembla reist naar Afrika om te onderzoeken wat de gevolgen zijn voor de meest kwetsbaren. Zembla, 8:15, NPO 2.
10: Het Nederlands Blazersensemble en mezzosopraan Christiane Sotijn spelen Broze Aarde, een eigentijdse hoogmis over de relatie tussen mens en natuur, naar de dichtbundel van Ankie Krop. Muziek van Te Kanter. Vanaf 7 oktober, kaarten via NWE.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Witte Huis heeft vandaag toch weer journalisten toegelaten van CNN en MS Now. Eerder vandaag werden ze geweigerd samen met hun collega's van Politico. Die komen er nog steeds niet in. De rechter had al bepaald dat het Witte Huis de journalisten niet mag weigeren. Maar dat gebeurde dus toch. Uit protest besloten alle grote media samen geen livebeelden te maken van het bezoek van de Chinese president Xi aan de VS. Het kabinet trekt structureel meer geld uit om mensen te helpen die in de schulden dreigen te komen. Het gaat jaarlijks om een bedrag van 20 miljoen euro extra. Volgens minister Veilbrief is het belangrijk om er zo vroeg mogelijk bij te zijn om meer ellende te voorkomen.
2: Als je mensen met die vroege signalen helpt, dat het allerbeste antischuldenbeleid is wat er is. Er zijn 700.000 mensen met problematische schulden. En we willen daar dus alles aan doen om dat nog beter te maken.
1: De minister verwacht dat gemeenten met het extra geld 2 keer zoveel mensen kunnen bereiken dan nu. Een maand na de verwoestende overstromingen in Nepal wordt het land opnieuw getroffen en nu door hevige regenval. De orkaan Arnab veroorzaakt grote problemen in het land, ziet correspondent Davy Boerema.
3: Nou, het regent al de hele dag en dit is nog niet eens het begin van de cycloon die deze kant op komt. En wat er dan gebeurt is de buitenste ring van die cycloon, waar heel veel regenval in zit, die trekt van het zuiden naar het noorden van Nepal. Maar nu worden er al recordaantallen aan regenval gehaald.
1: Bij de ramp in augustus in Nepal kwamen 1400 mensen om het leven. Duizenden mensen worden nog vermist. Radiomaker Bert Kranenburg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. En daarvoor werkte Kranenburg 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer ontbijtradio Knooppunt Kranenburg en presenteerde de Top 2000. Zijn laatste uitzending op Radio 5 is op Oudejaarsdag op donderdag 31 december. Het weer vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster. Toppianiste Anna Fedorova speelt Grieg. Beleef zijn geliefde pianoconcert samen met Sinfonia Rotterdam en Conrad van Alphen. Binnenkort in concertzalen door heel Nederland. Kijk voor data en kaarten op sinfoniarotterdam.nl.
5: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen. Beter leven.
6: Ontdek de operasterren van de toekomst bij de International Vocal Competition 2026. Het vocalistenconcours voor opera en oratorium. Beleef de main rounds, masterclasses en een zinderende grand finale van 2 tot en met 10 oktober in 's-Hertogenbosch. Reserveer tickets op ivc.nu.
7: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
8: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
7: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
9: Amsterdam Sinfonietta speelt een van de meest persoonlijke en hartstochtelijke muziekstukken uit de 20e eeuw. Intieme brieven van Leos Janacek. Lisa Verstman soleert in een nieuw vioolconcert van Reza Namafar en in Vivaldi's concert voor 2 violen en cello. In Tilburg, Amsterdam, Enschede en Leiden. Kijk op sinfonietta.nl.
0: Klassiek. Avro Tros. Opium met Shula Das.
10: Goedenavond en welkom bij Opium, je dagelijks uur kunst en cultuur hier op de klassieke zender. Straks schakelen we natuurlijk naar de top 400 stembus. Vandaag rijden namelijk Jet Berghout en Sander Zwiep met de stembus door het land. En in welke stad of dorp ze straks zijn, dat weten we rond 7:30. In de rubriek Bijna Vergeten hebben we aandacht voor een vergeten Argentijnse componist die zichzelf vernoemde naar Inca-koningen. En mijn gast is rapper en schrijver Massi Houtak. Hij debuteert met zijn boek Voor Issa. Daarin bereidt de hoofdpersoon zich in 12 weken voor op een bokswedstrijd. En tijdens de trainingen reflecteert hij op zijn verleden. Hoe is hij hier terechtgekomen? Het is een debuutroman over de wording van een man. Maar ja, wat is dat eigenlijk, een man? Straks een gesprek. Eerst muziek uit het vaderland van Massi Houtak, Afghanistan. Het is een beroemd lied door Davoud Sarkoz, geschreven in 1998 nadat de Taliban voor de eerste keer de macht in het land overnam. En Sarkoz had toen, net als vele anderen, moeten vluchten. En hij bezong zijn thuisland van een afstand. En door de jaren heen is het een belangrijk lied geworden voor de Afghaanse diaspora, omdat het voor velen het gevoel van verlies oproept over een land dat ze wellicht nooit meer terug zullen zien. Hier is Davoud Sarkoz met Sarsamineman, oftewel Mijn Thuisland.

0: Ja, dat was Davud Sargoš met Sarza Mineman, oftewel Mijn Thuisland. Een beroemd protestlied uit Afghanistan. En het komt ook voor in het boek Voor Issa van mijn gast van vandaag, Masih Houtak. Wat is er erger dan doodgaan? Mislukken. Leven in angst ook. De hoofdpersoon voor Issa bereidt zich voor op een bokswedstrijd en tijdens de trainingen reflecteert hij op zijn geschiedenis. Het is een nogal bewogen geschiedenis die begint in Afghanistan, waar zijn voorouders een bloedlijn van adel vormen, en eindigt op een pleintje in Amsterdam-Noord. Mijn gast vanavond is dus schrijver en rapper Masih Houtak. En Voor Issa is zijn debuutroman. Welkom.
1: Yes, dankjewel.
0: Wat doe je zelf eigenlijk liever? Boksen of schaken?
1: Moeilijk. Moeilijke vraag. Hangt er vanaf op welk moment van de dag. Schaken uiteindelijk, omdat ik dat met mijn kinderen kan doen. En met mijn vader en mijn broers. Met allemaal mensen met wie ik niet boks. En waar ik nog een beetje kan manipuleren met mijn verbale kracht. En in de boksring of de boksschool heb je daar helemaal niks aan.
0: Nee, tijdens boksen heb je niks aan je taal.
1: Nee, helemaal niks. En dat is grappig, omdat de hoofdpersoon leert op een gegeven moment liefde voor de taal in Nederland. En kiest er op een gegeven moment ook voor van, oké, dit wordt mijn wapen. Mm-hmm. En niet alleen een wapen om kapot te maken, maar vooral om hem op te bouwen. Tegen de grote bekken op het pleintje, tegen de wijsneuzen op school, tegen de rap battles bij alle open mic avonden. En dan gaat hij op een gegeven moment boksen en dan heeft hij helemaal niets aan dat wapen. Nee, maar een wapen wat hij heeft geleerd van zijn vader, wat schaken is, heeft hij wel weer veel aan tijdens het boksen.
0: Ja, want wat heeft hij aan het schaken in zijn leven?
1: Zijn vader leert hem heel jong, hem en zijn broer, schaken. En die leert hem gewoon hele concrete dingen als dat je altijd moet weten wat er komen gaat. Een paar stappen vooruit denken. En altijd onthouden wat er is geweest. Want anders word je verrast. En er komt altijd een aanval. Dat weet je, ook al lijkt het allemaal heel relaxed. Wees voorbereid en denk vooruit en strategisch en op je hoede. Dus ja, dat neem je ook mee naar het boksen en naar zijn leven in het algemeen.
0: Hmm. De hoofdpersoon heeft geen voornaam.
1: Nee.
0: Is dat bewust?
1: Ja, het is bewust. Niet een duidelijke, letterlijke naam die je in het boek zou vinden in eerste instantie. Maar het is wel verstopt in het boek.
0: Oké.
1: Ja.
0: Dus je gaat het nu niet vertellen?
1: Nee, zeker niet. Nee. En Issa is zijn zoon. Dus het is niet zijn naam. Okay. Dit boek is eigenlijk ook een brief van een vader aan zijn zoon. En dat is dus voor Issa. Maar zijn naam zit er wel in verborgen. Ja.
0: De hoofdpersoon dus is aan het trainen voor mm-hmm. een bokswedstrijd. Hij reflecteert tijdens dat hele traject op zijn eigen leven. En dat is nogal een bewogen leven. Hè? In een van de eerste scènes is hij aan het vluchten met zijn vader en zijn broer. En hebben ze net hun moeder begraven in Duitsland. Mm-hmm. Op een smokkelroute van Tsjechië naar Nederland. Mm-hmm. Hoe gaat hij daarmee om?
1: Ja, op dat moment is het voor hem natuurlijk overleven. Mm-hmm. En later pas, dus wanneer hij als eindtwintiger op het punt staat om vader te worden. Eigenlijk voor de tweede keer op het punt staat om vader te worden. Want we komen er op een gegeven moment achter dat zijn vrouw en hij eerder een kindje hebben gekregen. En die zijn ze verloren. Dan gaat hij terugdenken van wat geef ik door en wat niet. En dat is tegelijkertijd eigenlijk ook een vraag. Wat heb ik bij me gehouden en wat niet? En bij wat heb ik bij me gehouden gaat het over welke sporen, ervaringen, gebeurtenissen heb ik eigenlijk altijd als vanzelfsprekend gezien of nooit besproken, nooit geheeld, nooit van genezen.
0: En welke sporen zijn dat?
1: Ja, dus dat zijn bijvoorbeeld die sporen van die smokkelroute met je ouders en je doodzieke moeder op een smokkelroute. Ze raken hem ook bijna kwijt. Hij is dan de jongste. hij belandt per ongeluk ook nog eens in een verkeerde auto met de verkeerde mensen.
0: Ja, je lacht erom, maar het is natuurlijk echt vreselijk.
1: Het is vreselijk, Het is vreselijk en tegelijkertijd is het het leven. Aan dat soort toevalligheden hangt het met elkaar samen. En wat mensen hun levens voor altijd tekent en mensen hun karakter en ziel voor altijd tekent, hangt van dat soort dingen met elkaar samen. En ik hoop dat het me is gelukt. Ik vind van wel natuurlijk. Maar ik hoop dat het me is gelukt om die gelaagdheid aan te brengen in dit boek. Hij heeft hele erge dingen meegemaakt. Maar hij is niet de optelsom van die gebeurtenissen. Hij is een zelfstandige, autonome persoon bij wie wij blijven en zijn, vanuit zijn perspectief zijn groei volgen. Mm-hmm. Tot een volwassen man.
0: Ja, dat is zeker gelukt. Het is een heel gelaagd boek. Er zit allerlei dingen in. Maar hij eindigt uiteindelijk op een hele goede plek in zijn leven. Maar dat is niet een vanzelfsprekende plek. Nee. Daar heeft hij echt voor moeten werken. Ja. Vertel eens, waar komen ze terecht na die vlucht? Vertel even, wat voor wereld komen ze terecht?
1: Ja, dus dit is eind jaren 90, 1998 ongeveer, van dat nummer Sarza Mineman, van Dawit Sarkoes. Mm-hmm. Dat ze in Nederland aankomen, ze belanden in een opvangcentrum. Je kan het vergelijken met Ter Apel, in het oosten van het land, grens met Duitsland. En dan daar is ook het WK 98 aan de hand, mm-hmm. waar hij dan naar het Nederlands elftal kijkt. En die spelers, ja, supergoed jaar, ja. Weet je wel. Dus hij denkt van, oké. Hij raakt ook gefascineerd door de kleur oranje. Hij leert later Koningsdag. En er wordt in de kantine van het AZC en de AZC's waarin hij leeft en een tijdje verblijft. Daar zijn allemaal mensen bij elkaar gezet. Dus mensen die vluchten van allerlei plekken met oorlog. Of politieke vluchtelingen, economische vluchtelingen. Die zijn bij elkaar gezet en niemand heeft erover nagedacht van, zijn die mensen cultureel of economisch of politiek wel veilig bij elkaar?
0: Ja, kan dit samen
1: gaan? Kan dit samen gaan? In die kantines is dus heel veel spanning en vaak conflict en ook ruzies. Behalve als het Nederlands elftal speelt of als het Domino Day is of als het Koningsdag is. Dan kleuren die kantines oranje. En dan zijn er ook kinderen daar en dan is het veilig. En dan zijn er oranje ballonnen. Dus dat is de wereld waarin hij een beetje belandt. En op een gegeven moment belandt hij met een omweggetje eerst in Amsterdam, Osdorp naar in Amsterdam-Noord. Of all places in de wereld. Op een pleintje, dit is begin 2000, in de wijk Het Plan van Gol. Belangrijke personages zou ik zeggen, ook in het boek. Mm. Niet alleen decor, staat op de omslag van het boek ook die wijk. Waar hij belandt in een migrantengemeenschap van mensen met roots over de hele wereld. En met migrantengemeenschappen bedoel ik ook de binnenlandse migranten. Dus ook de oude Jordanezen. Mm. Die eerst de Jordaan hebben moeten ontvluchten, onvrijwillig hebben moeten verhuizen. Hij heeft ook onvrijwillig moeten verhuizen. En hij belandt in die migrantengemeenschap waar die wijkcultuur en de gemeenschapscultuur heel sterk is. Waar mensen naar elkaar omkijken. Met Amsterdamse humor en Amsterdamse directheid en hardheid, dat wel. Maar hij wordt omarmd en opgevangen. En hij denkt dan van, als ik hier niet nooit meer weg hoef, dan is dat oké.
0: Okay. Hmm. Ja. In Afghanistan waren ze welgesteld. Mm. Ze waren van adel zelfs. Onze bloedlijn is er een van adel, schrijf je. Welk effect heeft zo'n val in sociaal-economische positie, heeft dat gehad? Hoe merk je dat?
1: Ik denk grote effecten. Wat ik ook heb geprobeerd met het boek is op een respectvolle manier toch de Afghaanse gemeenschap en diaspora in Nederland, maar ik denk in Europa, even ook onderscheiden. Mm-hmm. Om extra licht erop te schijnen. Niet zozeer om af te zetten tegen anderen. Maar de Afghaanse mensen die mid eind jaren 90 hebben kunnen vluchten, die waren wel gesteld. Je moest het je kunnen veroorloven, mm-hmm. om te kunnen vluchten. Dus dat waren de mensen met opleidingen, met salarissen, economische posities, netwerken, waardoor ze weg konden. En eigenlijk, tragisch genoeg, was dat de generatie die het land had moeten wederopbouwen. Hmm. En die zijn massaal allemaal versplinterd over de hele wereld. En wat dat met de hoofdpersoon bijvoorbeeld in dit boek doet, en wat heel erg lijkt ook op mijn leven, is dat je thuis een bepaalde opvoeding meekrijgt, wat emotionele, spirituele, mentale rijkdom is, maar niet financiële rijkdom. Hmm. Dus dan op een gegeven moment zegt de vader van de hoofdpersoon tegen hem van, buiten is Nederland, binnen is Afghanistan. Hmm. Hier gelden mijn regels. En ook als alleenstaande vader natuurlijk.
0: Wat is het verschil dan tussen Afghanistan en Nederland?
1: Nou ja, je gaat niet zeggen van, ik heb een goed rapport gehaald, mag ik nu ook een PlayStation zoals mijn klasgenootjes? Want dat is wat je gewoon doet. Dat hoor je te doen. Daar hoor je geen pluim voor te krijgen.
0: Of een goed rapport halen is gewoon de basis.
1: Dat is normaal. Ja. Dat is de basis. En je respecteert je vader en je broer. En je draait mee in het huishouden. En daar verwacht je niet zakgeld voor. En je gaat ook krantenwijk lopen sinds groep 6 op naam van je oudere broer. Maar je gaat het doen en je draagt bij. Want dat is wat we doen. En dat doe je niet in eerste instantie voor een salaris. Dat weet je nog helemaal niet in groep 6. En beter ook. Maar je leert wel heel snel op een gedisciplineerde manier dat je meedraait en verantwoordelijkheden hebt. En wat dat ook is, op welke leeftijd en binnen welke levensfase. Die verantwoordelijkheid hoort erbij en die neem je. En je spreekt met twee woorden. Je gedraagt je netjes. Je houdt het huis schoon. Je spreekt met twee woorden. Weet je, allemaal dat soort dingen.
0: Je schrijft, thuis werd niet over gevoelens gesproken. Mm-hmm. Gelukkig had ik daar toepak voor.
1: Ja.
0: Hoe kwam rap in je leven?
1: In mijn leven?
0: Of in het leven van... of in jouw leven
1: in mijn
0: ook,
1: leven, ja. Door mijn broer. Bij mij kwam het door mijn broer. Ongeveer tegelijkertijd dat Bollywood en de islam in mijn leven kwam. Of dat ik er bewust van werd.
0: Dat
1: dus die drie grote gebeurtenissen.
0: Mix.
1: Ja, en dat is best gebruikelijk voor Afghaanse huishoudens en gezinnen. Omdat sowieso Bollywood muziek en Bollywood, Indiase cultuur, ligt natuurlijk heel dicht bij Afghanistan, Zuid-Azië. Dus daar is heel veel uitwisseling tussen. Zo heb ik persoonlijk ook Hindi geleerd. Dus ik versta het ook. En India heeft natuurlijk veel meer filmculturen dan alleen Bollywood en alleen in het Hindi. Maar dat is wat wij keken en wat ik heb geleerd. Rond dezelfde tijd, 6, 7, dat je ook leert bidden ongeveer van je ouders. En dezelfde tijd dat ik mijn broer, die toen 4 jaar ouder, nog steeds 4 jaar ouder is, Tupac liedjes hoorde knallen uit zijn kamer. En dat ik af en toe keek van, nou wat luister je? Dat waren toen nog cd's en dan blader je door die boeken. Zie je een super indrukwekkende man. Je hoort al een hele indrukwekkende man. Maar je ziet dan ook ineens in die boekjes een hele indrukwekkende man. En dat trok mijn aandacht enorm.
0: En wat aan hem maakte dat jij zo door hem betoverd raakte? Want je schrijft ergens, het is de moeder die ik nooit heb gehad.
1: Dus, ja, en dat geldt voor zowel de hoofdpersoon als voor mij.
0: Ja.
1: De surrogaatmoeder. Ik denk het feit dat alles aan hem, zijn uiterlijk, zijn kleding, zijn tatoeages, zijn kale kop, zijn neuspiercing, zijn muziek, zijn beatkeuze, zijn videoclips, alles schreeuwde emotie en gevoelens.
0: Mm-hmm.
1: En hij was, of het nou aan de ene kant van het spectrum was en feministisch en sociaal-maatschappelijk geëngageerd, of aan de andere kant van het spectrum en macho en hedonistisch. Het was allemaal rauwe, pure expressie van emotie. En dat trok mij heel erg aan. En dat trekt de hoofdpersoon heel erg aan, omdat dat thuis niet gebruikelijk is.
0: En dus, jullie, zeg maar, in de thuissituatie werd er niet gesproken over emoties. Mm-hmm. Tupac was een soort vehikel eigenlijk om tot die emoties te komen. Dan is het eigenlijk een enorme mazzel dat die muziek op het pad kwam van de hoofdpersoon.
1: Zeker, ja, ja.
0: Of is dat geen mazzel, denk je?
1: Ja, mazzel zeker, maar het is denk ik ook onvermijdelijk. Als het niet zijn broer was geweest, als het niet toevallig de muziek was geweest waarvan de vader zei, ik heb niet zoveel met rap, maar naar Tupac mogen jullie luisteren. dan was hij vroeg of laat toch Tupac tegen het lijf gelopen. Omdat ik denk hip-hop Tupac vertegenwoordigt natuurlijk ook gewoon hip-hop in zijn leven. Wat een superbelangrijk element in zijn leven is. En een van de reddingen in zijn leven, wat ik eerder zei, dat hij de taal vindt en de liefde voor taal. Dat heeft natuurlijk ook te maken met hip-hop en met rap.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik denk dat, ja, het was mazzel. Maar ergens denk ik ook
0: onvermijdelijk. Het lot.
1: Ja, ja, het lot.
0: En hoe kwam je op het idee om een boek te schrijven? Want wat kan nou een boek vertellen wat de muziek, wat rap niet kan?
1: Mm-hmm. Goeie vraag. En ook niet een boek, maar roman. Dus een roman. En dat is fictie.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb niet eerder fictie geschreven. Op deze manier, mijn allereerste boek, toen ik 19 was, notabene, was een korte verhalenbundel. Dus daar schreef ik wel fictie, maar het was niet een roman. Het waren allemaal op zichzelf staande verhalen. En dat kan je zien als mijn allereerste mixtape bijvoorbeeld. Dus iemand heeft voor het eerst iets geleerd en is daarmee extreme aan het verkennen en zijn talent aan het verkennen. En ik denk dat als ik rapmuziek maak en ik heb het over ik, dan is dat 100% massie altijd. En in de roman als kunstvorm hoeft dat niet. En die fictie en de roman heeft mij bevrijd om een verhaal te vertellen dat natuurlijk heel persoonlijk is, maar waarbij mijn eigen feitelijke ervaringen me niet beperken in de vorm. Want dat is inhoud en vorm is voor mij heel belangrijk. Net als bij muziek, weet je wel, de flow, de beat is net zo belangrijk als dat wat ik probeer over te brengen. En de fictie en de roman hebben mij wel voor het eerst de mogelijkheid gegeven om literair een arrangement te componeren dat heel creatief en heel vrij is en niet beperkt tot enkel de feitelijke gebeurtenissen uit mijn leven. Inhoudelijk zou ik dat persoonlijk ook niet interessant vinden om te schrijven of om te lezen. Ik heb wel in eerdere versies van het manuscript dat wel gedaan. Dat was echt gewoon mijn levensverhaal en dat heette nog steeds een roman. Want ik ben wel altijd begonnen met de intentie van ik ga een roman schrijven. Mm-hmm. En elke keer als ik dat terugpakte van de plank en erin las, dacht ik, ik snap wat ik probeer te doen, maar ik weet nog niet, dit is het niet en ik weet nog niet hoe ik daar moet komen. Tot ik niet zo lang geleden, denk begin dit jaar, op een gegeven moment dacht, ja, ik ga gewoon die fictie omarmen en ik ga mezelf de vrijheid gunnen om echt creatief los te gaan.
0: Kan je een voorbeeld geven van hoe je dan die fictie specifiek hebt toegepast?
1: Ja, dus de hoofdpersoon in dit boek heeft 2 beste vrienden en 1 beste vriendin. En die groeien echt met hem op van 0 tot het einde, zeg maar. En je zou denken, hij heeft niet zoveel vrienden. Ik ben in mijn echte leven gezegend met heel veel vrienden. Als ik in al die levensfases, dus Shano en jou en Tiffany in het boek, als hij bijvoorbeeld bij zijn broer een tijdje woont, dan trekt hij weer met die vrienden op. En dat die ervaringen zijn gebaseerd op mijn eigen leven. Dat waren natuurlijk andere vrienden dan de vrienden met wie hij op het pleintje opgroeide. En de vrienden met wie hij op school zat.
0: Ja.
1: Die vrienden die naar de bokswedstrijd komen kijken.
0: Dus je hebt die vrienden heb je eigenlijk samen gebald. Ja. Je hebt er een personages van.
1: Ja, precies.
0: Gemaakt.
1: Dus je concentreert karakters. Ja. En daar maak je personages van. En datzelfde geldt ook voor... Hij heeft 1 broer in dit boek. Ik heb 3 broers in het echt. 2 ouderen en een broertje. En die zijn alle 3 verwerkt. Maar ook neven van mij zijn ook verwerkt in die broers. Soms ben ik de hoofdpersoon, maar soms ben ik een buurjongen naar wie hij opkijkt, die zich op een bepaalde manier kleedt. Dus dat is wel wat de roman en de fictie mij heeft cadeau gegeven om het boek te kunnen maken zoals ik dat zelf het liefste wilde maken.
0: Nou, de fictie heeft het jou cadeau gegeven. Het heeft ons ook dat cadeau gegeven.
1: Dank
0: dus voor Issa is te lezen de debuutroman van Massie Houtak. Het ligt in de winkel en het kwam uit bij uitgeverij Pluim.
1: Yes.
0: Dankjewel voor je
1: komst.
0: Bedankt.
1: Thanks.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: De klassieke top 400 stembus.
1: Ja, en ze zijn in de Efteling, waar Jet met mezzosopraan Karin Strobels in de Python stapt. En zij vertelt daar over de parallellen tussen muziek maken en een ritje in de achtbaan.
2: Iedereen die ooit in de Efteling is geweest, heeft wel eens naar klassieke muziek geluisterd. Denk aan de klaverzimbelklanken uit de paddenstoelen of de Danse Macabre van Saint-Saëns. Reden voor Niek Baar om ooit viool te spelen. Of de muziek van Ruud Bos en René Merkelbach. En ja, ik zit dus nu naast Karin Strobels vastgegordeld in, ja, Karin, jouw favoriete attractie, de Baron.
3: Klopt, ja.
2: Ik ben zelf echt stijf van de spanning. Ik ben hier nog nooit in geweest. Maar ik ben zo benieuwd, want jij speelt nu in de voorstelling Maria de Buenos Aires.
3: Ja.
2: Dan moet jij een fantastische solo zingen. Dat is tevens jouw stemtip.
3: Klopt.
2: Yo soy Maria.
3: Yo soy Maria.
2: Yo soy Maria. Hoe ga jij dan om met spanning?
3: Ja, goede vraag. Eigenlijk in principe niet. Je raakt altijd even in paniek en probeert te ademen en te aarden. En op een gegeven moment moet je je overgeven en je erin storten.
2: Ja, want jij houdt van deze attractie, de Baron.
3: Ja.
2: En tegelijkertijd, wat doe je dan? Moet je de controle houden of laat je helemaal meedoen? Oh god, de hekken zijn nu geopend en er is rook te zien. Nou, we gaan nu naar voren. Oh, het is echt alsof de coulissen openen, Karin.
3: Ja, absoluut.
2: Wat doe jij op zo'n moment?
3: Nou ja, er zijn natuurlijk in eerste instantie gaan er gedachten door je heen van jeetje, waarom doe ik dit? Wat is dit voor belachelijks? Dit is, en je krijgt een soort van halve doodsangst,
2: dat
3: toch?
2: Heb jij dat ook nog steeds? Ja,
3: absoluut.
2: Nu heel sterk, maar ik weet niet hoe jij dat hebt
3: als je
2: op het podium staat.
3: Dat heb ik ook absoluut als ik op het podium sta. Dat ik denk, oh, maar waarom doe ik dit ook alweer? Waarom? En dan, dan is er een moment dat je moet gaan en dus loslaat. En dan komt er ook een hele hoop fijne stofjes vrij. En dan kun je gaan en dan kun je er ook van genieten. Maar het is altijd een moment, wat we nu ook hebben.
2: Ja, en dat je ook niet meer terug kan. We gaan nu naar...
3: Oh, mijn god.
2: We zijn nu op de
3: hoogte
2: van een flatgebouw met de wetenschap dat het balkon op weg valt. Karin, durf jij jouw stemtip zo te zingen terwijl we gaan?
3: Ik ga het proberen. Ja? Ik vind het echt heel eng.
2: Oh, we kunnen echt heel Nederland overkijken. Oké, okay. Ja. Karin, oh. Zing je stemtip.
3: Okay.

0: Zeg me eerlijk, maar wat is enger? De baron?
1: Ja, ik denk wel echt de baron, ja.
0: Omwille van Karin. Stem op dit stuk. Je bent fantastisch. Oh mijn god.
2: Ja, dat waren Jet Berghout en mezzosopraan Karin Strobos in de Efteling. En daarvoor hoorde je muziek van de Zweedse componiste Helena Munktell. En dat was het tweede deel uit haar orkestsuite.
3: De klassieke top 400 stembus.

0: Ensemble Altera zong de hymne O Viridissima Virga Ave van Hildegard von Bingen. En dat lied stond vorig jaar op nummer 13 in de klassieke top 400. En daarvoor hoorde je het eerste deel uit Octet voor Blazers van Ludwig van Beethoven, uitgevoerd door het blazerensemble Sabine Meijer.
1: De klassieke top 400 stembus.
0: Ja, de Stembus Top 400 is al de hele dag op pad met Jet Berkhout en Sander Zwiep. Ze zijn vanochtend begonnen in Den Haag, reisden daarna door naar Rotterdam, Dordrecht en Breda. Ergens tussendoor kwamen ze nog in een achtbaan terecht, zoals je net kon horen. Jet, goedenavond. Waar zijn jullie nu en wie heb je naast je staan?
2: Goedenavond. Ja, we zijn met de Stembus in razende vaart weer doorgereden naar Tilburg. Daar sta ik nu in Museum De Pont naast Martijn van Nieuwenhuizen, directeur en curator. Te midden van prachtige werken van een door jou geliefde kunstenaar.
3: Zeker. Sigmar Polke, een Duitse kunstenaar, naoorlogs kunstenaar. En iemand die de schilderkunst in West-Europa enorm heeft vernieuwd in de naoorlogsperiode.
2: Ik probeer te omschrijven, maar ik vind het best wel lastig. Want het is een beetje het midden tussen figuratief en abstract. Ik sta hier tussen twee hele grote werken, ik denk 2x2, met wat aardetinten. Wat moet ik me hierbij voorstellen? Help me.
3: Nou, je moet je er niks bij voorstellen eigenlijk. Het is inderdaad wat je zegt, het is abstract voor een groot deel. En het zijn eigenlijk allemaal experimenten met pigmenten, met materialen, onorthodoxe materialen. Dus eigenlijk die niet normaliter tot het repertoire van de schilder behoren. Maar hij is juist in die periode die wij laten zien, dat is sinds de Biennale van Venetië in 1986. Toen heeft hij de Gouden Leeuw gekregen, de prijs, grote prijs van de Biennale, voor dit soort experimenten. En daar is hij dan in die periode na heel erg mee doorgegaan. En dat stuk uit zijn oeuvre laten we hier nu zien. Dus waar hij echt tot in het extreme heeft geëxperimenteerd met soms ook giftige materialen, met radioactiviteit, met allerlei manieren om beeld te genereren, behalve de traditionele olieverf uit de tube, zeg maar. En hier zie je bijvoorbeeld zilveroxide. Dat is ook iets wat je in een fotografisch procedé bijvoorbeeld gebruikt en wat ook onder invloed van temperatuur, licht, ook nog steeds verandert. En dat is ook een aspect van deze tentoonstelling. En maakt soms schilderijen die tijdens het maakproces heel erg hun eigen gang gaan, doordat hij dat toelaat als schilder, dat hij niet elk moment van het ontstaan van het schilderij ingrijpt en als schilder aanwezig is. Maar hij probeert ook dingen op elkaar in te laten werken en te kijken als een alchemist, een klassieke alchemist, van hoe gaan bepaalde materialen met elkaar werken en wat is die transformatie, wat levert dat dan op? Geen porselein in dit geval, maar hele bijzondere schilderijen, ook abstracte schilderijen en met soms figuratieve elementen.
2: Nou ben ik heel nieuwsgierig wat de link is naar jouw klassieke top 400 stemtip. Want er is een link.
3: Zeker een link. Hij kreeg in 1994 de Erasmusprijs in het Paleis op de Dam uit de handen van prins Bernhard, toen geloof ik zelfs. En ter gelegenheid van diversiteit heeft hij zelf de countertenor Michael Chance uitgenodigd, Engelse countertenor, om een aantal aria's van Purcell en van Monteverdi te zingen. En ik vond dat heel erg passend bij zijn werk, want het is natuurlijk heel artificieel. Het is heel erg met experimenten en met versieringen, zoals in deze schilderijen, die eigenlijk heel ornamenteel zijn, heel lineair en heel arabesk. Doet mij heel erg denken ook aan de coloraturen of de versieringen van een countertenor in die klassieke aria's. En dat was zo bijzonder, vond ik.
2: Is Monteverdi ook zo algemist eigenlijk?
3: Ja, misschien een soort stemalchemist inderdaad. Iemand die probeerde ook opnieuw eigenlijk opera te ontwikkelen en opera uit te vinden. En dat is iets wat je zou kunnen vergelijken met zo'n bijzondere figuur als Polke.
2: Nou, laten we met die ogen en oren naar jouw stemtip luisteren. Quel squadro de...
3: Oeh,
2: zeg het niet goed.
3: Even,
2: ja, wil jij het eens even doen?
3: Maar waar staat hij dan? Oh, hier, ja. Quel squadro de nozetto.
2: Luister even naar de correcte uitvoering door Michael Chance.

0: Ja, dat was niet Michael Chance, maar de Amerikaanse tenor Zachary Wilder samen met de Spaanse gitarist Josep Maria Martí Duran in het lied Quel Sguardo Sdegnoncetto uit Scherzi Musicali van Claudio Monteverdi. En dit was de stemkeuze van Marten van Nieuwenhuizen, scheidend directeur van Museum De Pont in Tilburg. En dat was dus voor de klassieke top 400, waar jij ook nog voor kunt stemmen. Tot aankomende vrijdag 8 uur 's avonds. Daar hoef je alleen maar voor naar de site te gaan. npoklassiek.nl/stem.
1: De klassieke top 400 stembus. De enige uitstoot is klassiek. Bijna vergeten.
0: Sommige muzikale reuzen uit het verleden zijn in het heden totaal in de vergetelheid geraakt. En met deze rubriek proberen we daar wat aan te doen. Met vandaag aandacht voor Atahualpa Yupanqui, een componist die zich vernoemde naar Inca-koningen. En in zijn muziek veel elementen uit de volksmuziek van de Andes en Argentinië verwerkte. In Argentinië is hij absoluut niet vergeten. Zijn liedjes werden daar grootgemaakt door zangeres Mercedes Sosa. Maar hier klinkt zijn muziek bijna nooit.

De Argentijnse gitarist Alejo de los Reyes speelde Paisano Errante van Atahualpa Yupanqui. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Opium voor vandaag. Morgen zijn we er weer. Dan zit Selma van Dijk op mijn plaats en zij ontvangt theatermaker Carlijn Kistemaker. Die komt praten over haar nieuwe voorstelling Buikzwam. Zometeen na 8 uur het avondconcert met Wouter Plezier. Rechtstreeks vanaf het September Me Festival in Amersfoort. En wij gaan er hier uit met muziek van Felix Mendelssohn Bartholdy. Ik wens je nog een hele fijne avond.

0: NPO Klassiek. Deze week in Discotabel, een aflevering in de serie In Stukken. Cécile Huyne luistert met dirigent Jacques van Steen en fluitist Peter Verduin-Lunel naar het vrolijke ballet Pulcinella van Igor Stravinsky. De kostuums en decors voor de première werden ontworpen door niemand minder dan Pablo Picasso. Pulcinella van Igor Stravinsky. Zondag vanaf 16:30 in Discotabel. Hier op NPO Klassiek.
1: Ster. Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliquemuseum.nl.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Solla opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
4: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson.
3: Van Bach tot Pert, de schoonheid van het verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
5: Zondag 11 oktober klinkt aandacht voor het klimaat net even anders. Tijdens het eerste kinderklimaatconcert spelen meer dan 80 nationale talenten de mooiste muziek om op een positieve manier aandacht te vragen voor het klimaat. Steun het initiatief en kom luisteren in Tivoli Vredenburg. Kaarten via kinderklimaatconcertdag.nl.
6: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8:00, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Witte Huis heeft vandaag toch weer journalisten toegelaten van CNN en MS Now. Eerder vandaag werden ze geweigerd samen met hun collega's van Politico. Die komen er nog steeds niet in. De rechter had al bepaald dat het Witte Huis de journalisten niet mag weigeren, maar dat gebeurde dus toch. Trump wil mediabedrijven weren omdat de berichtgeving niet bevalt. De Spaanse politie heeft deze maand 2 mensen gered die gemarteld werden. Agenten gingen bij een villa kijken nadat de vriendin van een slachtoffer alarm had geslagen. 1 slachtoffer lag gewond in een tuin en een ander zat binnen vastgebonden op een stoel. 7 mensen zijn opgepakt, ze horen bij een Oost-Europese drugsbende. De slachtoffers in Spanje werden vermoedelijk gemarteld vanwege een drugsruzie. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft postuum de Gouden Griffel 2026 gewonnen voor het beste kinderboek voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPNB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor toch nog verrast met de prijs.
2: Het is ook krankzinnig dat je dan een boek schrijft over een oma die overlijdt aan de ziekte kanker. En dat je dan een jaar later met diezelfde ziekte in bed ligt en daar een Gouden Griffel voor krijgt. Het is bijna komisch.
1: Radiomaker Bert Kranenburg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. En daarvoor werkte Kranenburg 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer ontbijtradio, Knooppunt Kranenburg, en presenteerde de Top 2000. Wat Kranenburg na zijn radiocarrière gaat doen, weet hij nog niet. Zijn laatste uitzending op Radio 5 is op Oudejaarsdag op donderdag 31 december. Het weer, vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna zonnig en zacht. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is de stemweek voor de klassieke top 400. Kom naar nporklassiek.nl en stem.
3: Ik ben Rosa, violiste in het Ragazzenkwartet. 24 tot en met 27 september presenteren wij de 10e editie van muziekfestival Septemberme in Amersfoort. Dit jaar met veel vrouwen in de spotlight met het thema She, Her. Boek je concert, voorstelling, late night of dinerconcert via septemberme.nl.
4: Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
5: Hij werd bewonderd, vergeten en nu opnieuw ontdekt. Beleef de expressionist van de ziel, Herman Kruider. Nu in Singer-Laren.
6: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
5: Plan je bezoek aan Herman Kruider op singerlaren.nl.
7: International Holland Music Sessions presenteert Moving Talent in het Concertgebouw. 3 jonge toptalenten en het Matangi Kwartet. Op 28 september, 19 oktober en 23 november in het Concertgebouw. Tickets op ihms.nl of kijk op concertgebouw.nl.
8: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
9: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
10: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
0: NPO Klassiek. NTR. Het avondconcert.
11: met Wouter Plezier.
12: Goedenavond, het is ook voor ons weer eens wat anders. Geen concert in een concertzaal, maar in het theater. In Theater Flint in Amersfoort zijn we vanavond met het NTR Avondconcert. Nogmaals goedenavond, we gaan het openingsconcert van het festival September me van het Ragazze Quartet bijwonen. Een hele feestelijke avond gaat het worden rond de Brits-Jamaicaanse cellist, componist en singer-songwriter Ayanna Whitter Johnson. Nou, dat past ook heel mooi in het thema van het festival dit jaar. Dat is She/Her. Vrouwelijke muzici voeren muziek van vooral vrouwelijke componisten uit. En vanavond is die vrouwelijke componist Ayanna Whitter Johnson. Ja, ik zei het al, componist, cellist, zangeres, pianist. Ze mixt klassiek met soul, jazz, reggae en R&B. En raakte in Nederland bekend door haar vertolking van Roxanne in de Concertgebouw Sessions. Ze toerde met grootheden als Peter Gabriel en schreef ook muziek voor het London Symphony Orchestra. Een crossoveravond vanavond in Theater Flint in Amersfoort. De bezoekers stromen nu deze zaal binnen. Veel rood fluweel natuurlijk. Balkons, loges en alles en nog wat. En grote verlichting naast het podium September me. Het jaarlijkse festival van het Ragazze Quartet dat altijd in Amersfoort plaatsvindt en waar veel ruimte is van oudsher voor crossover. Dus dat wordt het vanavond voor de avontuurlijke geesten. We gaan het helemaal meemaken in aanloop naar dat concert dat om 7:15 gaat beginnen. Het Ragazze Quartet, dat gaan we vanavond ook horen, maar dan met de band van Ayanna Whitter Johnson erbij. Hier zijn ze nog even zichzelf, de vier dames van het Ragazze Quartet, in enkele jazz schetsen van Erwin Schulhoff.

0: enkele jazz-schetsen van Erwin Schulhoff door het Ragazze Quartet. De grote zaal van Theater Flint in Amersfoort begint al aardig vol te raken. Zo goed als vol voor het openingsconcert vanavond van het festival September Me van en met het Ragazze Quartet. Maar vanavond vooral met Ayanna Whitter Johnson. De Brits-Jamaicaanse cellist, componist, singer, songwriter en pianiste die ook haar band heeft meegenomen. Een crossoveravond vanavond met werken van deze Ayanna Whitter Johnson. Dat wordt echt een bonte avond. Want we krijgen ook de stadsdichter van Amersfoort, Floris Hutink, zometeen. Die opent na de welkomstwoorden van leden van het Ragazze Quartet de avond met een gedicht geschreven ter gelegenheid van het 10-jarig jubileum van het festival September Me. Floris Hutink liet zich daarvoor inspireren door het lied Ain't I a Woman. Zoals uitgevoerd straks door Ayanna Whitter Johnson en het Ragazze Quartet. Ja, het thema is She. _her, vrouwelijke muzici die muziek van vooral vrouwen uitvoeren. En dat is dus de komende dagen ook schering en inslag op allerlei plekken in Amersfoort, in en rond Amersfoort. Er is echt van alles te doen. Workshops, kinderconcerten, fietstochten, noem het allemaal maar op. Allemaal te vinden natuurlijk op het internet. Vanavond gaan wij vooral het openingsconcert hier vieren en meemaken met een nieuw arrangement van het lied Lente Me van Toon Hermans. Arrangement van Ray Heijink. Hij is de winnaar van de arrangeerwedstrijd ter gelegenheid van deze jubileumeditie van het festival September Me, uitgeschreven door het Ragazze Quartet. En verder dus nummers, songs van Ayanna Whitter Johnson, die ook de avond zal toelichten. Dus ik heb hier als omroeper van dienst een betrekkelijk makkelijke avond. We gaan het zo meteen zonder pauze gaat het aan één stuk door met dat programma. Mental Mood, Island Suite, Ain't I a Woman noemde ik al. Wooden Woman, Falling, Nothing Less, Unconditionally, om maar een paar nummers te noemen. Klassiek, jazz, reggae, soul, R&B. Het is er vanavond allemaal. Ja, iets over het Ragazze Quartet. Die naam komt natuurlijk van de vrouwelijke line-up. All Female is dat strijkkwartet dat bekend werd met klassieke en nieuwe muziek. En altijd graag samenwerkte met vrouwelijke componisten, schrijvers en performers. Alle ruimte voor het vrouwelijke verhaal, voor nieuwe perspectieven ook. En er komt ook een nieuw album tegelijk met dit festival uit. They Have Waited Long Enough. Gelanceerd tijdens drie concerten waarin historische en mythologische vrouwen eindelijk zelf hun verhaal vertellen. Het was al eerder raak, na een succesvolle samenwerking in het Concertgebouw in 2023. Toen de Brits-Jamaicaanse Ayanna Whitter Johnson met het Ragazze Quartet de krachten ging samenbundelen. Ze is artist in focus op het festival. En we zijn natuurlijk heel erg benieuwd. Achter de schermen gonst het verhaal dat ze echt een ster is. Omdat er steeds tijdens de soundcheck allemaal dingetjes waren die een kleine aanmerking kregen. Dat iets zachter, dat iets harder. Ik kan ook zeggen, dat is een perfectionist. Iemand die graag de puntjes op de i zet en gaat voor een maximaal resultaat. Ik ben benieuwd hoe dat gaat klinken hier in deze zaal. Een drumstel, een Steinway. Wat hebben we nog meer? We hebben een keyboard, dat is ook aanwezig. En een contrabas. En het Ragazze Quartet. Een en ander wordt versterkt. Ik zie ook een djembe daar op het podium. Daar zal een galmpje op zitten van de muzici zelf. Maar ons technisch team in de wagen, Lux Audio Broadcast Solutions, zal er waarschijnlijk ook nog het nodige aan toevoegen om voor u een smeuïge, volle sound thuis of waar dan ook maar te brengen. Wat mij betreft mag het beginnen, want ja, ik ben een open boek. Ik wacht het af, ik laat het komen en de mensen van het theater zeiden ja, we zijn altijd heel punctueel. 7:45 is bij ons 7:45. Maar de werkelijkheid is natuurlijk altijd wat weerbarstiger in een live situatie. zijn dan ook nog mensen die ja, met moeite hun plaats bereiken. Want ja, als je eenmaal midden in zo'n rij zit, maar je komt dan later binnen en die rij zit al vol, dan moet je je toch heel dun gaan maken. En voor sommige mensen is dat best lastig. En eer je dan eenmaal op je plek aangeland bent, kan het even tijd vergen. Maar nu gaan de lichten uit en wordt het heel erg spannend hier in Theater Flint in Amersfoort. Dat heeft altijd zo'n prachtig effect op alle mensen. Gaan ze van schrik, of van spanning, of van verwachting ineens heel zacht fluisteren. Dat doe ik nu ook. Het openingsconcert van het festival Septemberme. Daar zijn de eerste muzici, de vier leden van het Ragazze Quartet in prachtige outfits. En glitter, glitter en nog meer glitter. Rosa Arnold.
1: Wauw, goede avond allemaal en welkom bij deze 10e jubileumeditie van Septemberme. Wij zijn de artistiek leider, het Ragazze Quartet. En met de jaren worden we als vrouwelijk kwartet eigenlijk steeds feministischer. Dus besloten we dit jaar het festival het thema She, Her mee te geven. Want wij vinden dat de verhalen van vrouwen door vrouwen verteld of gespeeld een podium verdienen. Sterke vrouwen, powervrouwen, kwetsbare vrouwen, mooie vrouwen, transvrouwen, ze komen allemaal voorbij dit weekend. Dus we hopen dat jullie ook andere concerten dit weekend komen bezoeken.
2: Ja, dit is dus de 10e editie van Septemberme alweer. Echt een feestje. Woehoe! Applaus! Nou is het programma wat wij dit weekend hebben samengesteld, wordt sowieso een feestje, vinden wij. We zijn ontzettend benieuwd en we kijken er heel erg naar uit. Maar omdat het de 10e editie is, jubileum, dachten we, we moeten nog iets extra's doen. En misschien weet u wel dat Septemberme een lijflied heeft. Dat heet Lenteme. Het is origineel van Toon Hermans. En daar komt de titel Septemberme ook vandaan. En dat spelen we ieder jaar bij de opening. Trappen we daarmee het festival af. Dat is ieder jaar met een andere vocalist. En dat doen we al 9 jaar lang in een heel mooi arrangement van Andrew Wise. Maar nu voor de 10e editie dachten we, laten we dat eens in een nieuw jasje steken. En we hebben een arrangeerwedstrijd uitgeschreven. Er zijn prachtige inzendingen binnengekomen. Hele originele inzendingen ook. En daar stak er eentje voor ons, die stak daar bovenuit. Dat was een arrangement dat eigenlijk qua sfeer best dicht bij het origineel is gebleven. Het origineel is een heel intiem liefdesliedje. Maar de arrangeur heeft de melodie net wat anders vormgegeven. Er zijn nieuwe harmonische vondsten. Er zijn ook nieuwe vondsten qua klankkleur die wij heel mooi vonden. Bijvoorbeeld het gebruik van flageoletten, wat heel verrassend is. Dus dit levert een wonderschoon arrangement op. En dan wil ik dan bij deze ook de winnaar bekendmaken. Komt mijn lieftallige assistent Laura op. Dankjewel. Als het goed is, zit hij in de zaal. De winnaar van onze arrangeerwedstrijd van het liedje Lente met 2026 is geworden Ray Heijink. Oh, daarboven. Hij zit op het balkon. Gefeliciteerd, Ray. Dan krijg je deze straks in de bar. Kijk, daar hebben wij Laura voor. Maar nu naar het programma van de avond. Straks gaan we dus dat nieuwe arrangement spelen samen met onze geweldige artist in focus, Ayanna Witter-Johnson. Maar we trappen de avond af met de stadsdichter van Amersfoort, Floris Hutink, die speciaal voor vanavond, voor deze editie, een gedicht heeft geschreven over Septemberme en over ons thema. Dus ik wil Floris Huttink graag het podium oproepen en voor u een heel fijne avond en een heel geweldig festival gewenst.
0: En dat was Rosa Arnold van het Ragazzi Quartet daarvoor. Nog woorden van Janita Vriends van Tongeren, de violisten Annemijn Bergkot, de altviool en Jennifer Vragen.
3: Ben ik geen vrouw? Ayana komt zo met Ragazzi Quartet. Ze kennen mij niet, ik ken ze pas net. Ik hoorde ze zingen. Ain't I a woman? Wauw, dacht ik, wauw. Ben ik geen vrouw? De vraag was retorisch, de woorden historisch. Inmiddels al bijna 2 eeuwen geleden. Sojourner Truth sprak ze recht uit het hart. En ze klinken nog door in het heden. Want hier nu vandaag stel ik mij de vraag. Ain't I a woman? Ben ik geen vrouw? Nou, zo op de man af, heel lullig gezegd. Ik doe wel mijn best, maar ik ben het nooit echt. Ja, ik heb wel een vrouw. Ze is geen bezit. Hoewel er wel iets van elkaar in ons zit. Want soms als ik kwaad ben, neemt zij me voor lief. Dan zet ze mijn wereld in haar perspectief. Ik heb ook een dochter. Ik heb er zelfs 2. Ze geven me langzamerhand een idee van hoe het nou is om een meisje te zijn. Van klein naar steeds groter, je neus een keer stoten, van jong en een vrouw zijn, alleen op de fiets, terwijl ik als jongen nog helemaal niets wist van duistere nachten, van mannen op jacht en van telefonerend de kans op verkrachten verkleinen. Zo worden hun zorgen nu steeds meer de mijne. Ja, mannen, wij kunnen van vrouwen veel leren. Toch wil ik het niet tot die 2 reduceren. Tot mannen van Mars en vrouwen van Venus. De ene een vulva, de andere een penis. Tot september hem en september haar, want dan ben ik wel lekker snel klaar. Maar vergeet ik compleet wat samen heet queer. Er zijn niet 2 hokjes, het zijn er veel meer. Gender en seksen, MV en X. En ook in de liefde, van alles tot niks. Hoe meer van die hokjes, hoe beter het past. Maar ze worden ook kleiner. Totdat er uiteindelijk nergens meer plek is voor iemand erbij. Alleen nog voor ikke, mezelf en mij. Ik pleit dus voor minder. Ik wil er maar 1. Nee, wacht eens, nog beter. Doe er maar 1. Nergens een hokje, nergens een lijn. Oneindige ruimte om samen te zijn. Waarin jij ook mij wordt en ik dus ook jou. Een vrouw ook een man en een man ook een vrouw. We ontdekken, verdwalen, verdiepen, vertalen, begrijpen en voelen elkaar in verhalen. En dan? Echt, het kan. Dan is september me, ook september we. En gaat ben ik geen vrouw, altijd ook over jou.
0: De stadsdichter van Amersfoort, Floris Huttink, met het gedicht Ben ik dan geen vrouw? Ja, dan ga ik nu echt beginnen met Ayana Witter Johnson, nu op het podium ook. En het Ragazzi Quartet en de band van Ayana.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Het nieuwe arrangement van het lied Lente Me van Toon Hermans. Arrangement van Ray Heijink, winnaar van de arrangeerwedstrijd van het Ragazze Quartet op dit openingsconcert van het festival September Me.

0: Chris Morris op de djembe met het Ragazze Quartet in Brandon Rhythm. Vanavond is alle muziek van Ayanna Whittard-Johnson, de Brits-Jamaicaanse die nu weer het podium opkomt in Theater Flint. Althans, wordt uitgenodigd door Rosa Arnold van het Ragazze Quartet. En dan komt ook Josh Damfe het podium op. Voor.
1: We are joined by two more wonderful musicians. On piano, we have Mr. Joshua Damfe.
0: Dat is een Joshua Damfe achter de piano. En nog Thomas Paul kondigt ze aan nu.
1: And on bass we have Mr. Thomas Paul.
0: Contrabas Thomas Paul. En dan zijn we compleet voor het volgende nummer. Wooden Woman.

0: unconditionally.
1: Josh Dunfair on piano. Thomas Paul on bass. Chris Morris on drums and percussion. The Ragazzi Quartet!
0: Yeah. Met Rosa Arnold en Janita Vriends van Tongeren. Anne-Marijn Bergkotte en Geneviève Verhagen.
2: Stuk van de avond wil ik heel graag natuurlijk een aantal mensen bedanken. En allereerst Flint. Het is ongelooflijk dat wij hier al 10 jaar de hele boel op zijn kop mogen gooien. En dat dat gewoon maar weer kan. En dat is heel erg geweldig. En alle technici die hier alles al voor elkaar draaien. Dat is fantastisch. Ja, ja.
0: Woorden van de Rosa Arnold van het Rijk.
3: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: De Ragazzi Quartet!
0: Ja, met Rosa Arnold en Janita Vriends van Tongeren. Anne-Marijn Bergkotte en Jeanette.

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: En Foline en Fien en Bakri en Goeson en Moeski. Ja, ga ik even door.
2: Niemand vergeten.
1: En Koen zeker. En Tessa en Nison. Ons bestuur en de vrijwilligers. Nou, het is geweldig hoe wij het allemaal. De afgelopen weken kunnen wij alles loslaten. Wij hoeven ons alleen maar op de noten te concentreren. En laten we ook als last but not least het publiek, we doen het voor u. We doen het een beetje voor onszelf, want het is ook heel leuk. Maar we kunnen het niet zonder jullie. En we hopen jullie heel veel te zien dit weekend. En laten we niet vergeten dat niet heel ver hier vandaan vrouwen niet mogen studeren. En geen muziek mogen maken. De mond wordt gesnoerd. En wat een rijkdom dat wij dit hier in vrijheid mogen doen. Dank jullie wel.
2: Het Ragazze Quartet dat 10 jaar lang al dit doet, dit festival september hier in Amersfoort in Theater Flint. Dit jaar het thema She, Her.
3: In 1851, Sojourner Truth gave a speech at the Women's Convention in Akron, Ohio.

0: Ain't I a Woman. Sojourner Truth, 19e-eeuwse vrouw, geboren in gevangenschap als tot slaaf gemaakte en wel vrijgemaakt. Een van de eerste die streed voor gelijke rechten in Amerika. Die met succes de voogdij terugkreeg over haar eigen kinderen. En zijn we echt nog, ja, toch in de eerste helft van de 19e eeuw. Met Sojourner Truth. Op het concert hier in Amersfoort door het Ragazze Quartet met Ayanna Whittle-Johnson, de ster van de avond. De multi-instrumentaliste met de Brits-Jamaicaanse achtergrond. Die ze ook nadrukkelijk meeneemt in haar werk. En die met haar bandleden kwam: Chris Morris op drums, Jos Iwa Damfe keyboard, piano in ieder geval, Thomas Paul contrabas, Rosa Arnold en Janita Vriends van Tongeren viool, Annemijn Bergkotte altviool en Geneviève Verhagen celliste. Geneviève viel in bij het Ragazze Quartet. Er worden nu, ik kan het niet helemaal goed zien, maar in ieder geval worden er dingen uitgedeeld. Kale bassen, geloof ik. Op een prachtig mooi kleedje, roze kleedje. Aan de muzici.
1: Dankjewel.
0: Krijgen we nog een toegift? Dat is de vraag.
1: I don't know what the Dutch word for this is.
0: Voetbal. Voetbal, ja. Nee, maar...
1: We're going to share one final song with you.
0: Een final song.
1: This one is called Chariot.

0: final.
1: De Toegift, Chariot. Een hele avond muziek van Ayanna Whitter Johnson. Op het openingsconcert van het festival September. Maar kijk op het internet. Er is nog van alles. De Volkskrant.
0: Thank you, Taxi and all the team. To Chris and to Josh and to Tom. And I'll be here for 3 nights.
1: Ja, want ze is artist in focus.
0: I'll be doing a special solo version of my new album, which came out on Friday, New Roots. And so there'll be some magic for you late tomorrow night. And then on Saturday night, I'll be with Blind Man Percussion Ensemble. And we'll be doing a special suite called Ocean Floor. So I look forward to seeing you there. And I'll be outside signing some vinyl in about 5 minutes.
1: Oké. Okay. Echte langspeelplaten nog. Vinyl. Met een handtekening erop van Ayanna Whitter Johnson. Die dus nog te horen is de komende dagen. Misschien heeft zij haar kruid nog even droog gehouden vanavond. Want het was een heel rustig concert eigenlijk. Er is geen zweetdruppeltje aan te pas gekomen. En het festival dat gaat nog even verder hier in Amersfoort de komende dagen. Dit is het avondconcert, rechtstreeks op locatie, live. Terugluisteren kan, kijk op npoklassiek.nl.
2: Het avondconcert met Wouter Plezier op NPO Klassiek.
1: Ja, we zijn hier niet voor het eerst met de NTR-microfoons. Eerdere edities van het festival September werden ook nauwlettend in de gaten gehouden door het avondconcert, waar de editie 2020 bijvoorbeeld uitsprong, toen het Ragazze Quartet veel aandacht besteedde aan de Amerikaanse componist Caroline Shaw. Die was toen al wel doorgebroken, maar nu echt helemaal internationaal, nog veel meer dan toen zelfs. We duiken dus even nog in het archief voor de tijd die ons nog rest. 2020, hier in ditzelfde theater, De Flint in Amersfoort. Toen was het 18 september, het Ragazze Quartet met The Evergreen van Caroline Shaw. En ja, dat is muziek die Caroline Shaw schreef op haar lange wandelingen door het bos. Ze zegt, als ik mijn boswandelingen zou noteren in muziek, wat zou ik dan willen horen? Wat zou dan de soundtrack zijn? Nou, dan beschrijft ze de delen van de muziek die vervolgens ontstond. Shaw zei ook, de vier strijkers verklanken de knoestige vormen van een boomstam in een afwisseling van langgerekte klanken en driftig door elkaar krioelende lijnen. Ja, dat zijn maar woorden, maar niets spreekt zoveel als de muziek zelf. Die Evergreen van Caroline Shaw was uitgevoerd door het Ragazze Quartet in 2020 op het festival September.

Applaus voor het Ragazze Quartet. In 2020 was dat, 18 september toen, hier op de plek waar ik nu zit. Tenminste, tegenover mij, want daar is het podium. Ik zit hier in de zaal van het theater Flint in Amersfoort. We hoorden The Evergreen van Caroline Shaw, uitgevoerd op het festival September in 2020. Eerder vanavond hoorden we het openingsconcert van de editie 2026. Het thema dit jaar is She/Her, vrouwelijke componisten, vrouwelijke muzici in de spotlights. Nou, toen was het ook al Caroline Shaw die ruim baan kreeg in 2020. Met ook Limestone en Veld en Delen uit Plan and Elevation. Plan and Elevation, een stuk dat Shaw componeerde voor Dumbarton Oaks. Een landgoed met hele mooie tuinen waar onderzoek en allerlei artist residencies plaatsvinden. De titel verwijst Plan and Elevation naar twee perspectieven in de architectuur. Het vogelperspectief en het zijaanzicht. Voor Caroline Shaw symboliseren ze de verschillende manieren waarop je naar het leven kan kijken. En dat werd uitgevoerd toen, in 2020, hier in Flint, door het Ragazze Quartet. Maar voorafgegaan door Limestone en Veld, door twee leden van het Ragazze Quartet. Annemijn Berg, Kotte Altviool en Rebecca Wise, cello. En daarna aansluitend dus Plan en Elevation, daaruit de laatste twee delen. Muziek van Caroline Shaw door het Ragazze Quartet.

Het Ragazzi Quartet in 2020 in Theater Flint in Amersfoort. 18 september op het Festival September met muziek van Caroline Shaw, Limestone en Veld door Annemijn Bergkotte Altviool en Rebecca Wise, cello, leden van het Ragazzi Quartet. En daarna deel 4 en 5 uit Plan and Elevation van diezelfde Caroline Shaw door het voltallige Ragazzi Quartet. We blikken even terug op eerdere edities van het Festival September mee dat eerder vanavond van start is gegaan. De editie 2026 met het openingsconcert hier in Theater Flint in Amersfoort in 2025. Ook het Ragazzi Quartet, ook Theater Flint in Amersfoort. Maar toen muziek van Bryce Dessner. Het stuk Heim, dat betekent huiswaarts in het Jiddisch. Bryce Dessner schreef het stuk in opdracht van het Kronos Quartet en droeg het op aan zijn grootmoeder, Sarah Dessner, die in haar jeugd werd verdreven uit haar thuisland. Haar verhalen, die Dessner in zijn jeugd te horen kreeg, gaven hem zijn culturele identiteit en verbonden hem met het verleden. Heim, geschreven in een vijfdelige maatsoort, heel ritmisch van karakter het stuk, bouwt langzaam op naar een extatisch einde waarin alle instrumenten unisono spelen. Heim van Bryce Dessner door het Ragazzi Quartet.

0: Het venijn zat vanavond in de staart van het avondconcert met A Haim van Bryce Dessner. Uitgevoerd op een eerdere editie van het festival Septemberme in Theater Flint in Amersfoort door het Ragazze Quartet. Ja, toen gingen echt alle remmen los. Eerder vanavond hadden we Ayanna Whitter Johnson met een crossover concert, het openingsconcert van de Septemberme editie 2026. Kan nog allemaal terug beluisterd worden op de site van het avondconcert. Bedankt iedereen weer voor het luisteren. Theater Flint ligt er verlaten bij inmiddels op het podium. De technici zijn met de practicabels bezig. Die zijn nog eventjes bezig. Maar goed, wij staan alweer klaar voor het volgende programma op NPO Klassiek. En de honneurs in Passaggio Late Night worden vanavond waargenomen door Karel den Hertog. Hij gaat zijn beste bandje voorzetten en jullie begeleiden naar de nacht. Een fijne avond nog verder.
1: NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.
2: NPO Klassiek. KRO-NCRV.
3: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
0: En de honneurs in Passaggio Late Night worden vanavond waargenomen door Karel den Hertog. Hij gaat zijn beste bandje voorzetten.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

De Tweede Kamer wil strengere regels voor het gebruik van de VR-bril, de virtual reality-bril, in de openbare ruimte. De VR-bril, ook wel de gluurbril genoemd, was vandaag ook nog in het nieuws vanwege een satirisch filmpje, geïnitieerd door Bits for Freedom. Het filmpje waarin een verslaggever met de bril op zijn neus naar het kantoor van Meta in Nederland gaat en daar werknemers van Meta met die bril confronteert, al filmend vraagt: wat vinden jullie hiervan? Nou, daar waren ze niet van gediend. En dat filmpje werd al vrij snel offline gehaald door dat bedrijf, door Meta. Het bedrijf dat op de hak werd genomen. En Meta liet direct zijn ware aard zien, satire geslaagd. Ik vraag me vooral af, wat moet je met zo'n bril als je geen kwade bedoelingen hebt? Ja, dat je af en toe iets door een roze bril bekijkt, oké. Maar moet je nou de hele tijd jouw blik op de wereld vastleggen en delen met Jan Alleman? Maar dat beelddenken is een hardnekkig virus. Zelfs in het ouderwetse bastion dat de radio mag zijn, hangen tegenwoordig overal camera's. En er schijnt nog volop naar gekeken te worden ook. Eerlijk gezegd vind ik het vaak een desillusie als ik een gezicht zie bij een stem. Die stem kan mij vaak meer bekoren en ik heb liever de verbeelding dan het beeld zelf. Neem nou die camera's in deze studio. Ik zwaai even, ik zit er echt. Maar waarom zou je willen kijken naar een licht kalende veertiger met een klein buikje? Liever beeld u zich een Adonis in. Lang en gespierd met een volle bos zwarte krullen en heldere ogen. Of om het even welke Adonis of Adona jij in je verbeelding voor je ziet.

Een van de preludes uit Das Wort und Breit, klavier van Bach, maar dan in een arrangement van Silotti. Ik vind dat altijd ongelooflijk mooi. Het wordt veel als toegift gespeeld en het staat ook op een nieuw cd van de pianist Bruce Liu. En aan het eind van deze uitzending tegen middernacht draai ik nog iets van deze mooie plaat. Ja, Bach, hij was groot liefhebber van het werk van Buxtehude, die vooral bekendheid genoot als organist. En we kennen het verhaal misschien wel. Bach ondernam een immense voettocht om zijn held Buxtehude in het echt te horen spelen. Bleef veel langer weg dan afgesproken met zijn werkgever. Maar hij hoorde hem. En we gaan nu luisteren naar een werk van Buxtehude. Het is eigenlijk een werk voor de Pasen, maar ach, zo richting die top 400 mag alles door elkaar. Het werk Membra Jesu Nostri, het lichaam van onze Jezus, waarin Buxtehude per deel een lichaamsdeel van Jezus aan het kruis verklankt. Hele mooie muziek. Dit is het tweede deel, Ad Genua de Knieën.

Membra Jesu Nostri van Dietrich Buxtehude, daaruit het tweede deel of de tweede kantate, Ad Genua, de knieën aan de knieën. Ja, 7 kantates heeft dit stuk, waarin 7 verschillende lichaamsdelen van Jezus Christus aan het kruis worden, ja, muzikaal verklankt. En dat brengt mij ook bij de vrijplaats.

0: De Vrijplaat.
1: Want van 17e eeuws Duitsland van Buxtehude gaan we naar 21e eeuws IJsland. Een stuk uit 2016, ik kwam het deze week op het spoor via Wisdom of the Crowd. Iemand in de NPO Klassiek app die dit stuk tipte voor de top 400. En ik kende het niet, maar ik was wel nieuwsgierig. Dus ik heb het opgezocht en het is prachtig. En in 2016 was het Amerikaanse koor The Crossing die vroeg 7 hedendaagse componisten om een reflectie te schrijven op die 7 kantates van Buxtehude die samen Membra Jesu Nostri vormen. En een van die componisten was Anna Torvalsdottir. En zij schreef dit prachtige werk met hetzelfde uitgangspunt als Buxtehude, namelijk De Knieën.

indrukwekkend stuk van Anna Thorvaldsdottir, IJslandse componiste. Ad Genua, een reflectie op het werk van Buxtehude, zit 300 jaar tussen, maar ja, muziek verbindt eeuwen. We hoorden Carolyn Sampson als sopraan samen met het Dimitri Ensemble en de Choir of Clare College Cambridge onder leiding van Graham Ross. Nou, even bijkomen met een lichtvoetige Haydn.

0: onmiskenbaar de humor van Haydn in het slotdeel uit de 70ste symfonie, Il Giardino Armonico, onder leiding van Giovanni Antonini.
1: P.S. Schrijft u me snel uw altijd toegewijde.
0: Debussy was in zijn vriendschappen niet altijd even een trouw briefschrijver. En hij kende vele verwoordingen voor excuses. Maar andersom gebeurde ook. Ook zijn vrienden lieten Claude wel eens lang wachten op een teken van leven. En daarom dit ongeduldige briefje van Debussy. Aan zijn goede vriend Pierre Louis. De heer Pierre Louis wordt verzocht Claude Debussy mee te delen hoe het met hem gaat. Als de voeten van de heer Pierre Louis hem niet meer naar de rue Gustave Doré kunnen brengen, stelt Claude Debussy hem gratis op de hoogte van de aloude uitvinding van de post, waar lieden met een pet en met ijver soms aan hen toevertrouwde brieven rondbrengen.

Het is een van die nieuwe generatie jonge violisten die zo ongelooflijk mooi kunnen spelen. Wat zij kan op haar viool. Zij tovert echt met klank. Ik vind het ongelooflijk indrukwekkend. Dit was een arrangement voor de wals voor piano, La Plus Culante. En de violiste is Maria Dueñas. Echt jong nog, maar ja, ik ben enorm onder de indruk. En ze speelde hier samen met Itamar Golan. En dat staat op het album van de week. Dus ga naar de website NPO Klassiek en zoek dat album op. Want ja, je smelt gewoon als je haar hoort spelen. Dat geldt misschien ook wel als je van de klarinet houdt. Dan is Martin Frust je man.

0: Hij schreef tientallen vioolconcerten, celloconcerten, fagotconcerten, hoboconcerten. Maar geen klarinetconcert. Antonio Vivaldi, de Rode Priester. Maar dat is buiten Andreas Starkman gerekend. Die stelde een aantal klarinetconcerten samen op basis van opera-aria's van Vivaldi. En Martin Frust bespeelde de klarinet. Je hoorde ook nog een grote rol voor cellist Alexander Scherf. Dat is een duet. En dat alles samen met Concerto Köln. Mooi plaatje van een aantal jaar geleden alweer. Over mooie plaatjes gesproken.
1: Passaggio Late Night met Karel den Hertog. Op NPO Klassiek.
0: En met de Hollandse Nieuwe. En dat is deze week de CD, de nieuwe CD van pianist en componist Philip Rutkers. En de CD is volledig geïnspireerd door de muziek van Erik Satie. De CD heet Re, Satie Picturing the Invisible. En hij geeft verschillende stukken van Satie een eigen draai. Gisteren liet ik iets horen wat niet zo bekend is van Satie. Maar vandaag een gymnopédie. Dat zijn de stukken waarmee Reinbert de Leeuw furore maakte met zijn extreem langzame uitvoeringen. Stukken die bij ons in Nederland misschien wel in het collectieve geheugen gegrift zijn. Maar Philip Rutke die gaat er weer heel eigen mee om. En hij geeft er een hele mooie, spannende, creatieve draai aan.
2: Toen wij de gymnopédie hebben opgenomen, kwam Peter Björnel, onze producer, de studio binnen. Zeg maar de zaal waar wij opnamen, in Studio 2 in Hilversum. En hij ging daar gewoon zitten en luisteren. En op een gegeven moment zei hij, nou, dit is zo mooi. En ja, doe gewoon nog een opname. Doe nog een take. En ik voelde al een beetje dat Sun en Oma, die leken al een beetje klaar te zijn. En ik dacht zo, oh god. Oké, nou, vooruit gaan we nog een opname doen. En nou, die was dus ook weer oké en prima en heel mooi. En toen zei Peter, one more, you can do it. En ik zei, ja, oké, maar ik weet niet of het de derde of de vierde take is. Maar op een gegeven moment is de energie echt verloren. En ik zei, oké, gaan we doen. En alle zeilen bij elkaar en dan nog een keer ingespeeld. En het is toch, dat is een hele langzame interpretatie. En op een gegeven moment voelde ik wel, wow, dit voelt echt wel. Ja, dit voelt heel erg tof. Echt zo'n super concentratie van iedereen. En het stuk is heel langzaam opgebouwd. En aan het eind komt er eigenlijk een baseline in. Die dus, zeg maar, de onderliggende maatsoort suggereert. Terwijl die is er eerder ook al, maar die wordt dus niet zo duidelijk gespeeld. En Omer speelde gewoon een andere baseline met andere accenten. En ik dacht, oh fuck. En ik dacht, oké, whatever, gewoon doorgaan. En uiteindelijk hield ik het wel een tijdje vol. En om gewoon lekker samen te blijven. Maar op een gegeven moment voelde ik wel, oké, we gaan echt uit elkaar. En toen ging ik gewoon het einde spelen. Zo van, ze horen het wel, ze volgen mij wel. En zo was het ook. Dus het was best spannend en uiteindelijk is het een hele mooie opname geworden, die dus ook op de plaat is. Voor de nerds, het onderliggende ritme is een 16e verdeling van 5-4-5. En dat is dus een 7 kwarts. Maar je hoort alleen maar de accenten, waar je dus zo'n soort van rare 3 kwarts hoort.

Philip Rütger, die zich liet inspireren door Satie. Ja, mooi ook. Ook langzaam, maar ja, weer heel anders. Weer een andere blik, een andere visie op de muziek van Erik Satie. Het album heet Re-Satie Picturing the Invisible. En je hoorde Philip Rütgers zelf aan de piano met zijn maatjes op de contrabas en de drums. Mooi plaatje. Morgen de laatste keer. Dit is het Concert voor Viool en Orkest. Het vioolconcert van Jean Sibelius. Het langzame deel met de Noorse violist Johan Dalene.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Op school stonden ze op het bord geschreven. Het werkwoord hebben en het werkwoord zijn. Hiermee was de tijd, was eeuwigheid gegeven. De ene werkelijkheid, de andere schijn. Hebben is niets, is oorlog, is niet leven. Is van de wereld in haar goden zijn. Zijn is boven de dingen uitgeheven, vervuld worden van goddelijke pijn. Hebben is hart, is lichaam, is twee borsten, is naar de aarde hongeren en dorsten, is enkel zinnen, enkel bottenplicht. Zijn is de ziel, is luisteren, is wijken, is kind worden en naar de sterren kijken, en daarheen langzaam worden opgelicht.

Een fontein bij de Villa van de Medici. Je hoorde het water spartelen. Juliette Urel fluit en Isabelle Moretti op de harp. Muziek van Eugène Bossa. En daarvoor hoorde je een gedicht, een sonnet van Ed Hoornik. Uit de bundel Het Menselijk Bestaan. En om de administratie even compleet te maken, daarvoor het vioolconcert van Sibelius. Het langzame tweede deel door Johan Dalene met Stockholm Koninklijk Philharmonisch Orkest onder leiding van John Steurgaard. Straks dromerige muziek van John Cage na dit strijkkwartet van Ravel.

sensuele muziek, het langzame deel, très lent, zeer langzaam, uit het strijkkwartet. Hij schreef er een van Maurice Ravel en je hoorde Quatuor Out. De nachtmuziek is van John Cage. Ik begon deze uitzending met muziek van Bach, van de nieuwe cd van Bruce Liu. Ook dit staat op die cd, Dream. Ik vind het een van de mooiste stukken van John Cage. Echt een dromerige wereld. Stuk uit 1948, na de Tweede Wereldoorlog. Toen hadden we misschien wel extra sterk de behoefte aan dromen. Aan ontsnappen in de dromen, ontsnappen in muziek. En dat wens ik je nu ook toe. Heb een goede droom. Heb een goede nacht.

0: NPO Klassiek. Hou je van Simeon ten Holt? Of meer van Beethoven? Of misschien wel van Fanny Mendelssohn? Wat is volgens jou de allermooiste klassieke muziek? Breng nu je stem uit voor de klassieke top 400 van NPO Klassiek. Laat ons weten welke werken absoluut niet mogen ontbreken. Kom naar nporklassiek.nl en stem!
1: De nieuwe Bed WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Ster.
4: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
5: Ah, mam?
6: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
7: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
6: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
8: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucie Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op concertgebouw.nl.
9: Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
10: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, eet smakelijk voor straks.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: International Holland Music Sessions presenteert Moving Talent in het Concertgebouw. Drie jonge toptalenten en het Matangi Quartet. Op 28 september, 19 oktober en 23 november in het Concertgebouw. Tickets op ihms.nl of kijk op concertgebouw.nl.
10: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
13: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begint. ABN AMRO Mees Pierson.
14: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegend succes verlengd tot voorjaar 2027.
15: Klassiek aan de Rijn. Geniet van prachtige concerten in de sfeervolle Cunerenkerk van Rhenen. Op zaterdag 3 oktober neemt Combattimento u mee naar het Londen van Händel met muziek van Händel en zijn tijdgenoten. Voor tickets en alles over het programma klassiekaanderijn.nl.
16: Oma!
17: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
18: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
19: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Bees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
20: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Middernacht, het begin van vrijdag 25 september. Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. In de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het 1-1. De Duitsers kwamen na ruim een half uur op een 1-0 voorsprong. Dat gebeurde terwijl Brobbey geblesseerd op de grond lag. Er waren genoeg kansen op de gelijkmaker. Twee doelpunten werden afgekeurd, maar het duurde tot de 90ste minuut voor Cody Gakpo een voorzet van Ruben van Bommel kon benutten voor de 1-1. Justitieminister Van Wil heeft excuses aangeboden voor zijn optreden in de kwestie rond de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. De oppositie nam hem in het debat flink onder vuur. Van Wil sprak eerder van een vertekend beeld en bagatelliseerde daarmee het probleem volgens de Rekenkamer. De minister zei in de Kamer dat dat zeker niet zijn bedoeling was. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositiepartijen een motie van wantrouwen steunt. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Omdat zij ook op de fiets zaten toen het gebeurde, organiseerden studentenorganisaties vanavond het fietsprotest. Voor de mishandelingen en aanrandingen in Delft is een man van 19 opgepakt. Hij blijft langer vastzitten. Rapper Macklemore gaat een Free Palestine-tournee geven. Hij werd vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken eerder geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran en zegt dat hij nu ruimte heeft in zijn agenda. Macklemore gaat optreden in Dublin, Parijs en Londen. Dan nog het weer. Vannacht koud, met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. De nacht.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.